0: En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Aan het dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Een goede morgen, Haarlem. Heb je het overleefd? Het onweer en alles. Oh.
3: Goedemorgen.
4: Vroeg op. Vroeg op. Met Rob Jonker.
2: Dat dacht ik wel. Zaterdag 20 juni. Het is een brand new day. En de zon komt weer door. Na een heftige nacht vol onweer.

Een brand new day. Wat was het nat vannacht. Ben je ook een beetje wakker geworden van het onweer? Nou, ik woon in Assendelft. Goedemorgen trouwens, Haarlem. Geen Ron Anbeek, geen Bob Evers, maar Rob Jonker doet het op deze zaterdag. Live vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10 in het centrum van Haarlem. Je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag. De weekendeditie ochtendshow. Jazeker. Wat was het nat. Wat ging het te keur? Oh, heb

Heb je het gehoord of niet? Nou, we gaan het er straks nog even over hebben. 2 uur lang ben ik je gast hier. En dan zorgen we voor heerlijke muziek, onderscheidende muziek. We gaan naar het weer kijken. Altijd leuk om te weten, Haarlem, wat gaat het weer doen in Haarlem en omstreken. We kijken ook nog even naar de verkeersinformatie. Er zijn wat dingetjes aan de hand op de A9. Daar ga ik je straks iets over vertellen. En ik heb het Haarlems Dagblad voor je opengeslagen. Wat staat daar onder andere in? Nou, we gaan het weer eens even over de pauwen in Haarlem hebben. Die uit Haarlem komen en niet meer teruggaan naar de Hertenkamp Bloemendaal. Vorige week heb ik daar iets over verteld. Ze liepen rond in Haarlem, de Cronjeestraat. En nu blijkt dat ze eigenlijk niet meer terug kunnen. Ze kunnen hun instinct niet meer volgen. Hè? Zo werkt dat. Ik ga je erover vertellen. En waarom verdient een raadslid in Haarlem ruim 2 keer zoveel als in Velsen of Bloemendaal? Wil je dat weten? Blijf lekker luisteren. Ik heb haar informatie voor je. Beverwijk, we doen het even over de Haarlemse stadsgrenzen. Maar ik vond het wel een belangrijk item om even met je te delen. Neemt extra veiligheidsmaatregelen tijdens het stadsfeest. Jazeker. Ja, en de massale onweersbuien. We gaan het er even over hebben. Haarlemmers zorgen tijdens bloedhete grachtenloop voor een verkoeling. Want die 10 kilometer die werd ingekort gisteren. En dat is 5 kilometer geworden. En we weten ook wie de winnaar is. Dat ga ik je straks melden. En in sommige Haarlemse straten verschilt temperatuur wel 5 graden. Groen is de oplossing. Haarlem schijnt de meest versteende stad in Nederland te zijn. En Wiene vertelt toch waar Haarlemse statushouders gaan wonen. Progressief Nederland. Houdt het liever geheim. Ze zijn al getraumatiseerd. Ook daar ga ik je over vertellen. In Heemstede van net als Haarlem. Statushouders sneller op. En waar dat is, ik vertel het je. Kortom, er zijn heel veel nieuwtjes aan je door te brengen. Maar er is ook heerlijke muziek. Opstaan, pakken worden. Ja, 7 over 7. En dan is het nog even rustig, kalm aan. Je komt net uit die heerlijke nacht. Waar je al een paar keer wakker bent geweest vanwege het onweer, de klapjes. En er ligt behoorlijk wat water op de straten. En dan is het tijd voor Crucia. Hij neemt je mee. In een ode aan een van zijn dochters, Josephine. 7:08. Je luistert naar Vandaag een Dag, de ochtendshow. Bij Haarlem 105.

0: ons helaas ontvallen. Chris Ria met Josephine. Maar hij heeft zulke mooie nummers gemaakt. Fool If You Think It Over bijvoorbeeld. En wat vandaag natuurlijk heel toepasselijk is, On The Beach. Maar dit is een ode aan zijn dochter Josephine, Chris Ria. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Wordt het weer een heerlijke dag? Ik denk het wel, maar minder broeierig. Ik ga het je zo vertellen. Op dit ogenblik 19 graden in Haarlem. Het zonnetje is al op. Als ik naar rechts kijk, kan ik naar buiten kijken hier bij de zijweg nummer 10. En dan is het zonnetje al daar. En het gaat heerlijk schijnen. Het loopt op naar 23 graden. En dat is eigenlijk best heerlijk. Komt er weer zo'n onweersklap? Als ik het nu kijk, dan ben ik al helemaal door naar de middernacht. Blijft het gewoon rustig. Bij de ANWB, maar daar kom ik straks nog even op terug. Daar is wel een waarschuwing. Vanavond komt er in het zuiden van het land forse onweersbuien voor. Maar daar is het ook een stuk warmer, kan ik je vertellen. Hier wordt het in Haarlem lekker weer. Dus ga er vooral van genieten.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Wat mij betreft, het mooiste James Bond nummer. Daniel Craig, de James Bond, het voor het eerst hoorde, moest hij een traantje wegpinken. Adele, met Skyfall. Bijna 7:13 op jouw lokale radio. Haarlem 105, dit is vandaag de dag.

Ja, er zijn veel, veel James Bond nummers gemaakt, maar dit is wel een hele mooie. Shirley Bassey, Goldfinger, Live and I Die, The Wings en natuurlijk ook Billie Eilish, maar dit mag er zijn hoor. Skyfall, Adele, 16 over 7.

wie gaat nou die nieuwe James Bond worden? Want Daniel Craig is dood. Tenminste, de James Bond die speelt. 17 over 7. Wauw. Ja, er is nog wat verkeersinformatie. Er zijn geen files, maar er zijn wel wat wegwerkzaamheden en problemen die ik graag aan je voor wil leggen. En dat heeft met name met de A9 te maken, mocht je die richting ingaan. De A9 Diemen-Amstelveen richting knooppunt Diemen, daar is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Schiphol-Utrecht volgt Amsterdam A1 en de A10. Want er zijn wat probleempjes. En dat geldt ook voor Amsterdam-Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost op die A9. Die is dicht door technische problemen. Zou dat misschien komen? Door het onweer en de wateroverlast. De parallelbaan rijbaan is dicht door die technische problemen. Dus de A9, daar hebben we echt de kleine probleempjes. Houd daar rekening mee. We gaan het een beetje uptempo maken. Natuurlijk. Bakermat, oftewel Bakermat. Lodewijk fluttert, samen met Rani. I love life.

0: Ja, dan moet je lekker wakker, hè? Dat denk ik wel. Bakermat, oftewel bakermat. Ik maak er altijd iets internationaals van. Maar Bakermat staat voor DJ-producer Lodewijk Fluttert. And I love life. Nou, misschien ben je wel een beetje wakker geworden, dit nummer, toch? We slaan het Haarlems Dagblad op en dan kunnen we niet aan de indruk onttrokken worden dat het een prachtige loop geworden is. Nog nooit was het zo warm tijdens de zorgspecialist Grachtenloop. De organisatie had extra drinkposten geregeld en bewoners langs het parcours door het centrum van Haarlem opgeroepen om 5000 deelnemers, want zoveel waren er, verkoeling aan te bieden. Nou ja, daar werd natuurlijk aan die oproep werd absoluut gedaan. Ik heb nog nooit zoveel keer gedoucht tijdens de hardlopen, zei een van die hardlopers. En de verkoeling was er in ieder geval daar. En dat was prima. Bij de finish was het een drukte van je welste, omdat de 10 kilometer was ingekort na 5 kilometer. Waren er veel lopers die eerder van start gegaan waren. Dan, die afstand dat die ingekort is, dat vonden veel lopers ook heel verstandig. Maar wie was nou eigenlijk de winnaar? Nou, en daar danken wij collega Luc Hasselman voor, want die heeft dat al doorgegeven. Winnaar van de eerste 5 kilometer loop, Christian Bosselman. En we feliciteren hem namens Haarlem 105. Verstandig om het in te korten. En er komt altijd weer een nieuwe grachtenloop.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Maar niet zoals de Summer of 69.

Ja, die Summer of 69. Herken je hem nog? Toen was ik 7. Maar hoe gaat de Summer of 26 worden? Nou, gisteren was hij behoorlijk broeierig. Maar Haarlemmers, vandaag valt het echt mee. Het wordt maximaal 23 graden in Haarlem met een heerlijk zonnetje. Een prima temperatuur om wat te gaan ondernemen.

0: Bijna 7:55 op jouw radio. Ja, of er wel of geen bomen in je straat staan, dat kan een enorm verschil in temperatuur maken als we het toch over de zonnige zomer hebben. Zeker in Haarlem, nog steeds de meest versteende stad van Nederland, wist je dat? Oei, is dat aan de orde van de dag? Ja, dat is de vraag. Hoe wapent de stad zich tegen hittestress? En daar heeft het Haarlems Dagblad landschapsarchitecte Natasja van der Ban aangesproken. Ja, bomen zijn mijn grote vrienden, zei ze. Maar eigenlijk zijn de grote vrienden van ons allemaal. Ja, dat is. We lopen vrijdag aan het eind van de ochtend maar eens even met haar door Haarlem, zo zegt het Haarlems Dagblad. Op het Stationsplein, wie kent het niet, is direct zichtbaar waarom hier de hittestress enorm is. Stenen, stenen en stenen. Op een paar bomen na is er geen strookje groen te bekennen. Ja, zegt zij van der Ban. Dit is een typisch voorbeeld van een plek waar hittestress ontstaat. Stenen en asfalt nemen overdag warmte op en geven die 's nachts weer af. Zo'n soort van knuffelmuur. Ik weet me dat ook nog wel in. Dan had die zon de hele dag geschenen. En dan kon je aan de muur, de bakstenen muur, kon je gewoon, ja, heerlijk. Ja. Nou ja, goed. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dat legt ze ook helemaal uit. Haarlem wapent zich tegen de hittestress met diverse initiatieven. Zo worden steeds vaker schaduwplannen gemaakt bij het herinrichten van openbare ruimtes. Dat is mooi. Toch is vergroenen niet altijd eenvoudig. Onder het Stationsplein bijvoorbeeld lopen veel kabels en leidingen. Maar ook de fietsenkelder maakt dat er niet overal vergroend kan worden. In de Bolwerken, de Bolwerken aan de noordkant van het station, is te zien hoe ideale verkoeling eruit ziet. Het zonlicht wordt gefilterd door een dicht bladerdak van een grote beuk en de temperatuur voelt merkbaar lager aan. Nou ja, buitengewoon interessant deze landschapsarchitect. Je kunt het teruglezen in het Haarlems Dagblad NL van vandaag, zaterdag 20 juni.
1: De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Dat is toch een leuk verhaal, hè? Vergroenen is verkoeling. Taylor Swift zingt in Toy Story.

0: Ben jij een Swiftie? Disney brengt Toy Story deel 5 uit. En het is een beetje mijn guilty pleasure, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind het hele erg leuke tekenfilms. Animatie meer, hè? En Taylor Swift heeft meegewerkt. I knew it, I knew you. Die krijg je te horen in Toy Story deel 5. I knew you.
1: I knew it.
0: Het is precies 7:30. En door de week zijn we natuurlijk het Haarlem 105 nieuws. Maar dat is tijdens de weekenden niet. Maar ik maak het Haarlem 105 nieuws voor je. En soms gaan we ook een beetje over de Haarlemse stadsgrenzen heen. En we kijken even naar Beverwijk. Want daar is een belangrijk item. Beverwijk neemt namelijk extra veiligheidsmaatregelen tijdens het stadsfeest. En die stadsfeesten zijn gisteren begonnen. Ja, dat heeft de gemeente besloten na de evaluatie van de vorige feestweek. Dat ging namelijk niet erg lekker. De vechtpartijen die tijdens de eerdere editie spelen een rol bij de aangescherpte maatregelen. Elk jaar bespreekt de gemeente namelijk, uiteraard samen met de politie, de handhaving en andere partijen, hoe die week verlopen is. En dan kijken we hoe het evenement verder kunnen verbeteren. Nou, een van de redenen dat Beverwijk het veiligheidsbeleid heeft aangescherpt was namelijk de vechtpartijen tijdens de feestweken van 2024 en 2025. Misschien weet je dat nog te herinneren. Daarnaast worden de extra veiligheidsmaatregelen van vorig jaar voortgezet. Dat had ook een beetje te maken omdat er een NAVO-top in Den Haag was. De gemeente deelt natuurlijk niets mee over welke maatregelen ze gaan doen om te voorkomen. Want dat hoort nou eenmaal bij veiligheidsmaatregelen, denk ik bij mezelf. En ze hebben vertrouwen dat het allemaal goed gaat lopen. Het 750 jaar Markrecht wordt gevierd. En dat is gisteren begonnen. En die stadsfeesten duren tot en met zaterdag 27 juni.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Een hele goede morgen als je net wakker wordt. Jason Mraz.

0: Jason Mraz met Make It Mine. Wat een lekker nummer zeg. Bijna 8:05 op jouw lokale radio Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag, de weekendeditie, de ochtendshow tussen 7 en 9. Maar we zijn er eigenlijk elke werkdag, van maandag tot en met vrijdag. Ja, zeker tussen 7 en 10. Dat is 3 uurtjes. Ja, leuk hè. En dat doen we met heel veel verschillende collega's. Normaal hoor je Ron Anbeek of op een zaterdag of een zondag. Dit weekend doet hij iets anders. Hij gaat het Nationaal Product op de zondag doen. Dus morgen is Bob Evers jouw gast hier. En vandaag ben ik dat en dat doe ik met veel plezier. Het was vroeg, 6 uur ging het wekkertje. Maar dan zit je zo lekker in die studio. Het zonnetje schijnt, wat wil je nog meer? We gaan even kijken in het Haams Dagblad. Van de week heb ik verhaald. Mocht jij door de week niet luisteren naar de Vandaag de Dag. Ik doe de dinsdag en de vrijdag over het algemeen. En van de week heb ik het over loslopende pauwen gehad. Nou, daar is een extra bericht over gekomen. De 3 in Haarlem loslopende pauwen, die zijn inderdaad afkomstig, want dat was een beetje de vraag, uit de hertenkamp in Bloemendaal. We konden toen de beheerder niet vinden, maar daar is door het Haamse wat nu wel mee over gesproken. De beheerder Olga van der Mark beschouwt ze als verloren en dat gaat ze ook vertellen waarom. Ja, het zijn onze pauwen, geeft ze aan. Ze zijn ongeveer 2 jaar oud. Het mannetje heet Majoor, dus je kunt hem waarschijnlijk roepen als je hem rond ziet fladderen. De 2 vrouwtjes, Morny en Pauline. Kijk, Morny en Majoor, dat klinkt heel erg, werelds. Pauline is heel erg Nederlands, denk ik. Ze zijn vorig jaar bij haar gekomen. Toen waren ze 1/2 jaar oud. En ze waren tot op heden eigenlijk heel braaf en bleven keurig in de hertenkamp. Maar ja, bijna 100 jaar bestaat de hertenkamp overal en ze hebben ook 100 jaar pauwen. Ze zwerven een beetje rond in het dorp Bloemendaal, dat weten de mensen. En er zijn van die wijk-apps. En dan zeg ik altijd maar niet voeren. 'S avonds komen ze gewoon weer bij ons terug. Want het niet voerenbeleid is wel belangrijk. Het zijn een beetje beesten die graag gericht zijn op voer. En snaaiende pauwen in de Generaal Cognierstraat, want daar zijn ze ongetwijfeld ook geweest, daar waren ze ook. Ja, die kregen echter vaak brood toegeworpen. Ja, dat is een soort patat voor die pauwen, zegt deze beheerder. Maar daar krijgen ze gistingen en verstoppingen van. Dus dat moet je niet doen, zeg maar. Ja, en dat de 3 pauwen dit keer veel verder van hun honk zijn gegaan, ja, betreurt de beheerder natuurlijk uiteraard. Maar het is ook een beetje de natuur. In deze tijd hebben ze namelijk een paringsdrang. En ja, dan fladder je uit, om het zo maar te zeggen. En deze beesten zijn ook gewoon heel moeilijk te vangen. Het zijn geen vliegvogels, het zijn loopvogels. Dus ze fladderen een beetje rond. En Van der Mark hoopt tegen beter weten in dat de pauwen tot inkeer komen. En alsnog terugkomen naar Bloemendaalse Bos. Maar, zegt ze, dat denk ik niet. Ze zijn te ver en hun instinct om nog ons te kunnen volgen. Dus laat de pauwen voor wat ze zijn, om het zo maar te zeggen. En voer ze vooral niet met brood.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: My Spouse. Yeah. Het is relax. Om 7:30.

0: Ja, je moet uitkijken voor de knopjes erop.
1: Okay.
0: Als je een bepaald knopje op dit prachtige Mac-paneel drukt. Ja, dan gaat het volgende nummer. Maar die is ook lekker. Goedemorgen, 8 over half 8. Hier is Lizzo, bitch.

Ja, Lizzo, je kent haar ongetwijfeld. En ze heeft het over bitch. Dat is wakker worden om 8:10. Goedemorgen, je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de weekendeditie van de ochtendshow. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. En hoe gaat dat worden? Heerlijk.

0: Ja, het is 19 graden alweer in de vroege ochtend van de zaterdag, de 20e juni. En het wordt maximaal 23 graden. Dus in vergelijking met gisteren veel minder broeierig. Gaan we nog wel wat onweer krijgen? Nee, ga ik je vertellen. Volgens de weersvoorspellingen die ik voor mij heb. Het zonnetje komt door. Soms is het wat licht bewolkt. We hebben het over maximaal 23 graden. En dat zijn natuurlijk prima weersvoorspellingen voor een lekker terrasje op Haarlem.
1: Dit is

0: Brand, Woesthof en Dennis van Leeuwen. Ze namen afscheid in 2025. Kane bestaat niet meer. En Dinant Woesthof, ja, moet je nu nog kennen van ja, The Voice. Hè? Daar doet hij leuke dingen bij. En misschien is hij daar volgend jaar ook wel weer bij. Dan zien we hem toch een beetje. Mooi nummer, Older. Terugkijkend op je leven. Bijna 7:15. Je luistert dan vandaag de dag. Haarlem 105.
1: When you're weary, use my shoulder. Maybe we're the ones who get.
0: Ja, het is zaterdag de 20e juni des heren 2026. En dan is het eigenlijk heel erg rustig op de weg. Er is wel een probleempje bij de A9. Dus mocht je onderweg gaan, dan vertel ik je even wat er problemen zijn. Bij knooppunt Diemen is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Schiphol, Utrecht, moet je de A1 richting Amsterdam of de A10 volgen. En dat heeft te maken met de Amsterdam-Bijlmermeer, Amsterdam-Zuidoost. Die is namelijk dicht daar bij Diemen-Amstelveen door technische problemen. Zou dat vanwege het slechte weer zijn. De parallelrijbaan is namelijk dicht door technische problemen. Dus de A9 moet je even opletten wat je gaat doen.

0: Melvin Harris op je radio. En dat heet Satisfy. En hij doet het samen met Jazzy met dubbel Z. Ja, we doen allerlei programma's in Haarlem 105. En zeker op de zaterdag. Als je een vaste luisteraar op de zaterdag bent, dan weet je dat er ook heisa is. Het is het ratje toe van Haarlem 105. Zo zegt Luc Hasselman. En die gaat het vandaag weer presenteren. Hij ontvangt in de studio, ja zeker, Doreen Lammers. Doreen komt praten over project Uurtje van het Buurtje. Altijd leuk. En in onze stad is altijd wat. Dus John Roest is weer op pad. Vandaag heeft die traditioneel cameraman Joop Bessem mee. En ze gaan naar Rijn en Amy om de laatste informatie op te halen over de mogelijke aankoop van Café De Lift. En Ron Stoevelaar is betrokken bij het boekje over proeflokaal De Blauwe Druif. Want wat hij samen met Erik Kolen heeft gemaakt. Nou, kortom, er gebeurt heel veel tijdens Heisa. Tussen 12 en 3 uur. En het wordt gepresenteerd door mijn zeer gewaardeerde collega Luc Hasselman. Meer te beluisteren op Haarlem 105. En straks om 9 uur, J. René.
1: Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: En zoals ik al zei, er zijn meer leuke programma's. Wat dacht je van de donderdagavond, de Disco Train? Over de disco gesproken.

Ja, we zijn van alle markten thuis op deze radio. Verschillende programma's, zoals deze ochtendshow. En straks zeer René tussen 9 en 12. Maar op de donderdagavond, als je echt niks te doen hebt. Nee hoor, je kunt er gewoon lekker radio luisteren. De Disco Train. Gepresenteerd door mijn zeer gewaardeerde collega Remco Lanting. Tussen 9 en 11 uur 's avonds. Zou je zomaar eens Odyssey tegenkomen.

dat is natuurlijk niemand minder dan Gregory Porter. Maandag 29 juni komt hij in het Olympisch Stadion samen met het Metropoolorkest. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Een staanplaats kost €64,50. Op de tribune €69,50. En een premium seat €79,50 per persoon. Maar daarvoor krijg je wel het Metropoolorkest en Gregory Porter natuurlijk. Een kijkje op de klok doet ons vertellen. Het is 4:55. Ik heb nog één nummer voor je, voordat we naar het nieuws van 8 uur gaan.

0: Ga jij er naartoe, Gregory Porter? Ah, oh, met het Metropole Orkest. Wordt ongetwijfeld mooi op de maandag 29 juni.
1: Dit is Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Tijd voor het Nederlandse lied. Zondag hebben we het Nationaal Product. Tussen 12 en 2 met Ron Anbeek. En maakt hij het verschil? Ik denk het wel. Richting het nieuws van 8 uur.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Zij en wij maken het verschil. Richting het nieuws van 8 uur. Haal hem lekker ingetuned op Haarlem 105. Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones.

0: scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
2: De vroegvogels in Haarlem. Goedemorgen, het is vandaag de dag.
3: Goedemorgen.
2: Ja, dan word je wakker. Je wekker gaat af. Het was donker. Met heel veel onweer. Maar nu is het ochtend. Somjeu, 2 over 8.

Na een nacht vol onweer word je wakker. En je wordt wakker met vandaag de dag, de ochtendshow op zaterdag 20 juni. The Dark Before the Dawn, Sonja.

Het is precies 6 over 8. Goedemorgen Haarlem, als je net wakker wordt na een roerige nacht met stevig onweer en vooral ook veel regen. Er lagen heel veel plassen onderweg toen ik vanuit Assendelft vanochtend om 6 uur deze kant op ging. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow, de zaterdageditie. En misschien is het een stem die je niet vaak hoort in het weekend. En dat klopt. Ik doe de doordeweekse van

0: De achterdag ochtendshows, vaak op de dinsdag en de vrijdag. Maar vandaag ook op een zaterdag. Ron Anbeek doet het nationaal product op de zondag. En morgen is het natuurlijk ook tussen 7 en 9 een ochtendshow met Bob Evers. Kortom, het wordt gezellig. Wat gaan we doen in het tweede en laatste uur voordat we naar Zee-René om 9 uur gaan? Nou, we hebben de Haarlemmerzandbad in ieder geval opengeslagen. Ik kijk even naar de weersverwachting. Die is prima, minder broeierig. We kijken ook even naar de verkeersinformatie. Nou, dat zal wel heel rustig zijn, maar er zijn wel wat dingen op de A9 aan de hand, dat ga ik je straks vertellen. En we hebben natuurlijk het Haarlems Dagblad opengeslagen. Wat verdient een raadslid in Haarlem? Waarom verdient een raadslid in Haarlem ruim 2 keer zoveel als in Velsen en Bloemendaal? Ik ga het je vertellen. En we kijken even over de stadsgrenzen heen naar Beverwijk, want daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen tijdens het stadsfeest. En ik vertel je waarom dat is. Jazeker, zo werkt het. En natuurlijk de 5 kilometer grachtenloop die verkort werd van 10 naar 5 kilometer. We hebben ook een winnaar, die gaan we je noemen. En we besteden even heel kort aandacht daaraan. Ja, in sommige Haarlemse straten verschilt de temperatuur wel 5 graden, weet je dat? We hebben met een landschapsarchitect gesproken, tenminste Haarlem-Zandbad heeft het gesproken. En ik ga je vertellen wat nou het verschil daarin is. En burgemeester Wiene vertelt toch waar Haarlemse statushouders gaan wonen. Hey, er komen statushouders aan in Haarlem. En ik vertel je, Heemstede overigens ook vangt net als Haarlem statushouders sneller op. En er is iets met pauwen. Van de week heb ik je daarover verteld. Er lopen allerlei pauwen rond in Haarlem. En we hebben nu de beheerder gevonden van de hertenkamp waar die pauwen vandaan komen. En ik ga je vertellen of die pauwen überhaupt nog terugkomen of niet. Niet kan ik je vertellen, maar dat is een ander verhaal. Dat gaan we doen. En natuurlijk heerlijke muziek. En vergeet even niet, morgen is het Vaderdag.
1: Opstaan, wakker worden.
0: Oh, toepasselijker kan ik het niet maken. Je hebt nog een dagje om iets leuks te kopen. Of gewoon er even te zijn. Stef Bos. Papa.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Stef Bos.
1: Papa, ik hou steeds meer van jou. Papa,
0: morgen vaderdag.
1: Steeds meer op jou.
0: 11:08. Ja, we gaan het weerbericht aan je mededelen. Wat gaat het worden in Haarlem op de zaterdag? Wordt het net zo broeierig als de vrijdag? Nee, kan ik je vertellen, maar het wordt wel heerlijk weer. 20 graden is het nu al, zonovergoten. Als ik naar rechts kijk, dan zien we vanuit Studio 1 live aan de Zeildeg. Zijweg nummer 10, zien we een heerlijk zonnetje. Het gaat oplopen naar 23 graden. Gaat er weer onweer komen? Nee, dat niet. Misschien in het zuiden van het land, maar daar hebben wij niks mee te maken. En het wordt prachtig terrasweer wat dat betreft. Ja, mocht je wet en radiootje nu afgaan, dan kijk je naar links, kijk je naar rechts. Light of my life. Wie zou het zijn?

realiseer me natuurlijk dat er, als je naar links of naar rechts kijkt, misschien geen partner ligt. Maar er is nog toch ongetwijfeld ergens een light of your life. Kan een vriend zijn. Het kan zelfs een huisdier zijn, toch? Douwe Bob Postuma, zo heet hij volledig. 7:15 op Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow op zaterdag. Je krijgt van mij zo wat verkeersinformatie. Op de A9 is iets gaande.

Ja, Light of My Life. De A9, Diemen Amstelveen. Vanochtend waren het daar wat technische problemen. Die zijn opgelost, maar nu is er weer iets anders aan de hand. Amsterdam richting Gaasperdam. Daar is één rijstrook dicht vanwege een kapotte vrachtauto. Dus mocht je die kant op gaan, A9, Diemen Amstelveen, hou daar rekening mee.

Zeeuwse groep Luf. En het is niet zomaar zachtjes zingen. Het is een giraf met dubbel F remix. Het nummer komt uit 2017, 19 over 8. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag. De ochtendshow op de zaterdag de 20e juni. En we gaan door tot 9 uur. Met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Ja, we slaan het Haarlems Dagblad open. Er is nogal wat te doen over statushouders die in een Haarlems hotel richting Haarlem gaan komen. Om de Ter Apel-problematiek daar wat op te heffen, om het zomaar te zeggen. 30 statushouders. Tijdens het wekelijkse vragenuur gaf burgemeester Abine aan, zo zegt het Haarlems Dagblad, het geen probleem te vinden te vertellen waar ze gaan wonen. PRO-raadslid Palwasha Hamzat wil dat die informatie juist achterwege blijft. Ik vind het niet zo gepast om zo nieuwsgierig te zijn, zo zei hij, dit raadslid. Ja, aan het begin van de maand maakte Wiene bekend dat 30 staathouders met een spoed op te nemen in een Haarlems hotel om het volgelopen COA-aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, Forum voor Democratie wilde graag weten in welke buurt, maar de burgemeester gaf geen antwoord. Hij achtte dat onnodig. In hotels verblijven mensen tijdelijk, meestal van elders, dat is altijd zo. En dat is nu ook zo, liet hij weten. Maar, ja, de Forum voor Democratie was daar niet heel erg blij mee en reageerde woedend op dat antwoord op Instagram. Essentiële informatie wordt bewust achtergehouden. Daarom heeft trots commissielid Jacques Armand de vraag waar de stouthouders heen gaan, deze week nog eens herhaald. En ditmaal gaf hij een ander antwoord. Hij zei namelijk, als het gevraagd wordt, geven we gewoon aan hoe het zit. Momenteel zijn de statushouders er nog niet, benadrukte de burgemeester eveneens. Maar zodra we dat weten, kunnen we dat ook wel laten weten. Ja, PRO-raadlid Palwasha Hamzat, ja, die had toch gefronste wenkbrauwen. Ze noemt de nieuwsgierigheid van sommige raadsleden ongepast. We gaan toch niet bij iedere Haarlemmer die verhuist vragen waarheen. Ja, er zit op zich iets in. Nou ja, kortom, er komen statushouders en het wordt ook op een gegeven moment duidelijk in welk hotel. Back to Love. Gaat altijd over de liefde. Lincoln Jessers.

Hij komt uit Californië, La Quinta. En hij maakt Healing House. Dus mocht je vanochtend een beetje met een kater opstaan en je hebt de radio op Haarlem 105, dan helpt dit misschien wel. Back to Love.

De naam Lincoln, yes sir. Het is zo'n voorbeeld van onderscheiden muziek die je terugvindt in Haarlem 105. Ja, gisteren was het heel erg broeierig. En of er nou wel of geen bomen in je straat staan, dat kan een enorm verschil maken in temperatuur. Zeker in Haarlem, wat nog steeds de meest versteende stad van Nederland is. Ik weet niet of dat een geuzennaam is, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja, gaan we zo maar vroeg landschapsarchitect Natasja van der Ban hoe dat nou precies zit. Nou, bomen zijn mijn grote vrienden, zei ze. Maar eigenlijk zijn ze de grote vrienden van ons allemaal. Want dat helpt namelijk op het Stationsplein is namelijk direct zichtbaar waarom hier de hittestress enorm is. Steen, steen en nog eens steen, zegt Natasja. Op een paar bomen na is er geen strookje groen te bekennen. Ja, dit is een typisch voorbeeld van een plek waar hittestress ontstaat, zo legt Van der Ban uit. Steen en asfalt nemen overdag warmte op en geven die 's nachts weer af. Nou, dat heb ik wel eens voor mij gemaakt, dat je echt je stenen muur voelt na een hele dag prachtige zon. Dat is gewoon een soort knuffelmuur geworden. Maar ja, dat is natuurlijk niet handig, hè? Ja, niet alle verharding gedraagt zich hetzelfde. Asfalt wordt het warmst, gebakken klinkers iets minder. Wist je dat? Nou, dan weet je dat nu. Halfverharding, grind en waterdoorlatende bestrating, ja, die blijven koeler. En kleur kan ook helpen, maar vooral het materiaal maakt verschil. Kortom, Natasja gaat nogal heel gedetailleerd in op de situatie. En dat is op zich natuurlijk wel leuk om te weten. Daarmee is de lijst van voordelen nog niet compleet. Bomen vangen namelijk ook fijnstof af... nemen regenwater op en vergroten de biodiversiteit. Nou, dat bedoel ik maar. Het is nog een lang stuk. Ga er even naar kijken op harmsdagblad.nl. Erg interessant trouwens.

0: Nou, je hoeft alleen maar naar buiten te kijken, dan weet je dat Summer's back is. Alok en Jazz Glynn. Ik ga je straks nog even het weerbericht geven en de weersvoorspellingen. Nou ja, voorspellingen zijn het al niet meer. Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken, dan weet je dat het mooi weer is. Precies 8:30 bij Haarlem 105. Vandaag de dag, de weekendeditie, de ochtendshow. We gaan door tot 9:00 en daar is het C. René tot 12:00. We slaan het Haarlems Dagblad weer even open. Deze week komen de Friese gemeenteraden goed op stoom. En wordt het ene na het andere college geïnstalleerd. Dat weet je bijvoorbeeld in Haarlem eergisteren al. De wethouders en raadsleden beloven allemaal hun beste beetje voor te zetten. Dat is prachtig. Maar wat dat kost, zoal aan een tijd. En wat staat daar financieel tegenover? Het Haarlems Dagblad heeft daar een uitgebreid artikel van gemaakt. En het is best wel interessant. De vergoedingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden worden landelijk vastgesteld. Misschien wist je dat niet, maar dat is dus zo. Daarbij is vooral het aantal inwoners van de gemeente bepalend. Dus hoe groter de gemeente, hoe hoger de vergoeding. Zo werkt het ongeveer. De verschillen tussen gemeente en functies blijken aanzienlijk in dat onderzoek. Raadslid zijn in Haarlem of Haarlemmermeer brengt bijvoorbeeld 2 keer zoveel geld binnen als ambtgenoot in Heemstede, Bloemendaal, Hillegom of Zandvoort. Vooral het raadlidmaatschap wordt door veel politici als steeds zwaarder gezien. Uit onderzoek van het Binnenlands Bestuur blijkt namelijk dat raadsleden gemiddeld zo'n 16 tot 18 uur per week besteden aan hun politieke werkzaamheden. En oppositieraadsleden zijn daar zelfs iets meer tijd voor kwijt. Nou, voor het werk ontvangen raadsleden een vaste maandelijkse vergoeding. In de gemeente met minder dan 40.000 inwoners, een kleine gemeente, krijg je een vergoeding van €1.305 bruto per maand. Maar grotere gemeenten, ja, daar liggen de bedragen hoger. Raadsleden in Haarlem en Haarlemmermeer ontvangen €2.628 bruto per maand. Dat is ruim 2 keer zoveel als collega's in Heemstede, Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort. In Velsen ligt de vergoeding met bijna €2.000 per maand tussen beide bedragen in. En ook de verschillen tussen wethouders zijn aanzienlijk. In Haarlem en de Haarlemmermeer verdienen wethouders zo'n ruim €11.300 bruto per maand. En als je in Velsen kijkt, is dat €9.850. Het zijn nog altijd behoorlijk bedragen, maar je hebt ook wel grote verantwoordelijkheden. Nou, en dat is dan een heel staartje gemaakt waar je even op terug kan kijken. Ik zou zeggen, kijk even op haarlemsdagblad.nl. Dan zie je de verschillende staakjes waarin burgemeesters en daar wordt van alles aangegeven. Een burgemeester verdient €13.778 in Haarlem. Nou, altijd leuk om te weten. Kijk even terug, haarlemsdagblad.nl.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Corona. Maar zo heette de groep, hè? Zo meer dan 5 jaar geleden. Corona-problematieken. Maar let even op de muziek. The Rhythm of the Night.

Ja, mocht je een beetje een kenner zijn, dan zeg je Rhythm of the Night. Dat is er van DeBarge. Ja, dat klopt. DeBarge bracht het uit, Rhythm and Soul Family, in 1985. En deze Italian Eurodance groep Corona, ja, die bracht hem uit in 1993.

Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Het is vandaag de dag. En vandaag de dag is het zaterdag 20 juni des Heren 2026. En we slaan het Haarlems Dagblad open. En normaal blijven we in de Haarlemse omgeving. Maar we gaan even iets buiten de Haarlemse grenzen. En we gaan even naar Beverwijk kijken. Want daar is iets aan de hand. Beverwijk neemt namelijk extra veiligheidsmaatregelen tijdens het stadsfeest. Dat heeft de gemeente besloten na de evaluatie van de vorige feestweek. Dat ging namelijk niet erg goed. Elk jaar bespreekt de gemeente samen met de politie, handhaving en andere partijen die betrokken zijn bij het stadsfeest hoe de week is verlopen. Ja, en dan kijken we hoe het evenement verder kunnen verbeteren. Dat is altijd goed natuurlijk. Eén van de redenen dat Beverwijk het veiligheidsbeleid aanscherpt is de vechtpartijen tijdens de feestweek van 2024 en 2025. Misschien weet je dat nog wel te herinneren. Daarnaast worden de extra veiligheidsmaatregelen van vorig jaar voortgezet. Maar toen viel het stadsfeest gelijk met de NAVO-top in Den Haag. Dat is nu niet zo, maar de gemeente deelt niets over welke maatregelen dan wel genomen worden. Het zijn tenslotte veiligheidsmaatregelen. Ze kijken er met vertrouwen tegemoet. Tenslotte wordt 750 jaar Mark recht gevierd in Beverwijk. Het stadsfeest is gisteren begonnen en het duurt tot zaterdag de 27e. Tijd voor het Nederlandse lied. Zoals we de zondag ook doen. Tussen 12 en 2 met Nationaal Product bij Haarlem 105. Dit zijn de 3 J's met Losvast. MUZIEK.

en een beetje een soort reggae muziek, toch? Dat klinkt wel lekker. 3J's. Met Jan Dulles natuurlijk. 9:10. Los vast.

0: Ja, het zal je niet ontgaan zijn. We hebben er gisteren ook over vermeld dat de zorgspecialist Grachtenloop moest ingekort worden vanwege de hitte. Nog nooit was het zo warm. De organisatie had extra drinkposten geregeld en bewoners langs het parcours door het centrum van Haarlem opgeroepen om de 5000 deelnemers van deze Grachtenloop verkoeling te bieden. Nou, dat werd ook gedaan. Een van de lopers zei: ik heb nog nooit zoveel keren gedoucht tijdens het lopen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Verkoeling verdienen ze in die 5 kilometer. En er waren genoeg mensen die dat dan ook deden. Het werd een mooi feestje. Bij de finish was het een drukte van je welste. Omdat de 10 kilometer was ingekort na 5 kilometer... waren er veel lopers die eerder van start waren gegaan. En dan wordt het gewoon een feestje op zich. En dat kun je ook aan de foto's zien. Wie werd de winnaar? Nou, daar hebben we met dank aan collega Luc Hasselman... weten we ook wie de Grachtenloop heeft gewonnen. Christian Bosselaar. En namens Haarlem 105 feliciteren we hem van harte. Ja, zeker.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Bruno Mars. Hij treedt op in de Johan Cruijff Arena. En misschien ben jij er wel bij. 8:45. Risk It All.
1: Bruno, vertel.

0: begin juli in Nederland.
1: Ah.
0: En deze gaat hij ongetwijfeld zingen. Ja, risk it all for you. Geen risico vandaag wat dat weer betreft. Geen onweer komt er in Haarlem. Op dit ogenblik 20 graden. Het zonnetje schijnt heerlijk. Ik kan het aan mijn rechterzijde zien. Het komt fantastisch binnen hier aan de zeilweg nummer 10. Het wordt maximaal 23 graden. Dat is eigenlijk best heel prettig. En dat betekent gewoon terrasweer. Om even lekker naar buiten te gaan en ervan te genieten. En dan draaien we ook maar iets toepasselijks, toch? Walking on sunshine. Katrina and the Waves.

van jou. Van zo'n nummer word je toch vanzelf vrolijk. Katrina and the Waves. Dat belooft een heerlijk weekend te doen. En te worden. Wat ga jij van het weekend doen? Misschien wil je het met ons delen. We zijn bereikbaar via 0605-105-38. Dan komt jouw WhatsAppje binnen. Hier in Studio 1. Walking on Sunshine. 8:55. Dat betekent dat we nog 11 minuten hebben voordat we afscheid gaan nemen. Ik heb één leuk item uit het Haamsabblad. Dat ik zo met je ga delen. Het gaat over pauwen.

0: Ja, van de week bericht ik erover. Want normaal doe ik de dinsdag en de vrijdag vandaag de dag. En dit is een wat vreemde stem op de zaterdag. Maar ik doe het met genoegen. Ja, afgelopen dinsdag kwam ik al met de pauwen. Het verhaal van loslopende pauwen in Haarlem. En waar die vandaan zouden komen. Ja, die zijn inderdaad afkomstig van de hertenkamp in Bloemendaal. Zo meldt beheerder Olga van der Mark aan het Haarlems Dagblad. Ja, ze beschouwt ze als verloren. En waarom dat zo is, ja, dat vertelt ze dan ook. Ja, het zijn onze pauwen, zegt ze. Ze zijn ongeveer 2 jaar oud. Het mannetje, mocht je dat interessant vinden, die heet Major. Met een A, een Y en een UR. Dat klinkt heel Aziatisch. En de twee vrouwtjes heten Morni, M-O-R-N-I. En Pauline. Wat leuk, die laatste naam. Dat is gewoon heel Nederlands, toch? Ja, ze zijn vorig jaar bij ons gekomen, zegt de beheerder, Olga van der Mark. Toen waren ze een half jaar oud en ze zijn heel keurig braaf geweest en blijven in de hertenkamp. Maar ja, ze zijn nu 2 jaar oud. We hebben al bijna 100 jaar pauwen. Maar ze zijn vertrokken. Ze zwerven een beetje rond in het dorp Bloemendaal. Dat is me bekend. En via wijkapp hou ik contact met bewoners. Ik zeg dan niet voeren. Want ja, s'avonds komen ze gewoon weer bij ons. Het zijn hele slimme beesten die doorhebben als je je tasje opent of je wil ze voeren. Ja, pauwen zijn sowieso erg gericht op voer. Laat de beheerder ook weten. Snaaiende pauwen in de Generaal Corneliersstraat van de week. Ja, die krijgen echter vaak brood toegeworpen. En dat is een soort patat voor die pauwen, vertelt zij. En daardoor krijgen ze gistingen en verstoppingen. Dus dat moet je niet doen. Je moet niet snel gaan voeren. Ja, dat de drie pauwen dit keer veel verder van hun honk zijn gegaan. Ja, betreurt de beheerder natuurlijk uiteraard. Maar het is paringstijd. En ja, dan gaan ze rondfladderen. Want ze vliegen niet echt, hè, pauwen. Pauwen zijn geen vliegvogels, maar fladderen wel rond. Nou, een leuk interview met de beheerder. Je kunt het teruglezen op haarlemsdagblad.nl.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, misschien ga jij wel naar het strand. Easy like Sunday morning. Het is nu de Commodores. Morgen zit hier Bob Evers. Tussen 7 en 9 met vandaag de dag.

Vorig jaar in de Ziggo Dome was ik erbij. Lionel Richie in concert. En natuurlijk zong hij deze ook. Dat is mooi, hè? Ooit gezongen bij de Commodores. Maar je kunt het nummer gewoon gebruiken. Hij zong ook Ceylon bijvoorbeeld. En Still. Bijna 9:05. We gaan zo afscheid van je nemen. Ik heb nog één nummer voor je klaar liggen. Ja, dan denk morgenochtend even aan Vaderdag. Mocht je het vergeten zijn. Je hebt vandaag nog even de tijd om iets te kopen. Een leuke geste.

Lionel Richie komt origineel uit Tuskegee. En daar doen ze alles een beetje kalmer aan. Dat klopt, Easy Like Sunday Morning. David Guetta, Crazy What Love Can Do.

twee uur de ochtendshow. Vandaag de dag op zaterdag 20 juni des heren 2026. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105, want J. René is binnen.

De weekendeditie van de ochtendshow tussen 7 en 9. Morgen zit hier Bob Evers tussen 7 en 9. Ron Antbeek is normaal een bekende stem in het weekend, maar die doet het Nationaal Product. Kortom, zo doen we van alles en nog wat. En volgende week zijn we er gewoon weer van 7 tot 10, hè? De eindtune zet zich in. Ik ga het stokje overgeven aan René Kind met René en zijn trawanten, om het zo maar te zeggen. Heb een heerlijke zaterdag. Het wordt prachtig weer. Ga genieten, niet te broeierig. En ik ben er dinsdag weer. Hoi!

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop.

0: de mond. Miguel Almirón van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen, het is wel mooi weer, maar wij zitten gewoon lekker binnen tot 12 uur.

Dabel uit Frankrijk. Zijn versie van Shadow of Your Smile. Goedemorgen, dit is 105. Haarlem 105. FM-frequentie 89.9. DAB+, dat is de nieuwe modus op je radio. Vooral autoradio's volgens mij. En keukendingen en zo. Dat doet prima, werkt helemaal prima. Via allerlei streams op het internet. Via Ziggo TV. Allerlei andere tv-aanbieders ook. En onze audio- en videostreams allemaal bij elkaar gebonden. Op www.haarlem105.nl. Moet ik www er nog voorzetten tegenwoordig? Nee, en gewoon op onze website haarlem105.nl. Ja, maar een beetje meebewegen. WWW is echt ouderwets volgens mij. Volgens mij zegt niemand het meer. Nou, ik word filosofisch nu. Gaan we vast nog wel worden.

Want de mensen die vaker naar dit programma luisteren, die weten dat af en toe een beetje een filosofische inslag hier helemaal niet verkeerd is. We kijken nuchter en soms ontnuchterend naar het nieuws in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Maar ook in de rest van de wereld. Marcel Beun straks om 10:30, 10:30 en 11:12. Die brengt dat allemaal naar ons in zijn, hoe moet ik het noemen, mediaoverzicht. Het klinkt wel heel erg saai. Om 10:30, 11:30 en 11:30. Arthur Meijer, hij is hier voor het 105 Nieuws. En als je dan hebt over het levendige nieuws, dan heeft hij dat allemaal wel. Al is het niet levendig, dan nog weet hij er wat moois van te maken. En dat is maar goed ook. Straks om 10:45 gaan we duiken in de cultuur in Haarlem. Wat er allemaal gebeurt. En dat is niet alleen maar popmuziek. Hè. Ik kijk ook wel ietsje verder dan alleen maar de muziek. Voor zover het natuurlijk voor mijn voeten komt of voor mijn voeten wordt gegooid. Muziekjes natuurlijk. Ga ik je ook af en toe ook iets over vertellen. En wat er verder allemaal nog gebeurt. Ik heb ontzettend veel gevonden aan kleine dingen dat je denkt, hè? Bijvoorbeeld toekomstbestendig kunstgras. Dan moet ik even, als ik alleen al de combinatie van die twee woorden, toekomstbestendig en kunstgras, ja, daar kan ik van alles. Als we het over filosofie hebben, daar kan ik van alles mee. Gaan we ook van alles doen, want aan Sportpark Van der Aart in Haarlem ligt een prototype van toekomstbestendig kunstgras. Nou, een van de belangrijke onderdelen van dit programma vandaag. Nou, ik ga het je allemaal nog vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Luister lekker tot 12 uur. Luister lekker altijd naar 105 natuurlijk. Wij hebben de koffie erbij zitten. Dat is al heel belangrijk. En ik kan je aanraden om dat ook te doen. Het schijnt dat warm drinken goed is als het warm is. Want dan zet hij je poriën uit en zo. En dan koel je sneller af. Gewoon tipje. Gewoon zo al om 8 minuten over 9.

Sebastian Steven. De man klinkt Engels of Amerikaans, maar hij komt gewoon uit Arnhem. Maar goed, Perfect Storm heet het liedje. Oh, er gaat iets heel erg raar hier. Ik heb een knopje dat vast blijft zitten. Nou mensen, dat wordt een interessante uitzending dit. Ik heb hem nu in mijn hand ook. Hij zat eerst vast en schoot toen los. Ik denk dat een collega van mij dat al eerder heeft gedaan. Maar ik kan dus niet meer op die knop drukken, want als ik nu dat dingetje erin ga stoppen, dan horen we U2 ook niet meer. Nou, laten we maar eens maar even van U2 gaan genieten. En dan gaan we zo direct meteen even de filosofie in. Maar dan ook wel hardcore. We gaan het meteen doen zo direct. Live op de zender. En we gaan het hebben over natuurlijk de coalitie in Bloemendaal. Gaat die nou lukken of niet?

U2. Jaren 80, einde jaren 80 ook nog wel. Where the streets have no name. Bloemendaal, bij ons op haarlem105.nl altijd een heel dankbaar onderwerp. Als het in Bloemendaal gaat over politiek, is het altijd... Er is altijd wat aan de hand in Bloemendaal. Ze gaan rollend over straat. Het is een kleine gemeenschap, zou je zeggen. Maar nou, ze kunnen er wel wat van. Ze halen in ieder geval altijd de pers. In ieder geval bij ons. Ook na het sluiten van het principeakkoord, tenminste een principeakkoord, want er zullen nog wel meer komen. En dan gaat het over het akkoord tussen VVD, D66, CDA en de lijst metselaars. Blijft die discussie over die coalitievorming in Bloemendaal nog wel voortduren? En dat komt, hoe komt dat eigenlijk? Nou ja, ze kijken allemaal heel anders naar de wereld. Ze hebben weinig verbinding met elkaar en... Ze geven elkaar weinig ruimte. Bijvoorbeeld meneer Sleeuwen, hè, die zegt dat zijn partij nauwelijks de kans heeft gekregen over de inhoud van het coalitieakkoord te spreken. Er zat vanaf het begin af aan al helemaal geen zin in, zegt hij. En volgens hem gingen de gesprekken vooral over de vraag hoe de lokale partijen zich binnen een coalitie zouden moeten opstellen en niet over Bloemendaal. De inhoudelijke plannen voor Bloemendaal. Enfin, het gaat nog eventjes door. Er zit een hoop wantrouwen tussen de partijen. En er is dus een principeakkoord. Maar ja, om nou echt meteen tot een echt coalitieakkoord te komen... daarvoor moet er nog heel wat water door het Spaarne. Je kunt het allemaal volgen op haarlem105.nl.

0: Nectar Wood. En de man op de piano is niemand minder dan Elton John. Wine into water. Het is 8:08. Nou, laten we het maar even gaan doen, hè. De filosofie. We hadden het net al over. Ik zou me niet verbazen als het filosofisch wordt vandaag. En we gaan ik ga je laten zien, horen. Misschien kan je zelf ook experimenteren. Misschien zit je wel in de buurt van een computer. Dan kan je meteen meedoen. Dat het waar is. Filosofie, ook in dit programma komt het... En hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, dat komt omdat de informatie die wij tot ons nemen... uit krantenartikelen en zo, die zijn allemaal heel feitelijk. Dat is nu gebeurd. Maar feiten zijn natuurlijk... Onder de feiten liggen allerlei dingen zoals redeneren... en dingen begrijpen en dingen observeren. En dan kom je uiteindelijk in het diepste toch tot de filosofie. Want hoe komt het dat we dingen observeren? Nou, dan kom je bij de processen in je hersenen en zo... En dan wordt het allemaal behoorlijk ingewikkeld. En nou is er een manier om dat zelf uit te proberen op het internet. En dat gaat uit van de artikelen van Wikipedia. Waarom? Nou, Wikipedia is zo'n feitelijke uitgang. Daar schrijven mensen elke dag aan artikelen. En dat zijn ook mensen, dus die doen observaties. Die doen dus, nou ja, goed. En ze hebben ook allerlei artikelen over filosofie. Dus Wikipedia wordt gezien toch wel als een redelijke encyclopedie. Hè? Dus daar kun je eigenlijk van alles vinden. Nou, nu is er een website, roadtophilosophy.com. Op zijn Engels dus, roadtophilosophy.com. Met de streepjes tussen de woorden. En daar kun je het uitproberen. Dan kun je iets over van je interesse, bijvoorbeeld... Wij hebben dan nu even jazz ingetikt. Kun je intikken, gewoon een onderwerp. En dan zie je in hoeveel stappen je bij de filosofie komt. Nou, het is allemaal in het Engels. Dat is wel even jammer. Want dan, ik ga het niet allemaal meteen hier live zitten vertalen. Want dat gaat een keertje mis natuurlijk. Met dit soort ingewikkelde dingen. Oké, wij gingen dus van jazz. Nou, dan ga je van jazz. Komt hij bij music genre. Naar music. Naar sound. Naar phenomenon. Naar... observable, physics, dus natuurkunde, science, wetenschap, knowledge, kennis. En daar voel je hem al aankomen. Bij kennis voelde ik hem eigenlijk al aankomen. En dan komt er declarative knowledge, dus dat is het uitleggen van kennis. Awareness, daar moet je dus ook nog een beetje weten waar je het over hebt. Perception, dus hoe zie je de wereld. Interpretation, en bij interpretatie zitten we aan de filosofie. En daarna meaning, dus de meaning of life, de betekenis van dat alles. En dan in stap 15, jawel, daar is hij, het artikel over filosofie. Er is altijd een weg naar de filosofie. In, nou ja, tussen de 21 stappen, zullen we maar zeggen. Hadden we nog een tekst? Oh, we hadden kunstgras, had je? Wat is kunstgras in het Engels?
1: Als je dus kunstgras vertaalt naar artificial grass, een beetje grof... dan kom je in 17 stappen op filosofie uit.
0: Ook dan kom je. En wat is de stap die de grote knik maakt bij jou... als je dat dan kijkt vanaf artificial... gras.
1: Even opzoeken.
0: Ja. Wanneer zit je in de hoe komen ze erbij? Van het gras naar natuurkunde, biologie misschien? Of gaan ze over de as van de chemie?
1: Eerst ga je over chemie.
0: Ja, oké.
1: Maar je komt, als je van chemie ga je naar de kunstvezels, dan ga je naar vezel en dan kom je op een gegeven moment op koolstofvezel uit.
0: Ja.
1: En vandaar maak je een sprong naar Amerikaanse en Britse grammatica verschillen. En dan kom je dus bij dialectiek uit.
0: Jeemig, over de wiskunde. Nou, oké. Kunstgras gaat dus via de wiskunde naar de filosofie. Enzovoort. Doe het zelf. road-to-philosophy.com. Dan begrijp je waarom dit programma op zaterdagmorgen zo vaak filosofisch klinkt.

0: ongelooflijke combinatie die ik van tevoren niet had gemaakt. Maroon 5 samen met Christina Aguilera aan het begin van deze eeuw. Kon dat gewoon. Moves Like Jagger.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Heemstede vangt vervroegd zo'n 20 asielzoekers op in het oude politiebureau aan de Kerklaan. De gemeente hoopt voor het eind van het jaar passende woonruimte te vinden voor de statushouders. Hiermee wilt het, net als Haarlem vorige maand, de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel helpen te verlagen. Ook wordt er gezocht naar een langdurige opvangplek voor 160 asielzoekers. En hiervoor liggen vooral de weilanden langs de Krukjesweg onder de loep. Vanaf maandag is een deel van de Leidse Vaart in Vogelenzang voor autoverkeer afgesloten. Het kruispunt met de Beklaan wordt heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. En ook wordt de spoorwegovergang onder handen genomen. Voor fietsers en voetgangers zijn omleidingen. De werkzaamheden duren tot ongeveer 30 september. En dan is er onrust bij Schiphol. Vier leden van de maatschappelijke raad hebben uit protest hun taken neergelegd. Ze vinden dat de raad niet goed is opgesteld en niet naar behoren werkt. De raad werd in 2023 opgesteld om de belangen van omwonenden van start- en landingsbanen te vertegenwoordigen. In de praktijk blijkt echter dat de banen met minder omwonenden de voorkeur krijgen en dat de belangen van Schiphol zwaarder meewegen. De opstappende leden pleiten dan ook voor een algemene gezondheidsraad in plaats van gescheiden vertegenwoordiging. En dan nog nieuws over de grachtenloop. Hij is uiteindelijk zonder kleerscheuren verlopen, ondanks dat het de warmste editie tot nu toe was. Een dag van tevoren werd besloten om de 10 kilometer te halveren naar 5 kilometer. Het was onverantwoord om de volledige afstand te lopen met de temperaturen. De organisatie had extra drinkposten geregeld en aan bewoners rond het parcours gevraagd om verkoeling te bieden. En hieraan werd hartelijk gehoor gegeven. Mensen stonden met douches, tuinslangen en waterpistolen langs de kant, waardoor het evenement gezellig en veilig heeft kunnen verlopen. En dan nog het weer. De warmte houdt voorlopig aan. Vandaag is het weer volop zon bij een temperatuur van rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar 19 graden en is er wederom kans op een onweersbui. Morgenochtend kan het nog even blijven regenen. En vanaf de middag is het weer volop zon met 26 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: Ruben Anink uit de buurt. Zij redt me vanzelf. En daarvoor Sam Henshaw uit Engeland. Man die goed is op het orgeltje. Maar hij kan ook heel aardig zingen. Dus Sam Henshaw met Hair Down. 7:30. We gaan even naar Marcel Beun. Om te kijken wat de rest van de wereld allemaal voor belangrijke en lastige dingen doet. Waar wij last van krijgen hier in deze buurt. Dus moeten we het even weten. Goedemorgen Marcel.
1: Ja, goedemorgen. We gaan de grens over. Dat wel. Met bijna 1000 drones viel Oekraïne donderdag Moskou aan, lezen we bij de Volkskrant. De grootste droneaanval tot nu toe. Honderden drones troffen onder meer een grote olieraffinaderij bij de hoofdstad. En als de Russische cijfers kloppen, is het de grootste Oekraïnse aanval tot nu toe. En heeft Oekraïne zelfs de grootste Russische droneaanval overtroffen. De schaal van Oekraïnse luchtaanvallen op onder meer Russische olieraffinaderijen, brandstofopslagen en wapenfabrieken neemt de afgelopen maanden toe. Dergelijke cijfers waren een jaar geleden nog ondenkbaar. Toen vielen de aantallen door Oekraïne ingezette drones in het niet bij de hoeveelheden die Rusland kon afvuren. Door de aanhoudende aanvallen op de brandstofproductie dreigen bovendien tekorten in Rusland. En bronnen in de olieindustrie zeggen dat Rusland deze maand zelfs benzine moet gaan importeren. Voor inwoners van Moskou is het door de dreiging van Oekraïnse drones niet langer mogelijk om de oorlog te negeren. Voor het eerst in 4 jaar voelde ik angst, zegt een van hen. De oorlog was altijd ergens op de achtergrond, in de verte. Nu is de oorlog echt. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde begin deze maand al dat Oekraïne de oorlog naar Rusland zal brengen. Als Poetin deze oorlog niet wil beëindigen, zullen we niet blijven stilzitten. Zolang Oekraïne brandt, zal ook Moskou branden, zei Zelensky. Ander artikel uit de Volkskrant. Op een Amerikaanse militaire basis in Texas zijn de afgelopen 3 weken zo'n 160 militairen besmet geraakt met het influenzavirus dat griep veroorzaakt. Het Amerikaanse leger heeft zijn militairen jarenlang verplicht om zich te vaccineren tegen influenza. Defensieminister Pete Hegseth maakte daar in april een einde aan omdat hij de regel te breed en niet rationeel vindt. De jaren van vaccinatieplicht binnen het leger noemde hij het tijdperk van verraad. Een direct verband is niet vastgesteld, maar de uitbraak vindt dus wel plaats nadat Hegseth het jarenlang gevoerde vaccinatiebeleid heeft teruggedraaid.

Madness. Dat was natuurlijk de band van de ska. De heropstanding van de ska in de jaren 80. Maar dit was helemaal geen ska. Het saxofoontje zat er wel in. Madness met hun versie van Our House. Soms is muziek inderdaad interessant als je of de context van het liedje weet. Dus bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het geschreven is. Of hoe het opgenomen is. Dat soort dingen maakt het altijd wat meer interessant. Geeft wat meer diepte. Maar het kan ook gewoon zijn de context van het origineel. In 1972, 54 jaar geleden, nam Brad een nummer op dat uiteindelijk een grote hit is geweest in de tijd. Guitar Man. En nu moeten we 54 jaar vooruit spoelen. En dan komen we bij de countryzanger Keith Urban uit, samen met John Mayer. Ook zo'n combinatie, net als Maroon 5 en Christina Aguilera die ik net zei. Een combinatie die ik niet zo snel had gemaakt. John Mayer met Keith Urban. Maar zij hebben samen dus een nieuwe versie uitgebracht. Anno 2026. Van dit Guitar Man. Ze hebben het echt wel vercountried. Maar ze hebben het wel heel gelaten. Zelfs met de tussenriffjes en zo. Maar goed, denk aan Brad uit 1972. En luister naar Keith Urban en John Mayer.

Jonas Blue en Girl. En daarvoor dus de heren Keith Urban samen met John Mayer. En John Mayer liet zich vooral gelden via zijn gitaar op het eind. De gitaarsolo was duidelijk een John Mayer gitaarsolo. Guitar Man, origineel van Brad uit 1972. En gisteren was het warm, hè. Het was 34 graden hier in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En er werd van alles in het hele land hoor afgelast en verkort. De grachtenloop ging van 10 naar 5 kilometer. Er was een of andere ook wielerfestijn, dus mensen op de fiets. En die gingen fietsen tegen de klimaatverandering. En die fietstocht die werd dus ook ingekort vanwege de klimaatverandering. Of in ieder geval vanwege het hete weer gisteren. Er was weer iets filosofisch aan de hand. Want gisteren, en dat ik heb het echt nergens meer gezien of iemand over gehoord. Maar gisteren was het ook de dag van het slenteren. De internationale dag van het slenteren. En dat hadden we gewoon in ere moeten houden. Overigens, dat kun je vandaag ook gewoon doen, hè. Het wordt vandaag ook warm. Ik zou je kunnen aanraden om gewoon erover na te denken. Jongens, gisteren was de dag van het slenteren. Vandaag kan dat ook nog gewoon. Ik zou het gewoon doen. Maak je niet te druk in die hitte, jongens. 7 voor 10. Sommieux, 24 hours.

gaan niet de geschiedenisboeken in als hun grootste hit hoor, van Sommieu. Dit 24 Hours. Maar niemand zet de radio meteen uit, denk ik, als je het hoort. Sommieu is altijd, gaat altijd, glijdt gewoon door. Je glijdt gewoon door, komt er gewoon altijd langs. Dit is Sherené tot 12 uur. Straks om 12 uur Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Zover zijn wij nog lang niet. Wij gaan het nog behoorlijk druk hebben tussen nu en 2 uur en 4 minuten. Op naar het NOS Journaal van 10 uur, de rest van de wereld dus. En dan, dan zijn wij weer terug. Dat klinkt toch raar? Ik bedoel, je ziet toch niet weggaan of zo? Dus het komt gewoon NOS Journaal. Wij blijven gewoon zitten. En als jij dat ook doet, dan gaat het goed. Dan hoor je hem straks gewoon weer terug. Makkelijk, hè? Niks doen.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer ook in het noordoosten.

poosje geleden draaide ik Nectar Wood, waarbij Elton John een stukje piano speelde. En dat dreigde ook in dit nummer. Namelijk George Michael, die een nummer van nota bene geschreven door Elton John zong. Don't Let the Sun Go Down on Me. Maar uiteindelijk trok hij hem, hees hij hem toch het podium op. Dus toen kwam Elton John tenminste zelf ook nog even in beeld. He. Poepoe, ere wie ere toekomt. Mensen, het is 8:08. Dit is 105, Haarlem 105. En we zijn er 24-7. Zijn we in touw om voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal van alles te brengen. Van nieuws tot verpozing, tot reportages, tot wat er allemaal gebeurt in de omgeving. In de stad, op het land, bij het strand. Het maakt ons niet uit. We trekken erop uit en wij hebben camera's en microfoons bij ons. En op de zaterdagmorgen is het relatief eenvoudig. Dan is het namelijk geconcentreerd op twee plekken. Een studio hier, waar Arthur Meijer en ik nu even zitten. En er zit nog iemand ergens ver weg. Dat is Marcel Beun. En die brengt ons straks om 9:50 wederom de rest van de wereld naar ons toe. Kijken wat er vanuit de rest van de wereld interessant is voor ons in dit gebied. Dat is een beetje de setting. Het kunstgras. Vorige uur zei ik nog, ik ga er even op doorgraven. En dat heb ik gedaan. Dat heeft me even gekost. Want jongen. Wat schrijven mensen toch ingewikkelde... Ja, het zijn gewoon persberichten die worden uitgebracht. En er worden gewoon, daar worden termen in gebruikt. En je denkt, waar hebben ze het over? Dan ga ik zo direct over de as van de kunstgrasvelden, ga ik je daarin meenemen. En dan ga ik toch proberen uit te leggen waarom dat prototype van het nieuwe kunstgrasveldje in Haarlem-Noord, wat daar dus ligt, in het Van Aardsportpark, hè, volgens mij. Ja, er ligt een stukje van 10 bij 10 meter of zo. Kun je niet eens normaal voetballen. Maar goed, je kan er een balletje op hoog houden misschien. Als je het een beetje kunt, tenminste. Anders zie je alsnog het hele veld rond. Maar daar is wel inderdaad wel iets innovatiefs aan. Dat staat dus niet in het persbericht. Dan moet je dus echt even graven. Dat hebben we gedaan. Gaan we zo direct even doen. Hè? Nou, dan om half elf, dan is Arthur Meijer aan de beurt. En die heeft dan dieper gegraven in wat er in de buurt allemaal gebeurd is. De afgelopen pakweg 18 uur of zo, plus of min 5 minuten. En om 9:50 dan Marcel Beun met de rest van het nieuws. Dat is een beetje de kern. En daaromheen gebeurt werkelijk van alles. Maar dat improviseren wij natuurlijk ook een beetje aan elkaar. Hè? Dit is geen gescripte programma. We hebben geen AI geschreven tekst of zo. Dat gebruiken.

Adele is met pensioen, hè? Tenminste, een beetje. Die was sowieso niet zo productief. Elke 3-4 jaar deed ze wat, Adele. Maar ja, kinderen en zo. En, maar goed. En toen ontbrandde er in Engeland een soort oorlogje. Wie is de volgende Adele? Het was Adele en natuurlijk daarvoor had je ook allerlei Amy Winehouse-achtige types. En dit was Sky Newman. En die Sky Newman doet wel een gooi. Man of the House. Nou, we gaan eens even proberen uit te leggen. De kunstgrasvelden. Dus sinds een jaartje of 25, denk ik, is de opkomst van het kunstgras in veel sporten al bezig. Ook in het voetbal. Vraag maar aan mijn knieën. Ze waren in het begin niet zo goed, die kunstgrasveldjes. Laat ik het daar maar ophouden met die rubberbanden erin, die erin zaten. Ah, fijn, ik heb heel veel ook brandwonden eraan overgehouden. Maar goed, tegenwoordig gaat het een stuk beter. En ja, het voordeel van kunstgras is natuurlijk dat het is kunst. Dus er kan van alles ondergedaan worden. Die kunstgrasvelden zijn dan niet alleen maar een veldje, maar daar zou je veel meer mee kunnen. Want onder de grond kun je er van alles mee regelen. Nou, nu hebben ze verschillende. En ze is de gemeenten in Nederland. Natuurlijk in samenwerking met allerlei sportkoepels en zo. Ze zijn eigenlijk bezig om die kunstgrasvelden te verheffen tot wat normale grasvelden ook doen. Namelijk een functie hebben in bijvoorbeeld in het milieu. En het afkoelen van de stad. Want het is wel groen. Dus het kunstgras wordt eigenlijk wel weer een beetje meer gras gemaakt. En hoe doen ze dat nou? Nou, dat doen ze op verschillende manieren. En om een soort concurrentie tussen de verschillende manieren aan te wakkeren, staat er in Amsterdam een kunstgrasveldje. Dat is gemaakt door Antea Sport. Maar dat vinden wij natuurlijk niks. Want wij hebben een veldje staan in Haarlem-Noord. En dat veldje in Haarlem-Noord, dat wordt door een of ander consortium gemaakt. Go, G-O-O, Goo, is toch poep? Goo for IT. Volgens mij is Goo poep in het Engels. Maar goed, Goo for IT. En dat is dan weer een samenwerking tussen Amsterdam, Haarlem en SRO. Dus Europa doet mee. Nou goed, oké. Okay. Wat hebben ze gemaakt? Ze hebben een grasveldje gemaakt. En in het persbericht staat, dit is een grasveldje. Het systeem combineert waterbuffering, koeling en energieopwekking via aquathermie. Dank u wel, lezer. Dan gaan wij natuurlijk even verder. Dus ik ben even doorgaan klikken op dat Goo for IT, wat het nou precies doet. En dan kom ik op openresearch.amsterdam terecht. Dat is dus een site waar alle onderzoeksgegevens worden bijgehouden. En daar staat iets over dat veldje. Eerst natuurlijk over wie zijn het allemaal. Nou oké, dan een of andere lulverhaal over met allerlei icoontjes. En dan kom ik bij het Urban Green Flow System. En dat is dat systeem van Goo for IT dat in Haarlem-Noord ligt in het Van Aert Sportpark. Nou oké, dus het is waterbufferen en koelen. Dus wat doen ze? Ze leggen een kunstgrasveldje neer en dan valt er regen. En wat doen ze? Nou, die regen laten ze in principe door. Hè, want kunstgras is wat dat betreft wel handig. Je kan het gewoon helemaal door laten vallen. En dan vangen ze het op. Nou, dus dan heb je al het water gebufferd. Wat doe je dan met dat water? Nou, daar kun je verschillende dingen mee doen. Je kunt de stad ermee koelen. Dus het gewoon laten verdampen. Want verdampen betekent namelijk dat de warmte in het water gaat zitten. En dan verdampt het. En dan is het dus goed. Dan helpt het dus bij koelen. Maar je kunt het ook echt koelen. Je kunt het water zelf ook weer koelen. Dus dan wordt het een soort, een soort airco. Wordt het dan voor de stad. En daar heb je dan weer geavanceerd. De pompen voor nodig. En dat noemen ze dan die aquathermie. Hè? Dus dat onttrekken van die warmte uit het water. Het verdampt dus gewoon. Of het wordt warmer. En dan is de warmte uit de stad weg. En onder de grond wordt het dan weer koel gemaakt. Met allerlei warmtepompen. Zoals ze dat ook in huis doen met een airco. En dan wordt het water gewoon weer opnieuw aan de bovenkant erlangs gestroomd. En dan kan het weer een keertje de stad afkoelen. Dus het wordt niet alleen maar een sportveldje. Maar daaronder gebeurt van alles. Daar liggen dus tanks met water, warmtepompen, allerlei systemen om dat water weer mooi te verspreiden over het oppervlak. Nou, dat gaan ze allemaal proberen. Ze hebben verschillende systemen daarvoor. En eentje daarvan, 10x10, ligt in Haarlem-Noord in het Van Aert. Ik weet niet of er ook op gesport wordt. Kan helemaal niet. Ja, er staat nog geen streep op. Maar goed, er ligt een veldje en ik denk dat ze daaraan gaan meten hoe die koeling en al die functies allemaal worden gedaan. Ik weet niet of het nou duidelijker geworden is. Denk je? Hm.

Douwe Bob with you en daarvoor Sam Smith samen met Calvin Harris en Promises op 105 Haarlem 105. Straks in het 105 nieuws gratis met de bus naar het strand. Haha, ze gaan het proberen. We gaan het straks horen van Arthur. Maar eerst even terug naar 1975. Misschien herinner je me je nog, het je nog, of tenminste als je wel een beetje in die leeftijd zit, Harry Wayne Casey. Dat was de man. Dat was een man die werkte in een geluidsstudio. Hij was de geluidstechnicus. Samen met Richard Finch. En deze Harry Wayne Casey en Richard Finch, die richtten samen een band op die niet bestond. Casey and the Sunshine Band. En Casey bestond dus, ja, dat was Harry Wayne Casey. Maar die bestond dus niet als specifiek als zanger of als. En de Sunshine Band al helemaal niet. Want die Sunshine Band, dat waren gewoon bij elkaar geraapte, ingehuurde mensen. Casey zelf, die zong nog wel eens. En toen dachten ze, nou weet je wat, we maken Casey en de Sunshine Band en we gaan disco liedjes maken. En toen hadden ze een nummer, That's the Way I Like It. Kwam op nummer 1. Is meteen een evergreen geworden. Staat volgens mij nog steeds in de top 2000 en zo. Echte disco dus. En nu is het 2026. En Casey heeft gedacht, ja, wacht even. Ik heb toen die hit gehad. Ik kan dat nog een keer. En hij heeft That's the Way I Like It opnieuw uitgebracht. Maar wel in een remix. De remix wordt gemaakt door de Party Pupils. En dan, dan klinkt het zo.

Casey en zijn Sunshine Band. Want hij werd ingehaald door de synthpop, door de synthesizers. En toen stopte hij ermee. Maar ja, je hoort het, hè. Reïncarnatie anno 2026 samen met The Party Pupils. That's the way I like it.

0: la. Train, The Weeknd.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen. Wie vandaag naar Zandvoort wilt, krijgt te maken met een behoorlijk veranderde verkeerssituatie. Vanaf dit weekend tot eind augustus loopt de proef met gratis pendelbussen naar de kust. Hiervoor wordt een rijbaan in beide richtingen van de zeeweg gereserveerd voor bussen en wordt de snelheid van 80 km per uur naar 60 km per uur verlaagd. Het hogere doel van de proef is om de beruchte strandfielen rondom Zandvoort te voorkomen. De bussen vertrekken vanaf Hoofddorp en Vijfhuizen. Mensen kunnen bij Vijfhuizen gratis parkeren op de PNR van Greater Amsterdam Expo, vanwaar ze kunnen overstappen op de bussen. En woensdag rijden er door het hele land tussen 4 en 8 uur 's ochtends geen treinen vanwege een FNV-staking. De staking richt zich op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En hierbij gaat het onder andere om de versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Na de staking moet de dienstregeling weer opgestart worden, waardoor de overlast de hele ochtend kan duren. De Eurostar en de Airport Sprinter tussen Schiphol, Amsterdam en Hoofddorp rijden nog wel. En dan is er ook nog onrust op Schiphol. 4 leden van de maatschappelijke raad hebben uit protest hun taken neergelegd. Ze vinden dat de raad niet goed is opgesteld en niet naar behoren werkt. In 2023 werd hij opgesteld met als doel de belangen van de omwonenden van de start- en landingsbanen te vertegenwoordigen. Nu blijkt echter dat banen met minder omwonenden het voorkeur krijgen en dat de belangen van Schiphol zwaarder meewegen. De opstappende leden pleiten dan ook voor een algemene gezondheidsraad in plaats van de gescheiden vertegenwoordiging. En dan nog nieuws over Haarlem-Noord. Sinds kort hangt de Indische buurt helemaal vol met regenboogvlaggen. Begin deze maand hing een 11-jarige jongen trots zijn vlag op voor Pride Month, maar ontving een paar dagen later al een dreigbrief. Dat liet de buurt niet zomaar gebeuren en vrijwel meteen begon de steunactie. Inmiddels hangen er zo'n 25 vlaggen en de buurt hoopt dat er steeds meer straten mee gaan doen. Wethouder Chiemen, die vanaf heden verantwoordelijk is voor inclusie en diversiteit, is trots op de wijk en zegt de komende 4 jaar te willen werken aan een veilig en inclusief Haarlem. En dan het weer. De warmte houdt aan. Vandaag is het volop zon met een temperatuur van rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar rond 20 graden en is er kans op onweer. Morgenochtend kan het nog regenen tot aan de middag. En daarna is het weer zonnig met 26 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Mama's Gone. Joy en daarvoor Kensington uit Nederland, Little by Little. 10:50 in Sherenee op zaterdagmorgen tussen 9 en 12 hier op 105, Haarlem 105. Dat betekent dat wij altijd even schakelen met onze man die de rest van de pers helemaal, echt helemaal uitvlooit. Ik wil niet weten hoe zijn kamertje eruit ziet. Met alles om hem heen opgestapeld en alle monitors die allemaal staan te gloeien. Maar we gaan er even naar hem toeschakelen. Marcel Beun, goedemorgen Marcel. Wat heb je uit het internationale nieuws weten te filteren dit uur?
1: Goedemorgen. Nou, internationaal, we gaan hyperlokaal. Want in het AD gaat het over woningbezitters en verduurzaming in Haarlem. Want dat was het afgelopen jaar geen gelukkig huwelijk. Er kwamen sinds 2017 niet zo weinig zonnepanelen bij. En ook het aantal nieuwe warmtepompen bleef achter. Eind 2025 telde Haarlem 16.977 woningen met zonnepanelen op het dak. Slechts 749 meer dan een jaar eerder. Landelijk nam het animo voor nieuwe zonnepanelen eveneens af, mede door het verdwijnen van de salderingsregeling. Ook bij het aantal nieuwe warmtepompen was in 2025 in Haarlem sprake van een daling ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Milieu Centraal komt de afnemende verduurzaming onder meer door wiebelbeleid van de overheid. Zoals het aanpassen van plannen rond zonnepanelen en warmtepompen. Tegelijkertijd speelt de toestand in de wereld een rol. Door onzekerheid over energieprijzen wordt het voor sommige mensen juist weer aantrekkelijker om te besparen of helemaal van het gas af te gaan. Of hij zijn genade de groene subsidiepot dit jaar beter weten te vinden dan in 2025 is nog de vraag. In de eerste maanden van dit jaar is ruim 10 miljoen euro minder aangevraagd dan vorig jaar rond deze tijd. Ander lokaal dingetje, ook uit het AD. Gisteren, 19 juni 2026, bestond de Nederlandse Wikipedia precies 25 jaar. Maar wat zegt deze digitale allesweter eigenlijk over Haarlem? Drie feitjes over Haarlem die je misschien nog niet kende. Haarlem wordt in de 10e eeuw voor het eerst genoemd in geschreven bronnen, toen nog onder de naam Haarlem. En Haarlem beleefde na 1577 een flinke groeispurt. Binnen 50 jaar verdubbelde het aantal inwoners van ongeveer 18.000 naar 40.000. En hierdoor groeide de stad uit tot een van de grootste steden van Holland. En in 1839 reed tussen Haarlem en Amsterdam de allereerste trein in Nederland ooit.

daarvan heet Niall Horan. Het nummer Tastes So Good. We gaan tussen nu en 12 uur nog interessante dingen doen. Zo direct om 11:15 duiken we de cultuur in. Een beetje, hè? Niet te diep, hè? Want daarvoor moet je morgenochtend om 10:00 gewoon gaan luisteren. Want dan duiken we echt de cultuur in. Maar op zaterdagochtend doen we dat een beetje voorzichtiger. En we moeten het even hebben over innovatie in Haarlem. Innovatie op het gebied de logistiek. Robots die bijvoorbeeld pick and place doen en dat soort dingen. Die je pakjes in elkaar zetten. Dat soort automatisering en logistiek. Dat schijnt in Haarlem nogal belangrijk te worden. Gaan we het straks ergens tussen nu en 12:00 in ieder geval nog over hebben. Haarlem on 5 wordt vaak geroemd, ja, of afgemaakt, op het feit dat we nogal onze eigen muziekkeuzes hebben hier bij deze zender. We zijn nogal van de eigenaardigheden. We doen zo ons eigen ding. Als je nummer 1 staat in de top 40, betekent dat niet meteen dat je bij ons meteen gedraaid of zo. Maar het is ook wel leuk om af en toe gewoon even lekker een evergreentje mee te pakken, toch? Ja, dit is gewoon een goed nummer en het blijft een goed nummer. Dus blijven er mij op draaien gewoon, toch? Bill Withers, Lovely Day.

0: Deze man kon dat dus echt, hè, zolang, zolang die toon aanhouden. En hij deed dat live nog veel langer trouwens. Dan liet hij pas echt horen wat zijn longinhoud was. Bill Withers, mooi artiest, mooie vent. Mooie teksten, prachtige vertoningen op het podium. Hij stond daar en he owned the place, zouden de Fransen zeggen. Lovely day. Victor Ray is ook uit dat hout gesneden, maar dan wel veel jonger. Contagious.
1: No, you're dangerous.

Victor Ray, Contagious. Ja, het zal je maar gebeuren. Je verwacht een pakketje. Je zit maar te wachten en te wachten en te wachten. Weken, maanden gaan er voorbij. Je pakketje wordt niet bezorgd. En dan blijkt dat het pakketje wel is bezorgd, maar bij het pakketpunt. En dat je het niet meer kunt ophalen. En hoe komt dat? Omdat iemand anders het al heeft opgehaald. En dat is gebeurd in Heemstede. Aan de binnenweg in Heemstede. Op 4 april stond daar iemand opeens aan de balie. En keurig met een... Ja, dat is dan wel een dingetje. Met op haar telefoon een foto van het identiteitsbewijs van iemand anders. Hoe kom je aan die foto, hè? Daar zit fraude. Pure identiteitsfraude. En die vrouw die dus om 11:45 op 4 april aan de binnenweg in Heemstede een pakketje ophaalde bij een afhaalpunt. Die dus een foto zien van de identiteitsbewijs van iemand anders en nam het pakketje mee. Dat deed ze rond 11:45 op die dag. Ja, en om 4:30 deed ze dat. Dat om 11:45 was het pakketje alweer bij dat pakketpunt aangebracht. Nou goed, om 4:30 kwam ze het ophalen. Hoe ze het wist dat het pakketje er was, weten we niet. We weten ook niet hoe ze aan die foto kwam van het identiteitsbewijs van die andere persoon voor wie dat pakketje dan bestemd was. Ze was samen met 2 kinderen en nog een andere vrouw. Maar uiteindelijk is ze er met het pakketje wel vandoor gegaan. Nou, de politie zoekt haar. En omdat de politie haar zoekt, heeft de politie een herkenbare foto gepubliceerd van deze dame. En die foto die zie je ook op onze website haarlem105.nl. Als je naar haarlem105.nl gaat, dan zie je daar het bericht over: politie deelt herkenbare beelden van verdachte pakketdiefstal in Heemstede. En daar, als je dat even leest, dan zie je dus die foto van die dame. Nou, ze ziet er heel onschuldig uit. Ze hangt wel een beetje agressief over over de balie. Ik denk dat ze probeert te overtuigen degene die daar staat, aan de andere kant, die dus het pakketje moet afgeven aan haar, probeert ze te overtuigen dat het echt het goede identiteitsbewijs is. Zo ziet het er wel uit. Ze is een beetje aan het ageren. Goed. Herken je haar, dan moet je de politie bellen. Ze is tussen de 30 en 40 jaar oud. Lichte huidskleur, slank postuur, donkerbruin haar. Nou ja, kijk maar eventjes. Een zwarte pet van het merk Alo. Dat merk had ik nog nooit over gehoord, dus dat moet opvallen. Nou goed, kijk maar even op onze website haarlem105.nl. Nou, we hadden net Bill Withers met die strot, Victor Ray met die strot. De meisjes kunnen er ook wat van. En daarna het NOS Journaal van 11:00.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind.
2: Won je nou 11 of 12 keer? Nou goed. Dit is Sheree tot 12 uur.

nothing. Justin Timberlake samen met Chris Stapleton. Say something. Goedemorgen mensen, tot 12 uur. Chez René, René Kind en de Trabanten, hè, werd vanochtend over ons gezegd. en zijn rovers. Tot 12 uur. En straks om 12 uur Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag op Haarlem 105. We gaan het zo direct hebben over cultuur. Ja, disco, klassiek. Alles komt voorbij, werkelijk waar. Leuk hoor. We hebben een heel klein agendaatje, zal ik even een beetje, van leuke dingen. Gewoon leuke dingen. Mocht je nou echt geïnteresseerd zijn in de diepere cultuur van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, et cetera. Dan moet ik je echt verwijzen naar morgenochtend om 10 uur. En dan hebben we onze complete agenda in de Niet Thuis Magazine. Dan gaat het helemaal los met Ellen Stamer en ook haar trawanten, kornuiten en aanhangsels. Ja, die staan 's ochtends vroeg op, hoor, op zondag. En we gaan het nog hebben over logistiek. Ja, de logistiek. Dat is een wereld op zich. We zitten natuurlijk vlakbij Schiphol. En Schiphol heeft logistiek. Kan anders niet anders. Anders krijg je je koffer niet eens op de band. En in die logistiek is ook van alles aan de hand. Daar is natuurlijk ook AI en zo. En allemaal robots en van alles en nog wat. Complete innovatietak. En die innovatietak die schijnt via de grote innovators, dus ook de grote bedrijven in die wereld, ook naar Haarlem te komen. Het is nog een beetje mysterieus allemaal wat we daarover kunnen vinden. Maar ja, Haarlem wordt genoemd. We worden genoemd. Dus dan gaan we er ook een beetje in graven. We kunnen niet

helemaal diep, want we komen niet tot het adres. We komen niet tot op de postcode. Maar we weten dat er iets aankomt. Nou, laat ik het zo zeggen. We gaan het nog een beetje uitzoeken. Het is nog een beetje geklooid. Laat het je wel meten, dat ik. Ja. Je bent er live bij als wij graven, in ieder geval.

Dragon Bone Man, Time to Love. Zo direct gaan we de cultuur even induiken. Van disco tot klassiek tot virtual reality. Alles komt zo direct voorbij. Wees nog even een stukje, nou, laten we zeggen, klassiek pianospel. Plus mondharmonica. Dan weet je dat het gaat over Billy Joel, jaren 70 muziek.

zwierende wals van Billy Joel aan zijn piano. Altijd groen gebleven nummer, Piano Man. Als zelfs als dit van ver voor jouw tijd is, dan blijft dit altijd goed. Kan ik ook niks aan doen. Zo werkt het in de muziek en in de cultuur. Nou, dan zitten we er meteen in de cultuur. We gaan het hebben over een aantal heel verschillende dingen. Ik wil beginnen met iets waar ik zelf echt geïntrigeerd door ben geraakt. Dat is namelijk straks om 3 uur is het vanmiddag. Dat is al uitverkocht. Maar om 1 uur kun je er ook nog naartoe. Dus dan moet je wel even rennen. En je moet rennen naar De Schuur. Want daar wordt een virtual reality programma gebracht. Met een intrigerend thema. Namelijk dementie. A Long Goodbye. Het verhaal van Ida, een 72-jarige pianiste. Het is gemaakt door Kate Voet en Victor Maas. En je staat in een half uurtje weer buiten. Maar het moet een heel intens half uurtje zijn. En ik kan eigenlijk niet anders dan gewoon voorlezen wat De Schuur erover schrijft. Dat is niet mijn normale modus operandi om het voor te lezen. Maar ik kan het bijna niet beter doen, dus ik doe het gewoon. Je beleeft een dag uit haar leven terwijl haar realiteit langzaam vervaagt. Het appartement waar ze haar hele leven met haar geliefde echtgenoot Daniel heeft doorgebracht voelt eerst leeg en ongedefinieerd aan. Maar wanneer je met voorwerpen interageert en de bandopnames van haar man afspeelt, komt haar speelse wereld geleidelijk tot leven. Alsof deze voor je ogen wordt geschilderd. Als puzzelstukjes helpen herinneringen en gesprekken Ida om zichzelf opnieuw te ontdekken. Tegelijkertijd zie je ook Daniels hoop verbonden te blijven als hij beseft dat hun resterende tijd samen misschien kort zal zijn. A Long Goodbye. Een poëtische ervaring over de impact van dementie, maar vooral over liefde en het lange afscheid van twee geliefden die samen een leven hebben gedeeld. Als ik dit lees, dan denk ik, dat moet mooi zijn. Met virtual reality in het leven van een demente dame. Dan naar het patronaat. Hele andere dingen natuurlijk. De slotviering van de Haarlemse Popscene on Tour is vanavond. Om 19:30 begint het. Ja, dat is een initiatief van Haarlemse kroegen en bands. Al sinds 2015... En dan zie je een nieuw talent op de horecapodia. En dan hebben ze dan een slotviering. En die slotviering is niet op de Haarlemse horecapodia, maar gewoon keihard in het patronaat. De 9e slotviering. Samen met de gemeente Haarlem. Gewoon van alles. De grand finale. Er komt van alles voorbij. Captain Driftwood, Savi Martin, 13 Curves, Mesh, Madame Jab en De Kruk. Allemaal vanuit deze buurt. Gewoon het nieuwe talent vanavond in het patronaat. En dan ook nog even een clubavondje. Een high energy clubavondje erachteraan om 11 uur. House en elektronische muziek. Come together. Oké, house als niet elektronische muziek ken ik nauwelijks. Maar goed, een open-minded atmosfeer. De line-up is Jana, Miguel, Moctezuma, Pelican Alert en Saima K en Lenny. Club 3. En Club 3 heeft ook een missie. We're putting Haarlem back on the map. Kijk, dat is goed. Van de live, van de night live natuurlijk. Daar gaat het om. En dan even iets heel speciaals. Dat is ook vandaag om 15:30 vanmiddag in de Nieuwe Kerk. Er is een hele serie nieuwe kerkconcerten, maar die van vanmiddag is wel heel erg speciaal. Vind ik tenminste, omdat ik toevallig weet wie er speelt. Die ken ik. Ik ben niet helemaal objectief, maar het is... Rosanne Philippens op viool. Dat is een grote dame in de vioolwereld. Die speelt vandaag samen met Alice Sinacori op altviool, ook een grote. Ivana Alkovic op piano. Jeroen Sarfati, dat is een verteller. En Jurre Koopmans. Jurre Koopmans speelt cello. En hij is gisteravond met een 9... heeft hij zijn master gehaald op cello. Deze jongen kan het echt heel goed. Hij heeft al een carrière in de popmuziek, want hij heeft met Heaven, de popgroep Heaven, al een tour gedaan. En Jurre Koopmans, die dus gisteravond een 9 heeft gehaald voor zijn master, staat dus vanmiddag om 15:30... om 15:30, even goed onthouden mensen, in de Nieuwe Kerk met zijn cello. Dus samen met al die andere grootheden, al die al iets bewezen hebben in de klassieke muziek. Jurre Koopmans, die hard gaat in die muziek, niet alleen in de klassieke muziek, maar ook dus al in de popmuziek met zijn cello. Vanmiddag om 15:30 in de Nieuwe Kerk. En dan nog even terug naar het patronaat. Aanstaande donderdag staat namelijk Shalimar in het patronaat. Ik weet niet, Shalimar? Nee, ik zie even een verbaasde gezicht. Shalimar was echt pure disco. Ze kwamen voort uit een tv-programma in 1974. Soul Train. Soul Train was niks anders dan bands, soul en disco en funk bands die optraden gewoon op een podium.
En dan kon je daar, er stonden mensen te dansen. En dat werd gewoon uitgezonden. Maar die mensen die daar stonden te dansen, die probeerden op te vallen. Dus die begonnen allemaal rare pasjes te doen. En twee van die mensen, Gary Mumford en Jody Watley, die stonden daar te dansen. En die werden, maar die konden ook zingen. Dus die werden laat, die werden eigenlijk een band. Dus die werden een funkband in Soul Train. En die funkband binnen dat programma Soul Train, dat werd Shalamar. En Shalamar heeft een aantal grote hits gehad. I Can Make You Feel Good bijvoorbeeld. The Second Time Around. Iets kleinere hit Take That to the Bank. En natuurlijk A Night to Remember. Nou, die Night to Remember kan je aanstaande donderdag meebeleven. Jody Watley zingt niet meer mee. Maar Gary Mumford is er nog wel bij. Jody Watley is vervangen door een andere dame. Door Carolyn Griffey. Maakt niet uit. Shalamar. Aanstaande donderdag in de Phil. Als je nog iets hebt met met melancholie uit de discotijd, ja, dan moet je daar eigenlijk gewoon naartoe.

0: Luke Combs. Ook zo'n country man, zo'n country pop mannetje. Rethink Some Things.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Wie vanaf vandaag naar Zandvoort wilt, krijgt te maken met een behoorlijk veranderde verkeerssituatie. Vanaf dit weekend tot eind augustus loopt de proef met gratis pendelbussen naar de kust. Hiervoor wordt een rijbaan in beide richtingen van de zeeweg gereserveerd voor bussen en wordt de snelheid van 80 km per uur naar 60 km per uur verlaagd. Het hogere doel van de proef is om de beruchte strandfielen rondom Zandvoort te voorkomen. De bussen vertrekken vanaf Hoofddorp en Vijfhuizen. Mensen kunnen bij Vijfhuizen gratis parkeren op de PNR van Greater Amsterdam Expo, van waar ze kunnen overstappen op de bussen. Heemstede vangt vervroegd zo'n 20 asielzoekers op in het oude politiebureau aan de Kerklaan. De gemeente hoopt voor het eind van het jaar passende woonruimte te vinden voor de statushouders. Hiermee willen ze, net als Haarlem vorige maand, de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel helpen te verlagen. Ook wordt er gezocht naar een langdurige opvangplek voor 160 asielzoekers. Vooral de weilanden bij de Krukjesweg worden onder de loep genomen. En 4 leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Ze vinden dat de raad niet goed is opgesteld en dat er niet naar behoren werkt. De raad werd in 2023 opgesteld om de belangen van omwonenden van start- en landingsbanen te vertegenwoordigen. Maar in de praktijk blijkt dat banen met minder omwonenden de voorkeur krijgen binnen de raad en dat de belangen van Schiphol zwaarder meewegen. De opstappende leden pleiten dan ook voor een algemene gezondheidsraad, zoals bij Tata Steel ook is, in plaats van de gescheiden vertegenwoordiging per baan. En sinds kort is de Indische buurt in Haarlem volgehangen met regenboogvlaggen. Begin deze maand hing een 11-jarige trots zijn regenboogvlag op voor Pride Month, maar ontving een paar dagen later een dreigbrief. En dat liet de buurt niet zomaar gebeuren, vrijwel meteen begon de steunactie. Inmiddels hangen er zo'n 25 vlaggen en de buurt hoopt op meer. Wethouder Schiemen, die vanaf heden verantwoordelijk is voor inclusie en diversiteit, is trots op de wijk en zegt de komende 4 jaar te willen werken aan een veilig en inclusief Haarlem. En dan het weer voor de komende dagen. De warmte houdt voorlopig nog aan. Vandaag volop zon bij temperaturen van rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar 19 graden en is er kans op onweer. Morgenochtend blijft het af en toe nog regenen. En vanaf de middag is het weer volop zon met 28 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Hij doet ook mee aan zo'n voice-off-programma. Voice of Britain of zoiets. Adam Lambert is uitgegroeid tot een grote. En daarvoor Calvin Harris met Jazzy. De zangeres, die zong Satisfy. Het is 9:30. Straks gaan we het nog hebben over demonstraties, testsystemen. We hebben het over robots in de logistiek. Het komt naar Haarlem. Het is nog een beetje mysterieus, maar we hebben iets dieper gegraven. We zijn er nog niet helemaal uit, maar we gaan je straks vertellen tot hoe ver we zijn gekomen. Maar eerst Marcel, voor de laatste keer op deze zaterdag. Met het mediaoverzicht nog, Marcel.
1: Ja, goedemorgen. Met een artikel van nu.nl. In het regeerakkoord van het kabinet staat een plan om een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media in te voeren. Dat zou gelden voor apps die als onvoldoende veilig voor kinderen worden gezien. Maar Nederland kan wel een verbod instellen voor jongeren, maar kan niet optreden tegen internationale platforms zoals Facebook, TikTok of Instagram. Die bevoegdheid ligt namelijk bij de Europese Commissie. Dus samenwerking met andere Europese landen moet, stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast vormt de digitale leeftijdscontrole nog altijd een hoofdpijndossier. Want hoe weten die platforms of je oud genoeg bent? Daarvoor moet je dan dus extra gegevens beschikbaar stellen aan die platforms. Met mogelijk privacyrisico's tot gevolg, stellen de UvA-onderzoekers. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Het artikel gaat verder op nu.nl. Ook nu.nl, de Nederlandse politiek cultuurhistoricus Joris Oddens heeft het eerste portret van de Staten-Generaal gevonden. Het werk stamt uit 1608. Op het schilderij van een anonieme schilder staat de vergaderzaal van de Staten-Generaal van de 7 Nederlandse provinciën. Oddens maakte deze ontdekking gisteren bekend. Van de vroegere raadsvergaderingen waren tot nu toe alleen een aantal prenten bekend en daarop zag je slechts een klein deel van de ruimte. Oddens zegt hierover: niemand heeft ooit voor mogelijk gehouden dat een schilderij als dit kon bestaan. In het jaar 1608 zat Nederland midden in de 80-jarige oorlog met Spanje. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die in 1588 onafhankelijkheid had uitgeroepen, streed voor religieuze vrijheid en onafhankelijkheid van het katholieke Spanje. Op het schilderij maakt een Spaanse delegatie kenbaar voor de Staten-Generaal te willen verschijnen. Maar met rebellen kan je niet onderhandelen. Dus de Spaanse koning had de Nederlandse soevereiniteit voorlopig erkend. En volgens Oddens drukt het doek dit symbolische moment van erkenning uit. Kijk op nu.nl voor het hele artikel en voor een foto van het werk.

0: Ilse de Lange. Op haar akoestische gitaartje, dan is op haar best Something Good. Het is bijna 11:45, over een kwartiertje. Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Luc Hasselman is in de studio. We weten dus dat het programma doorgaat. Dat is altijd wel handig, want dan weten we dat de zaterdagmiddag leuk en goed gevuld is op deze zender. Goed. We hadden het er al over. Er zitten van die rode lijnen in zo'n programma. Die komen vanzelf. We hadden net al dat je binnen zoveel kliks altijd bij filosofie uitkwam als je op Wikipedia begint. En zo komen wij, na hoeveel kliks we ook doen, over het bericht over Berkshire Grey, dat een innovatiecentrum in Haarlem opent, altijd bij hetzelfde persbericht terecht. En in dat persbericht, uitgebracht door Berkshire Grey zelf in het Engels, dat persbericht zegt eigenlijk heel erg weinig. En toch zegt het iets. Het zegt iets over wat Haarlem en Schiphol en zo allemaal betekenen voor de logistiek. De logistiek als sector voor heel Europa. Berkshire Grey is een Amerikaans bedrijf. Het is een groot bedrijf dat bouwt robots. Voor bijvoorbeeld in warehouses, hè, dus in magazijnen en opslagplaatsen. Om bijvoorbeeld pakketjes in elkaar te zetten. Dingen in de goede doos te gooien. De goede pakketjes te maken. Daar wordt natuurlijk allerlei intelligente technologie bij gebruikt. AI wordt tegenwoordig natuurlijk ook genoemd. Maar het gaat niet helemaal alleen maar over AI. Het gaat om die hele robotbouw. Die robots die verkopen zij in de hele wereld. En dus ook aan alle bedrijven in de omgeving van Schiphol. En Schiphol is best wel een belangrijke plek voor hun. Want het is een hub, hè, dat is een transporthub. Dus daar zitten hun klanten dicht in de buurt. En nou hebben ze gezegd, we willen in Europa meer voet aan de grond krijgen als Amerikaans bedrijf. En nu gaan zij in Haarlem, zeggen ze. Ze zeggen in Haarlem, echt waar, een zogenaamd Customer Innovation Center neerzetten in goed Nederlands. Oftewel, daar kunnen alle klanten, maar ook alle partners van zijn. Dus onderhoudsbedrijven, leveranciers. Die kunnen daar naar binnen en die kunnen dan de producten kijken, proberen, kopen. Er wordt gedemonstreerd. Ze kunnen daar van alles doen. En het is natuurlijk een mooie plek. Als je houdt van technologie en van innovatie als dingen als AI. En je bent daar geïnteresseerd in, is dat natuurlijk een mooie plek. En die plek gaat in Haarlem terechtkomen. Maar waar in Haarlem, dat kan niemand ons vertellen. Ja, we kunnen wel met Amerika gaan bellen, maar daar is het nu 3:00 ochtends. Dus dat gaat ook niet. We weten het dus niet. Dave Paratore, mooie naam. Dat is de CEO van Berkshire Grey. Die roept voor alles in zijn persbericht. Om hartstikke mooi. Maar de automatisering in Europa blijft groeien. Investeren we dus nu in mensen, faciliteiten en mogelijkheden die nodig zijn om die ervaring en expertise dichter bij de klanten te brengen. Dan gaat alles goed volgens Dave Paratore, de CEO van Berkshire Grey. Een bedrijf waar ik inderdaad ook nog nooit van had gehoord, maar dat dus groot is in die wereld. Je blijft leren als je hier werkt, jongen. Als je hier zit op zaterdagmorgen, wij leren continu bij. Ook over de goede nieuwe muziek. Dit is misschien geen grote hit in Nederland, maar wel hier bij Haarlem 105. Lincoln Jazzer, Back to Love.
1: Oh.

Michael Bublé, I'll Never Not Love You. En daarvoor Lincoln Jazzer met het mooie Back to Love. Nou mensen, mijn to-do-listje is leeg. Blanco, ik ben er doorheen. Maar dat betekent niet dat Haarlem 105 er doorheen zit. Want zo direct is er heisa tussen 12 en 3. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Ik ga lekker genieten van mijn zaterdagmiddag. Moet jij ook doen. En lekker even luisteren naar Luc Hasselman. Dan komt het allemaal goed. En dan spreken wij elkaar weer volgende week. Want Haarlem 105 is er altijd. En dit programma is er volgende week weer. Hoi!

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Jawel, een goedemiddag. René Kind, jij bedankt voor je shade. René, we gaan IJsa doen.

Douwe Bob en Sweet Sunshine voor iedereen die het gisteravond misschien nog niet warm genoeg gehad heeft. We gaan gewoon nog een paar dagen door, maak je geen zorgen. Wat gaan we doen? Ik had hem al... Zo had ik hem bedacht, ja. Goedemiddag, dit is Heisa, het Radje Toe op de radio. En dat is altijd een beetje chaotischer dan de rest van de programmering hier op 105. Maar dat komt omdat ik elke week weer opnieuw moet wennen aan al die schuifjes, die knopjes en die... En die buttons die op dit grote mengpaneel zitten. Goedemiddag, we gaan Heisa doen. En het is een vol programma deze zaterdag. Er gebeurt echt heel veel. Doreen Lammers die komt straks binnenstappen om te praten over het uurtje van het buurtje. Dat is een project wat allemaal rond de Vijfhoek hangt. En daar willen wij natuurlijk het fijne van weten. John Roest die gaat weer op pad, want in onze stad is het natuurlijk altijd wat. Hij heeft Joop Bessem mee als cameraman. En hij gaat onder andere naar Rijn toe. Rijn kennen we natuurlijk allemaal van onder andere de Jopenkerk. En Rijn die gaat met Amy een nieuw project starten. En daar gaan we alles over horen straks. Ron Stoevelaar die komt ook de studio binnenstappen. Hij heeft een boekje gemaakt over het proeflokaal. En daar wil je het fijne van vertellen. Hij heeft het boekje samen met Erik gemaakt. En waarschijnlijk doet Jur Scheffer van het proeflokaal ook even aanschuiven in het geheel. Dan gaan John en Joop ook weer op pad naar Jaap van der Plas. Dat is de man die alles te maken heeft met het bankje op de zomerkade. Hebben jullie dit meegekregen? Gedoe, we willen daar het fijne van weten. Hadewig Richter die komt samen met Danny Hanhuis naar de studio toe. Om te praten over de vernieuwing van het onderwijs in Holland, in Haarlem. En daarnaast zijn we ook nog bezig met een linkje met een Spaans restaurant in het Haarlemse. Dus ja, er is genoeg te beleven in de komende 3 uur. Blijf lekker luisteren hier op de 89.9 FM. Van Lisse tot Alkmaar, van Zandvoort tot Halfweg. En anders gewoon via de DAB-zender. DAB Plus, hè. Dan vind je ons onder de letter H. En je kan ons natuurlijk ook gewoon volgen via 105 TV. Want dit programma is gelijktijdig op 105 TV te volgen. Goed, het is zomers weer. Je moet veel drinken. Adele heeft er ooit een liedje over gemaakt. En dat heet... Ik drink wijn. Maar dan in het Engels natuurlijk. I drink wine.

0: I Drink Wine, een oudje van Adele. En nou, naar aanleiding hiervan dacht ik, nou, ik kan ook een linkje maken met de allernieuwste van Wesley Bronkhorst. Ja, die drinkt geen wijn, althans, rosé is natuurlijk ook een wijntje. Hey,
1: hey. Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag.

Nou, hoe vind je hem? Ik vind het een leuk nummer, moet ik toegeven. Ja, eerlijk waar. Hij heeft meerdere leuke plaatjes gemaakt gelijktijdig. Want hij heeft ook In Mijn Armen gemaakt samen met Samantha Steenwijk. Maar ik heb in gedachten om Samantha de nieuwe solo-single in deze 3 uur nog een keer voorbij te laten komen. Dus doen we niet die combinatie samen met hem en Samantha. Die slaan we over. Oké, het is zonnig weer, jongens. Het is weer voor barbecue aan alle kanten. Ik kreeg gisteren een appje doorgestuurd van Rob Zorn. Die heeft een nieuwe barbecue-ding gekocht. Die is er helemaal mee bezig. Is een hele schuur aan het verbouwen om daar ruimte voor te maken. Nou, misschien dat we straks de barbecue-plaats van hem ook nog kunnen meepakken. Maar ja, en we hebben natuurlijk voetbal vanavond. Dus er moet straks ook nog even een voetballiedje in het programma. Eerst maar eventjes naar Bruno Mars.

0: De Bellamy Brothers. Uit vervlogen tijden. Lekker zomerse muziek op de radio. Dat doen we het voor hier bij 105. En mijn eerste gast is aangeschoven in de studio. Doreen Lammers, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Doreen, iedereen in Haarlem die kent jou natuurlijk van alle activiteiten waar je wel te zien bent. Of het nou bij een of andere... wat is het? Hockeyclub is? Of misschien als gastvrouw bij een bijvoorbeeld Haarlem Culinair of zo. Iedereen die herkent jou. Zo kwam ik jou bij toeval van de week tegen. In het proeflok.
1: In het wapen.
0: Het wapen van Bloemendaal.
1: Ja, klopt.
0: Wat nu nog van Michelin Bianchi is, maar ook weggaat.
1: Heb ik ook gehoord.
0: Ja, heb ik ook gehoord. Gebeuren rare dingen in Haarlem. Maar oké. Als je het zoveel jaren hebt, misschien vind je dan ook wel lekker om even in je buitenhuisje in Spanje te gaan genieten, toch? maar Doreen, toen gingen wij in gesprek, want jij was net, eigenlijk kwam je net terug van het uurtje van het buurtje.
1: Ja, klopt. Daar kwam ik net vandaan.
0: En ja, kwam je toen net vandaan,
1: daar
0: toch?
1: Daar kwam ik net vandaan. Ja. Ik moest nog even wat vragen bij iemand in het wapen. En toen kwam ik naar jou tegen. Nou, oude jongens, krentenbrood. We hebben natuurlijk zatse evenementen samen gedaan. En toen vertelde ik heel enthousiast hoe dat uurtje van het buurtje is ontstaan.
0: Ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan?
1: Nou, dat is als volgt gegaan. Onder andere twee leuke dames die daar wonen. Onder andere Marleen Zwartkruis en Mirjam Touw. Zij is in de Vijfhoekwijk verpleegkundige. Die vertelde dat ze via Zorgbalans, buurt als ecosysteem, dat ze een uurtje van het buurtje gingen organiseren om te kijken hoe we de buurt bij elkaar kunnen krijgen. En omdat er ook wat ouderen wonen en wat nieuwere. Ik zeg, nou, wat een leuk idee.
0: Maar is het dan zo dat zij dat al op andere plaatsen ook heeft?
1: Nee, nog niet. Nee. Het was echt puur nieuw.
0: Oh, okay, wel
1: om echt te kijken, in opdracht zo'n beetje ook van Zorgbalans, van hoe kunnen wij nou zorgen dat die oudere mensen die alleen zijn, maar het mag ook jong zijn, dat maakt niks uit, om die bij elkaar te krijgen. Dus ik in mijn enthousiasme, nou gezellig, ik kom even een wijntje bij jullie halen. En ik ben daar geweest en ik ben daar nooit meer weg geweest.
0: Nee.
1: Het is zo waanzinnig leuk om te zien hoe de buurt, de mensen die daar wonen, bij elkaar komen. En dan met elkaar krijgen ze een kopje koffie of een kopje thee. En dan met elkaar een babbeltje maken, waar woon jij?
0: Maar het is dus elke dinsdag?
1: Het is elke dinsdagmiddag.
0: En zie je dan ook elke dinsdag dezelfde mensen? Of komen er dan toch ook elke week nieuwe mensen bij?
1: Komen sowieso ook nieuwe bij, maar de meeste komen allemaal terug.
0: Ja.
1: Omdat ze het zo gezellig vinden.
0: Hoe lang bestaat het nu al?
1: Ik ben begonnen in juli vorig jaar.
0: Dat is dus al een hele tijd.
1: Dus dat is eigenlijk toen begonnen.
0: Ik heb hier een blad, dat is in voor de achtste keer. Ik denk, oh, nou, dat is leuk, maar het is een oud blad, dus duidelijk.
1: Dat is alweer van vorig jaar. Maar inderdaad, elke dinsdag inderdaad van 4 tot 5.
0: En wat gebeurt er dan? Dan gaan jullie bij elkaar zitten.
1: Nee, ze komen aanhobbelen, met of zonder rollator. En dan krijgen ze gratis aangeboden kopje koffie of een kopje thee.
0: Ja.
1: En dan, als er wat dingen gebeuren in de buurt, dan wordt dat door of mij of door de mensen die dit initiatief hebben genomen, wordt dat verteld wat er voor bijzonderheden zijn.
0: Ja, maar nou heb ik voor mijn deur een losse stoeptegel liggen.
1: Nou, dan kun je
0: hoort
1: dat
0: hij erbij?
1: Ja, absoluut.
0: En ik vertrouw mijn buurvrouw niet, want ik denk dat ze de kind slaat.
1: Als het een hele lastige is, ook dat kan je allemaal kwijt bij het uurtje van het buurtje.
0: Oké, want daar zitten er dus ook mensen bij die daar wat mee kunnen doen.
1: Er zitten sowieso mensen bij die daar wat mee kunnen doen. Maar de wijkagenten en ook de handhaving, die komen langs regelmatig om te vragen of er überhaupt wat is. En de wijkagenten hebben verteld over de oplichters.
0: Ja.
1: En de handhaving, die hebben gezegd, ik ben degene die hier verantwoordelijk is voor het centrum bij de Vijfhoek. En wat zijn je problemen? Dus als jij last hebt van je buurman of er zijn te veel fietsen, dan kun je dat ook bij hun kwijt.
0: Maar was er dan in de Vijfhoek last van oplichters?
1: Nou, eigenlijk waar niet.
0: Nee, nou ja, dat weet ik niet. Nou, ik woon zelf niet in Haarlem, dus heb die ervaring niet.
1: Ja, maar dat is overal wel een beetje. Ja. Er zijn ook hele bekende figuren in Haarlem, zowel vrouwelijk als mannelijk inderdaad, die ook nu bekend zijn en waarvan de wijkagent ook kan vertellen of ze aangehouden zijn. Of je moet ook oppassen voor een dame met een heel mooi praatje die je geld aftroggelt. Een gravin, zoals wij het noemen in Haarlem.
0: Ja.
1: Het is allemaal bekend.
0: Ik zou haar zeggen, alle vrouwen zijn hetzelfde. Maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Hey, we gaan eventjes naar het 105 nieuws.
1: Ja.
0: En we praten straks nog eventjes verder. Want dit is natuurlijk nog niet helemaal klaar. Dit begrijp ik wel. We gaan daarvoor schakelen naar de nieuwsredactie. En daar zit Arthur Meijer.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer.
2: Wie vandaag naar Zandvoort wilt, krijgt te maken met een behoorlijk veranderde verkeerssituatie. Vanaf dit weekend tot eind augustus loopt de proef met gratis pendelbussen naar de kust. Hiervoor wordt een rijbaan in beide richtingen van de zeeweg gereserveerd voor bussen en wordt de snelheid van 80 km per uur naar 60 km per uur verlaagd. Het hogere doel van de proef is om de beruchte strandfile rondom Zandvoort te voorkomen. De bussen vertrekken vanaf Hoofddorp en Vijfhuizen. Mensen kunnen bij Vijfhuizen gratis parkeren op de BNR van de Greater Amsterdam Expo, van waar ze kunnen overstappen op de bussen. Vier leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Ze vinden dat de raad niet goed is opgesteld en niet naar behoren werkt. De raad werd in 2023 opgesteld om de belangen van de omwonenden van start- en landingsbanen te vertegenwoordigen. In de praktijk blijkt echter dat banen met minder omwonenden de voorkeur krijgen en dat de belangen van Schiphol zwaarder meewegen. De opstappende leden pleiten dan ook voor een algemene gezondheidsraad in plaats van gescheiden vertegenwoordiging. Vanaf maandag is een deel van de Leidse Vaart in Vogelenzang voor autoverkeer afgesloten. Het kruispunt met de Beklaan wordt heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook wordt de spoorwegovergang onder handen genomen. Voor fietsers en voetgangers zijn omleidingen. De werkzaamheden duren tot 30 september. En sinds een tijdje hangt de Indische buurt in Haarlem-Noord vol met regenboogvlaggen. Begin deze maand hing een 11-jarige jongen trots zijn regenboogvlag voor Pride Month op, maar ontving een paar dagen later een dreigbrief. Dat liet de buurt niet zomaar gebeuren en vrijwel meteen begon een steunactie. Inmiddels hangen er zo'n 25 vlaggen en de buurt hoopt op meer. Wethouder Chiemen, die verantwoordelijk is voor inclusie en diversiteit, is trots op de wijk en zegt de komende 4 jaar te willen werken aan een veilig en inclusief Haarlem. En dan nog het weer. De warmte houdt aan. Vandaag weer volop zon bij een temperatuur van rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar 19 graden en is er wederom kans op een onweersbui. Morgenochtend kan het af en toe nog regenen. En vanaf de middag is het weer zonnig met een temperatuur van zo'n 28 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105. Haarlem 105.
5: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Nou, alle nieuws van Taylor Swift hoorde je hier op de radio. Ik heb er nog steeds hier in de studio zitten, Donien Lammers. Goedemiddag. Zit je nog steeds goed?
1: Dank je.
0: Zit je nog steeds goed?
1: Ja, ik zit
0: nog steeds goed. Ja. Doreen, we hebben het er net over het uurtje van het buurtje. Ja. En de vlek die dat wel niet teweeg brengt. Want daar gebeuren natuurlijk door die babbels met elkaar kom je op andere ideeën.
1: Ja.
0: Jij bent een vrijwilliger in deze organisatie. Je stopt er eigenlijk best wel heel veel tijd in. Want ja, het is voor jou niet dat uurtje. Het is meer dan dat uurtje.
1: Ja, maar het is zo dankbaar.
0: Is het ook zo dat je na dit uurtje met die mensen nog contact hebt en dat je zegt van ik kom even bij jou een bakje koffie thuis doen?
1: Of nou, dat hebben die bewoners zeker onderling. Ja. Dat is het leuke.
0: Ja, maar jij niet?
1: Ik niet, want ik heb nog genoeg andere dingen die ik doe. Nee, maar die mensen wel die daar zitten, het boodschapje voor elkaar of als iemand ziek is, een kaartje voor met z'n allen. En als iemand zijn lampje stuk is of zijn radio, oh joh, dat regel ik dan wel voor je. Dat is het voordeel van het uurtje van het buurtje, dat ze elkaar helpen. En als ze een keertje niet komen, dan wordt het meteen gemist. Dus het is verbindt, absoluut. Dat is het belangrijkste.
0: Dus als iemand 2 weken niet geweest is, dan gaan jullie aanbellen.
1: Gaan we even aanbellen.
0: Ja, even kijken of hij wel wakker is geworden.
1: Inderdaad, heel goed.
0: Nou, ja, dat is het
1: voordeel daarvan.
0: Dat is een goed verhaal. Ja. Dit is dan de Vijfhoek. De Vijfhoek is natuurlijk, ik als Amsterdammer zeg altijd een beetje de Jordaan van Haarlem.
1: Ja, maar we hebben een café. Dus de Vijfhoek, dat is het voordeel van de café.
0: Maar de wijk, hè?
1: De wijk, ja, precies.
0: De mensen die hier komen zijn mensen uit de wijk. Jij dan niet, zeg
1: ik. Niet helemaal niet. Maar juist omdat ik dit hoor van een paar vriendinnen, ben ik daar geweest om te kijken. En aangezien dit zo onwijs dankbaar is en leuk om te doen, ben ik er eigenlijk gebleven. En het voordeel nu van is dat er meer initiatief worden genomen buiten de Vijfhoek om. Ja. En op dit moment is er
0: buiten
1: ook
0: het uurtje om, bedoel je?
1: Buiten het uurtje, maar ook in een andere locatie.
0: Oh, oké, vertel.
1: En nu is er zelfs een uurtje van het buurtje in Café de Zwaan.
0: Oké, en welke dag is dat dan?
1: En dat is ook op de dinsdag van 4 tot 5.
0: Ja, want jij moet je tijd verdelen. Dat heb je niet slim gedaan.
1: Ik zit
0: dat
1: alleen maar in cafés op het moment.
0: Had je dat niet beter tussen 5 en 6 kunnen doen
1: ik
0: daar?
1: Ik heb er wel wat op gevonden. Want we hebben er nog eentje. Die is afgelopen dinsdag voor het eerst gestart. En dat is Café Spoorloos. Dat is bij de Westergracht.
0: Ja.
1: En die doen het van 3 tot 4. Kijk.
0: Oké. Ja, maar dat zijn natuurlijk toch andere buurtbewoners.
1: Dat is de bedoeling ook.
0: Ja, dus voor hun is het allemaal wel mogelijk. Maar voor jou, je kan niet overal tegelijk zijn natuurlijk.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Want de initiatieven worden ook genomen door mensen die daar wonen. En die denken van, goh, het is leuk om het ook bij ons in de buurt te doen. En daar staan we allemaal nog open voor.
0: Nou, vertelde je net dat er ook eigenlijk door middel van datzelfde uurtje van het buurtje een initiatief is ontstaan om met elkaar te gaan sporten?
1: Dat is het leuke. Op dit moment, op de dinsdag en op de vrijdagochtend van 10 tot 11... hebben we het voor elkaar gekregen om de ouderen een beetje te laten bewegen. En dat vindt plaats op het Wilsonplein tegenover de stad Schouwburg. En dat is onder andere een wies met een rollator die door de oefeningen van haar fysio wat oefeningen doet, beweegt. Ik neem een beetje wat over. Een Maria, een vriendin, ook een beetje dat al die oudjes bewegen.
0: Dat is bij het speeltuintje daar, of niet?
1: Op het basketbalveldje.
0: Ja, okay.
1: Kost wel €1 per uur.
0: Oké, dat is vanwege de trainer.
1: Dat is om leuke dingen te kopen. We hebben al 2 ballen gekocht, dus dat gooien we over.
0: Ja.
1: En we hebben nog wat pilonnetjes. En dat is goed om de mensen al zwaaien, ze maar.
0: En je bent aan het sparen voor de bakfiets nu, of niet?
1: Ik hou niet van een bakfiets.
0: Nee, al die spullen moet je toch ergens in meenemen.
1: Wij alles op de fiets en allemaal in tassen en rugzakken. En als je ook ziet, degene die daar komen en het initiatief hebben genomen, hoe die aankomen fietsen met al die tassen. Ja, het is veel.
0: Hey, en hoeveel mensen doen er dan nu mee aan de sportactiviteiten?
1: De sportactiviteiten kan wisselen. Als we allemaal komen, zijn het er 15. We zouden officieel aanstaande dinsdag een challenge hebben, landelijk.
0: Ja.
1: Maar door het warme weer gaat dat helaas niet door. En dat wordt verplaatst naar september.
0: Oké. Okay. Hey, de mensen die dus gewoon willen aanschuiven bij het uurtje van het buurtje, is eigenlijk de insteek dat je dan wel uit de wijk komt.
1: Dat mag. Ja, ik kom er niet uit, maar ik zit er ook bij. Maar de bedoeling is gewoon het verbinden, met elkaar praten, voor elkaar zorgen. Nogmaals, gratis kopje koffie, kopje thee. Drankje moet je zelf betalen. Maar het gaat erom dat je weet wat er leeft in de wijk.
0: Aanstaande dinsdag, dan is er weer eentje. Tussen 4 en 5.
1: Klopt, bij Café de Vijfhoek.
0: Bij
1: de Zwaan.
0: Bij Café de Vijfhoek of bij Café de Zwaan. Ja, dan wordt het wel weer ingewikkeld.
1: Ja, het wordt heel ingewikkeld. En vooral als je niet in Haarlem woont.
0: Hey Doreen, hartelijk dank voor je tijd. Dat heel jij even erover wilde komen praten.
1: Heel graag
0: gedaan. En heel veel succes met deze acties. En de andere waar je mee bezig bent. Want jij kan niet stilzitten, heb ik begrepen.
1: Nee, dat klopt helemaal.
0: Nou, succes.
1: Dank je wel voor jullie tijd.
0: Bedankt.
2: Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Luc Hasselman. Heisa.
3: Haarlem 105.

Ik had nog nooit van haar gehoord. Fassie heet deze dame. Ja, On Switch. En we zijn momenteel bezig om een technisch lijntje eventjes weer opnieuw open te krijgen. Dat is wel een gedoe. Dat werkt nog niet helemaal zoals we willen. Wil zeggen dat John wel op pad is, maar nog even geen verbinding krijgt met mij. En dat hopen we zo snel mogelijk opgelost te hebben natuurlijk.

Samantha Steenwijk, ik had beloofd dat ik hem op zou pakken en bij deze dan. Hè. Haar allernieuwste, je weet niet wat je mist. Een lekker vrolijk plaatje toch? We gaan dan weer naar de laatste plaat voor dit uurtje. En dat is er eentje van Michelle David samen met The True Tones.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.

Alicia Cara was dit, samen met Norah Jones. Die mooie stem van Norah Jones, die hoor je overal bovenuit. Mijn volgende gast in de studio is inmiddels op zijn plekje. Hij heeft zijn kopje koffie te pakken, dus ik ga straks ook even een vers bakkie doen. En dan praten we straks daar naartoe. En in die tussentijd pakken we dan eventjes de allernieuwste plaat van de 3J's mee. Ik hoorde hem van de week bij Jan Gaus voor de eerste keer. Een lekker nummer, los vast heet het.

0: Lekker de muziek op de radio, daar doe je het voor, toch? Ashford en Simpson was dat. En Solid. Ik heb hem inmiddels hier aangeschoven zitten in de studio. En goedemiddag, Ron Stoevelaar.
1: Nou, goedemiddag, Luc.
0: Ja, inmiddels in meerdere functies natuurlijk in het Haarlemse terug te vinden. Want ja, u bent inmiddels ook al vaker auteur van boeken en zo. Vertel eens.
1: Nou, boeken, het zijn boekjes. Hè? Kijk, ik weet niet waar de camera is. Ik laat even zien, maar zo dun of zo dik. Zo lijkt hij heel dik.
0: Ja, ja.
1: Maar zo zie je dat hij heel dun is.
0: Ja.
1: Maar het zijn meer verhalen, Luc.
0: Maar waar gaat het dan over?
1: Nou, het zijn verhalen over cafés. Soms gaat het over, net zoals bijvoorbeeld bij het kantoor, een mooi bruin café. Gaat het meer over de gasten. Het laatste café is het proeflokaal van Jeur. Volle vaten heet het boekje. En dan gaat het meer over de historie. Zo, de Lange Heer hebben we gehad. Dat is weer een ander verhaal. En Koops natuurlijk ook.
0: Maar je bent begonnen met volgens mij het kantoor, of niet?
1: Kantoor ging een beetje uit een gekkigheidje met de stripdagen. En dat bleek zo'n groot succes te zijn. Dat we maar doorgegaan zijn. En heel langzaam proberen we een beetje wat meer cafés erbij te krijgen.
0: Maar merk je nu dan ook dat je na aanleiding van het eerste boekje vraag krijgt naar de andere edities?
1: Ja, die vraag is er wel. Er zijn ook café-eigenaren die vinden het wel leuk om dat te doen. Het is voor ons niet echt een commercieel ding. Erik Kolen en ik die zijn ermee begonnen. En ja, de café-eigenaren moeten wel wat betalen. Want het komt niet uit de lucht vallen, zo'n boekje.
0: Nee.
1: Maar het zijn hele leuke geschenkjes voor je vaste gasten. Hè?
0: Maar als een vaste gast, die kopen hem dan weer van de kroegbaas?
1: Ja, of die krijgen het. Want ja, het is betaalbaar, het hele project.
0: Hey, en het zijn verhalen over de gewone mensen, toch? Gewoon de gesprekken aan de bar eigenlijk?
1: Ja, de gesprekken aan de bar, dat is wel de waar het over gegaan is, waar het bij begonnen is. Zeg maar sommige cafés zijn een proeflokaal. Daar kwam ik zelf niet heel vaak. En om een verhaal uit de derde hand te horen over een vaste gast, is moeilijk om daar wat over te vertellen. Als ik schrijf, moet ik het voelen.
0: Ja.
1: Ik moet zo'n verhaal moet ik voelen en zo'n gast moet ik kennen een beetje. Dus het is altijd een verhaal met een ziel. En wanneer ik over de geschiedenis praat en schrijf, dan voel ik me ook al alsof ik terug ben in de tijd. En het heeft meerdere invalshoeken, zeg maar, de caféverhalen.
0: Ja, maar wil dat ook zeggen dat jij dan in één keer je vaste rondje naar het kantoor een beetje gaat schuiven een maandje of twee langs het proeflokaal, waardoor je dan toch met die mensen ook een beetje een bandje krijgt?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik ga me echt wel verdiepen. Ik ga met de eigenaar praten. Ik vind het is gewoon heel leuk om meer verbinding te krijgen met waar je over schrijft. Ik kan niet iets doen als ik er geen verbinding mee heb. Dus dat heb ik zeker wel gedaan. En dat helpt enorm. Want ja, dat kan alleen maar met een waar een ziel in zit, het verhaal.
0: Ja.
1: En ja, de mensen vinden het heel leuk. En dan lees ik een klein stukje voor. En dan wordt het net zoals deze avond bij het proeflokaal was. Adam Spoor was er met een saxofoon. Het werd een klein feestje. En ja, dat is wel de bedoeling.
0: Nou, ik heb begrepen dat Erik ook daar fieltjes heb getekend.
1: Ja, Erik, ja, het is een soort totaalpakket leveren we dan. Een boekje. Erik maakt fieltjes. En die doet op de achterkant van het veldje doet hij een tekening. Maakt eerst een foto van de gast en dan een tekening. Maar Erik heeft zijn hand een beetje overspeeld, denk ik. Ah, maar ik weet niet of dat een goede uitdrukking is. Maar soms heeft hij 43 tekeningen moeten maken. Dan moet hij dan daarna thuis nog doorwerken. Kijk, terwijl ik klaar ben.
0: Ik was gisteren toevallig even bij Proeflokaal. En daar was Adam Spoor op zoek naar zijn veldje.
1: Oh, ja, nou, misschien hebben we hem gebruikt om een tafel gelijk te zitten.
0: Dat zou niet zo zijn.
1: Adam is veel meer waard dan het veldje.
0: Nee, dus ja, wat dat betreft, hij staat er dus niet in. Hij heeft hem nog niet in over het veldje. Dus je moet als Erik spreekt.
1: Ik ga Erik daarover aanspreken, maar dat zal ongetwijfeld goed komen. En met Adam gaan we het altijd goed maken. Maar die boekjes, dat is echt een voltreffer. En ja, ik denk dat er nog meer volgen. En misschien kunnen we dan een groter boekje maken waar die cafés in voortkomen. Want het bruine café mag niet verloren gaan. Hè. Daar is het eigenlijk ook een beetje om begonnen.
0: Ja. Maar luister, want jij zegt, ik hoop dat er meer komen. Maar heb jij dan zelf een voorkeur welke zaken je erin zou willen hebben?
1: Nou,
0: kan bijvoorbeeld de stichting zou ik bijvoorbeeld kopen.
1: Nou ja, jij
0: of
1: zegt
0: is dat weer net buiten het spoor?
1: Nee, dat geeft eigenlijk niet. Hè. Mensen het hoeft niet binnen de stadsgrenzen te liggen. Het zijn cafés die mensen wel kennen van een fietstochtje of zo. En stichting, ja, dat is ook een café met een verhaal. En zo hebben we ook wat even gesproken met Bartje, met de eigenaar van Bartje in Zandpoort. Ja, die had iets andere gedachten over hoe we dat boekje moeten maken. Maar dat zijn cafés bij uitstek. Cafés met een verhaal.
0: Ja, nou mooi. We gaan op de rest van alle boekjes wachten.
1: Ja, en hou ik ook.
0: En hou hem nog één keer in het beeld. Want ja, er zijn toch mensen...
1: Zo, ja. Volle vaten.
0: Ja, hij is mooi,
1: die
0: hè?
1: Klinken het? Nou ja, die klinken goed. Okay.
0: Hey Ron, bedankt voor je tijd.
1: Hè. Heel graag gedaan, Luc.
0: Hey, en op jouw verzoek natuurlijk, die speciale bestel maar dan.
1: Ja, ik wilde eerst Bots vragen, maar deze...

Belgen.

0: Ja, het mag duidelijk zijn, jongens. Rowan Hazen was dat. En bestel maar. En als we het over bestellen hebben, dan kan je het natuurlijk op twee manieren doen. Punt 1, dat boekje. Hè? Volle vaten. Daar moeten we met z'n allen aan de slag. Maar los daarvan hebben we een hele andere lijn. En dat is momenteel met John. Want John die is weer op pad. En die zit dan ergens in onze stad. En je weet nooit of dat allemaal goed gaat. Het duurde vandaag eventjes wat langer dan we eigenlijk gewend waren. Maar tenslotte, jongens, daar is hij dan. Bijna, zo goed als. Nou, waarom doet hij dit dan niet? Ja, nu wel.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Hey John, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Luc en luisteraars natuurlijk. Ja, op pad en we zitten in een...
0: John?
2: Want die is nog steeds actief bij Jopen.
0: Je staat, je krijgt een...
2: Ja, dan op een keer, dag allemaal. De verbinding is een beetje slecht.
0: Ja, dat klopt.
2: Wij horen ook niet zoveel, maar het gaat ja, hier nog erg gestaag, lekker heel erg druk, gewoon door zoals het zou moeten. Maar ik ga natuurlijk heel wat anders doen. En dat is een beetje waar je op doelt, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ik ben heel nieuwsgierig wat er gebeurt, Rijn. Want ik zie Amy naast jou zitten. En jullie hebben mooie plannen. Ja. Maar dat moet nog even, de spaarpot moet nog even vol, om het zo maar te zeggen. Om die plannen te kunnen rondbreien. Dus vandaar die crowdfunding. Ik ben heel nieuwsgierig hoe momenteel de stand van zaken is. En ja, wat kunnen mensen doen om jullie zo snel mogelijk te steunen voor die overname van Café de Lift?
2: Nou goed, zoals je eigenlijk al de boel al heel erg hebt verklapt, zijn we bezig met de crowdfund om het café over te nemen. En we zitten inmiddels al op 70%. Dat gaat hartstikke goed. Je kan ons vinden op crowdbouw.nl en dan wij stappen in de lift. Misschien wil jij nog wat vertellen?
3: Ja, nee, het gaat hartstikke goed met het, maar nog wel het een en ander nodig. Dus ja, dit is ook een beetje een oproep aan iedereen die het leuk zou vinden om mee te doen en te investeren, dan kan dat nog tot 30 juni. En dan hopen we dat het bedrag binnen is en dat we door kunnen.
2: En het gaat allemaal over de start in een nieuwe, het Café de Lift. Om dan toch maar even een bruggetje te maken naar het vorige item. Behoud van het oude café. Dus dan kunnen de oudere jongeren nog steeds ergens terecht. En iedereen die is natuurlijk welkom. Maar ja, het authentieke lift wil ik zoveel mogelijk samen met Amy bewaren voor wat het is.
4: Ja, dus er gaat geen verf gipsplafondje of dat soort grappen
2: allemaal. Nee, geen lekker oud.
4: En de terrasstoeltjes zijn er ook al in orde? Dat is heel belangrijk, hè, met dit weer.
2: Ja, zeker. Maar ik denk dat we dat ook een beetje gaan uitbreiden en een beetje gaan verfrissen. Dus
4: uitbreiden, heb je meer
2: ruimte? Wat op een andere manier indelen, denk ik. Maar ja, goed, er zijn...
4: Beetje stapel. Ja. Nee, luister, het is zo'n grapje van mijn kant, hoor.
0: John, helaas, de verbinding is best wel heel belabberd, mag ik zeggen. Met name op het moment dat je heen en weer gaat met de microfoon, dan...
2: Naast je hebt Café Studio, het Carillon naar de rechts en nog één keer naar rechts is Café de Lift. Nou ja, dan zit je eigenlijk al nou, op een van de mooiste plekjes in Haarlem.
4: Ja, zo is dat. Ja, even. Is voor de zeker. Wanneer gaan jullie starten?
0: Ja.
2: Nou, dan gaan we het liefst zo snel mogelijk kijken wat we allemaal kunnen doen. En dan is het in dit meeste ideale geval begin augustus.
4: Kan je te maken, te krijgen.
2: Zeker. Ja, ook omdat wij ons, ja, ons hart in een oud café en stukken en het aarde ook zo willen bewaren zoals zij het al hebben opgebouwd, zeg maar.
4: Dat moest je wel van tevoren even vertekenen, dat je geen gipsplaten en PL-balken zo op.
2: Nee, daar hebben we nergens voor getekend, maar het is wel gewoon dat we het zelf al wilden. Dus het is ook een mooie gunfactor.
4: Dus moeten we niet alleen even koud
0: zien, Ja, we hebben niet de optimale verbinding momenteel, John.
2: Luc, heb jij nog een vraag?
0: Nou, ik wil net zeggen, we hebben niet de optimale verbinding, want er valt bij regelmaat valt het lijntje weg.
2: Luisteraars, dit was hem vanuit een zonnige Jopenbrouwerij. Hoe heet dit plein?
0: Het Hortusplein.
2: Het Hortusplein, ik zou zeggen. Mocht u nog tijd hebben, kom naar het Hortusplein.
5: Haarlem 105 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Wie vandaag naar Zandvoort wilt, krijgt te maken met een behoorlijk veranderde verkeerssituatie. Vanaf dit weekend tot eind augustus loopt de proef met gratis pendelbussen naar de kust. Hiervoor wordt een rijbaan in beide richtingen van de zeeweg gereserveerd voor bussen en wordt de snelheid van 80 km per uur naar 60 km per uur verlaagd. Het hogere doel van de proef is om de beruchte strandfile rondom Zandvoort te voorkomen. De bussen vertrekken vanaf Hoofddorp en Vijfhuizen. Mensen kunnen bij Vijfhuizen gratis parkeren op de BNR van de Greater Amsterdam Expo, van waar ze kunnen overstappen op de bussen. Heemstede vangt vervroegd zo'n 20 asielzoekers op in het oude politiebureau aan de Kerklaan. De gemeente hoopt voor het eind van het jaar passende woonruimte te vinden voor de statushouders. Hiermee willen ze, net als Haarlem vorige maand, de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel helpen te verlagen. Ook wordt er gezocht naar een langdurige opvangplek voor 160 asielzoekers. Vooral de weilanden bij de Krukjesweg worden onderzocht. Vier leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Ze vinden dat de raad niet goed is opgesteld en niet naar behoren werkt. De raad werd in 2023 opgesteld om de belangen van de omwonenden van start- en landingsbanen te vertegenwoordigen. In de praktijk blijkt echter dat banen met minder omwonenden de voorkeur krijgen en dat de belangen van Schiphol zwaarder meewegen. De opstappende leden pleiten dan ook voor een algemene gezondheidsraad in plaats van gescheiden vertegenwoordiging. En sinds een tijdje hangt de Indische buurt in Haarlem-Noord vol met regenboogvlaggen. Begin deze maand hing een 11-jarige jongen trots zijn regenboogvlag voor Pride Month op, maar ontving een paar dagen later een dreigbrief. Dat liet de buurt niet zomaar gebeuren en vrijwel meteen begon een steunactie. Inmiddels hangen er zo'n 25 vlaggen en de buurt hoopt op meer. Wethouder Chiemen, die verantwoordelijk is voor inclusie en diversiteit, is trots op de wijk en zegt de komende 4 jaar te willen werken aan een veilig en inclusief Haarlem. En dan nog het weer. De warmte houdt aan. Vandaag weer volop zon bij een temperatuur van rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar 19 graden en is er wederom kans op een onweersbui. Morgenochtend kan het af en toe nog regenen. En vanaf de middag is het weer zonnig met een temperatuur van zo'n 28 graden.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede.

Lekkere muziek van John Mayer was dat. En Helpless. Ja, we gaan het tempo een heel klein beetje verhogen. Een beetje die knietjes los. Een beetje dit soort van kleine ochtendgymnastiekje dit. The Pointer Sisters. En Jump For My Love.

0: Aina heet de zangeres en ze nam het nummer Masker mee. En ze komt uit onze eigen regio vandaan, uit het Haarlemse. Dingen die gebeuren in en om ons Haarlem. Het mag vandaag duidelijk zijn dat we met Heisa een programma vol hebben met mensen die langskomen, maar ook onderweg zijn. Sean en Joop zijn onderweg naar het bewuste bankje bij de Zomerkade, waar nog steeds een beetje tumult over is. Een steiger die daar tenslotte geplaatst is door de gemeente, daar zou een bankje opkomen. Dat was de insteek en daar was ook geld voor beschikbaar. Tenslotte bleek de steiger duurder te zijn en het bankje kwam niet meer. Toen is de buurt gaan collecteren voor het bankje. En vervolgens mag het bankje er nu niet staan, want de vergunning is nu niet rond voor het bankje. Terwijl de hele wijk dus klaar stond om toch op dat lekkere bankje te gaan genieten op de Zomerkade. Maar goed, daarover horen we straks meer, want de mannen zijn als het goed is onderweg naar de initiatiefnemer van het ophalen van dat geld van het bankje. Hele andere dingen. Er was een haringparty van de week van Haarlem Marketing. Heel gezellig. En daar kom je heel veel ondernemers tegen. En nou, daar kwam ik dan toevallig in aanspraak met Hadewieg Richter. Zij is van In Holland. En toen zei ik, heb jij nooit wat te vertellen voor op de radio? Nou, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Want vanaf dat moment heb ik pakken papier doorgekregen. Ik ben avond aan het lezen. En ik moet je toegeven, niet alleen zij weet er alles van, maar ook Maartje Houtzager. En die heb ik net aan de lijn als het goed is. Goedemiddag, Maartje.
1: Goedemiddag.
0: Want jij weet er ook alles van. En ik heb hier in de studio Danny zitten. Danny die heeft eigenlijk in de jury gezeten van een nieuw leerconcept. Laat ik daarmee beginnen, bij de opleiding Creatieve Business. Daar weet jij alles van, Maartje.
1: Dat klopt. Ja, we hebben bij onze opleiding voor de eerstejaars vier modules, noemen wij dat. Het zijn eigenlijk vakken van een week of 10. En in de laatste module, die heet Business Maker, moesten de studenten eigenlijk een onderneming opzetten en een oplossing vinden voor een alledaags probleem. En daar zijn ze op een creatieve manier mee omgegaan. En ze hebben allemaal hun onderneming opgezet, ondernemingsplan geschreven, een begroting gemaakt en een prachtig mooie oplossing bedacht voor een alledaags probleem.
0: Dus eigenlijk praktijkgericht denken?
1: Eigenlijk wel, ja. En vooral leren door te doen. Dus dat was, en dat sloeg erg goed aan. En de studenten hebben ook fantastische ideeën gevonden of dingen, oplossingen bedacht voor alledaagse problemen. Dus dat was,
0: en noem dan eens een van die alledaagse problemen.
1: Ach, er was van alles. Een van de prijswinnaars was bijvoorbeeld een oorplopper. Zo, ja, ik weet niet precies hoe die heette. Ze hadden natuurlijk ook een mooie naam voor bedacht.
2: Potpilot.
1: Waarbij die kan je in je oor doen als je oren dicht zitten.
0: Een potpilot hoor ik hier fluisteren in de studio.
1: Een potpilot, ja, potpilot. Ja. Nou, het is, ik bedoel, heel simpel. Een klein stootje lucht in je oor, waardoor je oor weer open gaat. Nou, ik vond het een prachtig idee. En was ook een van de prijswinnaars. Ze hadden het ook heel mooi in kaart gebracht, mooi ontworpen. Dus waren we erg van onder de indruk.
0: Maar Danny, jij zat dus in de jury bij de voorstellen. Wat heb je allemaal nog meer voorbij zien komen?
2: Ja, klopt. Het was erg leuk om vier plannen hebben wij mogen jureren. Harold Meijer en ik samen. Bijvoorbeeld, twee dagen later ging ik naar het Veerplasfestival en daar kocht ik een drankje. En dat kwam in een statiegeldbeker. En op een gegeven moment was dat drankje op. Toen wilde ik even een dansje gaan doen. En wat doe je dan met die statiegeldbeker? Die gooi je natuurlijk niet weg, anders moet je dat weer opnieuw gaan kopen. En er was dus ook een groepje studenten, ik moest even aan ze denken natuurlijk. Die hadden een oplossing bedacht om deze statiegeldbeker eventjes met een speciale clip aan je broek of aan je tas vast te maken. Hartstikke handig, vond ik. Ik hoop dat het snel in productie komt, want ik vond het lastig om maar met die beker maar rond te lopen. Nou, vervolgens kwam er ook een groepje studenten die zei van, heb je ook altijd last van gordijnen die niet dichtgaan in kleedkamers? Altijd weer zo'n kier die open blijft en wat je ook trekt en doet, dat kleed gaat niet dicht, dat gordijn gaat niet dicht. Daar hadden ze een hele handige clip voor bedacht. Dus dat vond ik ook super handig. Er was een groepje studenten die van oma had gehoord, ik krijg zo lastig potten en blikken en flessen open. Kunnen jullie daar niet iets voor ontwerpen? Dat hadden ze gedaan. Ook super handig, lichtgewicht en toch heel sterk. En het laatste groepje studenten, en dat heb ik even gecheckt bij mijn dochter, want ik was niet helemaal, zat niet helemaal in de doelgroep daar. Sieraden met een geurtje, zodat je de hele dag lekker ruikt. Als je normaal even 's ochtends een spuitje opdoet, dan vervliegt dat natuurlijk gedurende de dag. Maar met zo'n sieraad en zo'n waxbolletje met geur erin, en daar kon je dan een soort abonnement op nemen, ruik je de hele dag lekker.
0: En dan krijg
2: ik vond het enig.
0: Krijg je elke keer een nieuw geurtje opgestuurd wat je dan weer opnieuw moet aanvullen? Of zo.
2: Ja, je mag dan natuurlijk kiezen. Hè? Dat was het idee, want iedereen heeft zo zijn eigen smaak. Dus je kiest dan een bepaalde geur. En die kan je of elke maand krijgen, of je kiest elke maand wat anders, wat je wil. En dan ruik je de hele dag dus lekker. En die sieraden zagen er ontzettend leuk uit. Mannen- en vrouwenlijn.
0: Maar ik begrijp nu, dit traject was een eerste probeersel, Maartje.
1: Ja, dat klopt. We hebben vorig jaar keihard gewerkt om een heel mooi nieuw programma neer te zetten voor onze eerstejaars. Ze gaan media maken, ze gaan impact maken, hebben ze gedaan, periode. Ze hebben iets met marketing gedaan en de laatste periode was dan met business. Dus ondernemerschap ontdekken. En dit was inderdaad de eerste keer. We hadden natuurlijk best wat kinderziektes hier en daar, maar we zijn echt heel blij hoe het heeft uitgepakt.
0: Maar daar hoor ik dus in dat er een vervolg komt.
1: Zeker, dit gaan we elk jaar zo doen. Met een klein verbeterpuntje hier en daar. En uiteraard doen we dat in overleg met studenten, met andere coaches. Dus zeker, dit is ons nieuwe programma waar we erg trots op zijn.
0: Dus Hadewieg, jij krijgt het komend jaar weer het hele project langs.
3: Ja, super interessant. Dit wordt hetzelfde. Jaar 2 is ook wel aardig om te noemen, Maartje. Want in jaar 2 krijgen we Creative Marketeer. Daar zijn we al bezig. Dan mogen ze van een product een hype maken in een ander land. Daar gaan we mee vertellen is Steiger. Ik weet niet of je die kent, die modezaken is zelf superleuk. En Madame Garage. En dan gaan ze dus die producten gaan ze hypen in een ander land. Duitsland, België.
0: Ja, want ik begrijp hieruit dat er ook een optie bestaat dat ze in het buitenland gaan werken na afloop van deze opleiding.
1: Dat kan zeker, want we hebben ook nog een internationale route. Dus het zijn echt twee losse opleidingen, dus creative business en international creative business. En van beide opleidingen kunnen studenten in buiten een minor doen. Dus een half jaar onderwijs volgen in het derde jaar of een stage regelen. Dus we zijn ook internationaal georiënteerd als de student daar zelf ook mee komt. Dus het is wel, moet wel een ambitie zijn van de studenten zelf natuurlijk.
0: Maar het concept zoals het er nu ligt, het verhaal zoals het er nu ligt, is de eerste jaar nu afgerond. Wil dus zeggen dat de komende 3 jaren deze opleiding nog een vervolg krijgt.
1: Ja. Uiteraard, ja.
0: En is het dan zo dat volgend jaar er ook al een nieuwe groep start met het eerste met de eerste opleiding? Met het eerste traject? Dus dat er een nieuwe groep leerlingen komt die het eerste jaar gaan doen. En ondertussen gaat 2 en 3 draaien. En komt dan 2 en 3 dan ook weer diezelfde jury terug om te volgen hoe en wat? Of is het alleen het eerste jaar?
1: Nou kijk, we werken sowieso veel samen met allerlei opdrachtgevers. Van in Haarlem en omgeving, de gemeente, de sportverenigingen, allerlei, de buurten. Hè? Dus en in elke module of elk vak wat we geven, komt dat wel weer op een bepaalde manier terug. Dus dat hebben we dan volgend jaar krijgen we dat tweede jaar erbij. En in het derde jaar gaan ze stage lopen en een minor doen. En in het vierde jaar gaan ze ook weer afstuderen. En dan moeten ze ook weer een opdracht voor een opdrachtgever doen. Dus we proberen altijd heel nauw samen te werken met het werkveld eigenlijk.
0: En tenslotte ben ik dan nieuwsgierig. Denny, jij staat nu in de jury. Jij komt uit de marketinghoek. Je weet dus hoe je dingen moet pitchen en duidelijk naar de mensen moet brengen. Je vertelt nu heel enthousiast over die knijper voor die plastic beker. Wil dat zeggen dat jij dan ook gaat zoeken naar bedrijven die misschien mee willen financieren in die knijper voor die plastic beker?
2: Dat wil dat niet zeggen, maar je weet het maar nooit. Hè? Er komen soms kansen langs en die moet je dan grijpen.
0: Ik zie je vinger aan de andere kant van de tafel omhoog gaan.
3: Ja, want Maarten Eikelenboom die zat ook in de jury.
0: Wie?
3: Maarten Eikelenboom van Goeie Zaak.
0: Ja.
3: En een van zijn teams, want Danny had 4 teams, maar zo waren er meer Drekkens die ook weer 4 teams hadden. Die heeft ook een prijs gewonnen met bekertjes. En hij zegt, ik wil wel investeren in dat plan. Dus ze mag gratis, ik wil er gratis advies geven. Dus ze mag bij me aankloppen. Dus blijkbaar komen er toch nog wel zulke producten uit waarvan ze zeggen, oh, dat vind ik, daar zie ik toekomst in.
0: Ja, Nou ja, ik kan me voorstellen zo'n knijpertje en een klein logotje Heineken erop. En alle festivals, daar liggen gewoon bij de bar van die knijpertjes, klaar.
2: Nou, en zo is het, want dat was inderdaad een ongelooflijk goed idee. En dat was ook precies wat wij gezegd hebben. Neem contact op met de festivals en verkoop ze via de festivals. Dus we proberen de ondernemersgeest los te maken bij de studenten, voor zover dat nog moet gebeuren. We proberen ze allemaal ideeën aan te reiken. En we hopen juist dat zij zich verder gaan ontwikkelen op dat vlak. Maar het let hen niks, maar dat initiatief moet dan wel van de studenten uitkomen, om met ons contact op te nemen en hulp te vragen. En aan de andere kant, als wij een kans zien, we zijn natuurlijk toch ondernemers, dan zullen we ook grijpen ook.
3: Ja, want zo werkt het. Fictief geld, dus ze weten hoeveel geld. Dus ze hadden zeg maar een ton en dan mochten ze fictief inleggen om het te investeren. Dus die studenten weten ook wat hun product waard is.
0: Nou, het klinkt voor mij helemaal duidelijk. Ik begrijp, Maartje is nog sowieso 3 jaar aan de slag. Want die cursus moet toch afgemaakt worden. Dus wat dat betreft heeft hij nog 3 jaar te gaan. Zit jij volgend jaar weer in de jury?
2: Als Hadewieg mij vraagt, heel erg graag.
0: Hadewieg, zit jij volgend jaar nog op in Holland?
3: Ja, als het zo doorgaat zoals het nu gaat, zeker.
0: Daar ben je nog niet, vanaf.
3: Dus als iemand het interessant vindt...
0: Zoeken ze met jou contact... Hadewieg Richter. En waar vinden ze jou op in Holland?
3: Ja.
0: Hadewieg Richter in Holland Haarlem, hè?
3: Ja.
0: Dan voor het gemak. Maartje Houtzager, hartelijk dank voor jouw tijd.
1: Heel graag gedaan.
0: En Danny.
1: Fijne dag nog allemaal.
0: Jij ook, hè? Danny telt ook voor jou, hartelijk dank.
2: Dankjewel.
0: En nou, zie ik jou weer met de Centerun.
2: Centerun ben ik er weer, hè? Ja, en alles is singalong.
0: Gezellig. Hadewieg, heel veel succes. Bedankt voor het item.
3: Dankjewel.
0: En tot een volgende keer.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en

0: 82-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Ja, we gaan al aan de slag met het derde uurtje van Heisa. Het Radje Toe op de zaterdag.

0: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
1: Ja, en John die zit in de stad. En hij is bij de man met het bankje. Ja, er is nu een verbinding. We hebben nu een verbinding. Ik zie, ik zag eventjes de lifeline voorbij komen qua beeld.
2: Goedemiddag, luisteraar.
1: Ik hoor John.
2: Kom maar heel even bij me zitten, want ik kan niet...
3: Hallo, ik ben Jaap.
2: Hey Jaap. Jaap, heb je nog een achternaam? Zo belangrijk.
3: Van der Plas.
2: Jaap van der Plas. Nou, dames en heren. Jaap van der Plas zit naast me op een prachtige locatie. En die locatie is?
3: De Zomerkade... Nummer 127.
2: Nummer 127. En wat staat er voor de deur bij 127 aan het water?
3: Een visplekje, een zenplekje, ken je het ook nog. Er zitten elke avond zitten er mensen. Die zitten met elkaar te praten. Die nemen hun eigen thermoskannetje met koffie, met drinken mee. Mensen, die hebben af en toe een plekje nodig wat ze eventjes kennen.
2: Ja, onze cameraman Joop die loopt er zo van naartoe. Dan hebben de luisteraars hebben de beelden. En wat gaan mensen doen? Vissen en zo, zei jij?
3: Nou ja, ik vis daar regelmatig. En heel vaak komen daar vadertjes met kleine kindertjes ook vissen.
2: Ja,
3: maar het is natuurlijk een hartstikke lekker plekje daar. Hoor. En regelmatig zitten er gewoon stelletjes. Die zitten gewoon lekker te praten. Beuken hier ook. Even zen.
2: Ja, even vissen hoef je hier niet, want er staat daar een gigantische...
3: Ja, nou, ik heb al geprobeerd een kabeljauw uit zijn tent te vangen. Ik moest eruit met die maaien.
2: Ja, dat is waar. Nou, even over het bankje. Dat was nog een beetje strubbeling, hè? Want jij hebt dat aangevraagd, geloof ik.
3: Met de buurtjes hadden we dat aangevraagd. En er was in principe was daar mondeling een toezegging voor gegeven. En hebben ze dus, ben ze begonnen met een stalen schutting, hek plaatsen met een heg erin. Ze hebben een betonplaat neergelegd, zodat wij daar een bankje en een tafeltje op zouden krijgen. Nou, dat is vervolgens niet doorgegaan. Er is een tafeltje en een bankje bij de vistent geplaatst, maar hier was geen budget meer voor. Ondanks dat we eigenlijk de eerste waren. Maar goed, dat is niet relevant. Dus hebben wij er op een gegeven moment zelf maar een tafeltje en een stoeltje op gezet.
2: Ja, dat lijkt me... Ja, dat lijkt me verstandig.
3: Nou ja, daar waren ze dus denk ik niet mee eens. Want er stonden op een gegeven moment van de week, de 9e van deze maand, stonden daar handhavers, stonden daar foto's te maken van onze spulletjes. En toen zat er zat overal een pamflet op. Binnen 5 dagen moet het wegwezen. Dus ja.
2: Waar gaat het eigenlijk over?
3: Ja, dat is het verhaal. Waar gaat het over? En ja. Dat is ook waarom ik eigenlijk, want ik weet dat mijn buurman af en toe ongenuanceerd overkomt naar handhaving en dat is zijn zaak. Ik hoef niet, omdat wij dus dat bankje hebben staan, hoef ik dus niet gestraft te worden omdat mijn buurman af en toe een beetje ongenuanceerd overkomt, ja.
2: Dat je bankje ook... laten zien, joh.
3: Moeten we erin lopen? Of,
2: Nou, daar hebben wij geen gesprek meer.
3: Oh,
2: wij volgen hem gewoon.
3: Ja.
2: Want ik kan niet meelopen met al die apparatuur.
3: Oh.
2: Luisteraars, Joop die gaat even filmen.
3: Ja.
2: Maar uiteindelijk is het dus goed gekomen?
3: Nee, nog niet.
2: Nou, maar ik bedoel, het staat er?
3: Het staat nog. En ik hoop maar dat de gemeente... Nou, we hebben ook geen probleem met de gemeente. Daar waren we eigenlijk op een goede lijn mee. Het heeft meer te maken met wat handhaving kan doen. Dus ik dacht eigenlijk dat het van de handhaving, eigenlijk een individuele actie was... Om dus, ik heb het op TikTok heb ik het treiteren genoemd, maar zo kwam het ook wel over.
2: Maar denk jij dat door die publiciteit, hè, want het heeft ook in de krant gestaan, het heeft de tv gehaald,
3: dat ze
2: daardoor, nou wakker geworden wil ik niet zeggen, want ze zijn nooit wakker, maar dat ze daar nog meer extra gingen opletten of frustreren?
3: Nou, we zien wel. Veel meer handhaving rijden hier als dat we ooit van tevoren gezien hebben. Want als we ze bellen, want er gebeurt iets zat. En als we ze bellen, dan komen ze dus niet. En met dit soort...
2: Zijn ze volop aan de gang.
3: Ja, een beetje flauw. Het is gewoon heel flauw wat ze doen. En, nou hopen we maar dat door de publiciteit... Want het is niet zo dat ik nou vingertjes wil wijzen naar die of naar die...
2: Om
3: mensen de schuld te geven. Dat is absoluut de bedoeling. Nee. Ik hoop dat de gemeente... In samenwerking met handhaving dit even zo doen. Ik bedoel, toen ging het later gewoon eens over een tafeltje wat los staat. wat gevaarlijk is aan de waterkant. Nou, ik heb zo'n ketting heb ik er al vastgezet. Dus het tafeltje staat ook niet meer los.
2: Ja, nogmaals, waar gaat het over? Ik hoop dat de gemeente meeluistert. En dat ze even hier aandacht aan besteden. En ook eventjes, ja, kom op jongens. Er zijn zoveel andere dingen die niet goed lopen. Gaan we het over een bankje hebben aan het water. Ja, Jaap, we leven allemaal met je mee, maar we gaan gewoon door, toch?
3: En natuurlijk gaan we door, want de tv heeft ook gereageerd van als de gemeente even goed besluit om het weg te halen, dan zouden we contact met ze opnemen, dan zouden we zo onmiddellijk weer komen om dat dus vast te leggen. En kijk, dat is natuurlijk niet als een stok achter de deur bedoeld, maar het gaat erom dat andere mensen meeleven en dan ook denken van, jongens, waar gaat dit over?
2: Nou ja, dat zeg ik nogmaals, er zijn zoveel andere dingen te doen. En er worden mankrachten aan besteed. Maar goed, we hebben er genoeg gemopperd over die gemeente. We moeten ze ook niet in de haren strijken. Want dit bankje moet blijven.
3: Ja, alstublieft. Ik heb al tegen de gemeente via SBS heb gezegd, jongens, maak hier niet zo'n punt van. En laat het gewoon. Laat het gewoon zoals het is. En moet er wat aan veranderd worden voor de veiligheid?
2: Neem even contact op.
3: Ja, dan neem even, praat even. Ik heb vorige keer ook al gezegd, jongens, ik heb een handhaving. Nou, als je wat wil, kom even praten. Ik wil wel praten met ze. Ja. Want dat doe je toch als volwassen mensen?
2: Dat lijkt me wel. Maar ja, goed, laten we ze maar niet al te veel in de haren strijken. Ik zou zeggen, jongens, gemeente, handhaving, kom op, besteek je tijd. Nuttig. Oh
3: ja, en het is een stukje samenhorigheid. De mensen die komen, die praten met elkaar. Iedereen komt hier om met zijn hondje dingetje praatje maken. En ja... Wat is nou mooi als een verbintenis hier in de buurt op één klein plekje, één tafeltje, één stoeltje, waar heel veel mensen eigenlijk op reageren en ja, het gesprek willen aangaan, laat ik het zomaar zeggen.
2: Ja, we gaan zomers afsluiten. We gaan straks even lekker met het bankje zitten met een spaatje rood of een biertje. Of, nou ja, weet
3: wat
2: ik
3: je
2: nog
3: wil.
2: Niet. En dan gaan we genieten. En de luisteraars weten inmiddels waar het is, hè? Nog één keer.
3: Ja, nou ja, het is voor iedereen open. Het is hier aan de Zomerkade. Ja. Zomerkade hebt aan de Zomervaart. En het is voor iedereen open. Alleen, wij letten er wel op dat er dus niet dat morgenavond 20 van die fatbikes staan met hangjongeren om de boel te visiteren. Dat letten we zelf op.
2: Dat gaat niet.
3: Maar dat is de bedoeling ook niet. En wij hebben zelf motormaaiers hebben aangeschaft en, met de buren. En we houden het zelf bij. Toevallig staan er nou bloemen. En dat is ook belangrijk voor de insecten en beweging. Dat ook blijft leven. Dus wachten we even met maaien tot... De insecten, tot de bloemen dood zijn, laat ik het zo zeggen.
2: Zo is dat.
3: Maar als je nou ziet, mensen kunnen geen eens op een boot komen. Is dat dan de bedoeling van de gemeente, dat het zo eruit ziet? Dat het van de overkant, komen alleen maar ratten naar ons toe zwemmen.
2: Ja, we gaan het toch een beetje zomers afsluiten, want het zit hier prachtig.
3: Ja.
2: En luisteraars, niet met z'n allen tegelijk komen, want dan gaan we het niet allemaal redden. Want dan moeten we,
3: ja, neem een klapstoeltje mee.
2: Ja, dat zou ook nog kunnen, neem een klapstoeltje, als het zo de gemeente mag.
3: Oh ja, want dat zijn ook losse artikelen. Ja, oké. Okay. Nou, laten we het even rustig gaan doen.
2: Zo is dat.
3: Ben je in de buurt, rook een peukie, drink een bakkie, neem wat te drinken, doe gezellig.
2: Kijk.
3: En laten we het zo houden.
2: Beter enthousiasme bestaat er niet, luisteraars. Ik zou zeggen, niet allemaal tegelijk, maar kom lekker naar de Zomerkade. En wees het voor iedereen lief, dan komt het allemaal goed. En je kunt ook nog een visje eten.
3: Ja,
2: en vangen eventueel.
3: Ja, als je niks vangt, dan kun je 10 meter verder een lekker visje eten. Lekker haring in die waring. Moeten we promoten deze tijd van het jaar.
2: Zo is dat.
3: En ze zijn heel erg lekker bij de boys.
2: Zo is dat. Nou, luisteraars, dat was hem. Tot een andere keer. En vanaf de Zomerkade, heerlijk. Tot volgende week.
4: Haarlem 105.
5: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Wie vandaag naar Zandvoort wilt, krijgt te maken met een behoorlijk veranderde verkeerssituatie. Vanaf dit weekend tot eind augustus loopt de proef met gratis pendelbussen naar de kust. Hiervoor wordt een rijbaan in beide richtingen van de zeeweg gereserveerd voor bussen en wordt de snelheid van 80 km per uur naar 60 km per uur verlaagd. Het hogere doel van de proef is om de beruchte strandfile rondom Zandvoort te voorkomen. De bussen vertrekken vanaf Hoofddorp en Vijfhuizen. Mensen kunnen bij Vijfhuizen gratis parkeren op de BNR van de Greater Amsterdam Expo, van waar ze kunnen overstappen op de bussen. Vanaf maandag is een deel van de Leidse Vaart in Vogelenzang voor autoverkeer afgesloten. Het kruispunt met de Beklaan wordt heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook wordt de spoorwegovergang onder handen genomen. Voor fietsers en voetgangers zijn omleidingen. De werkzaamheden duren tot 30 september. Heemstede vangt vervroegd zo'n 20 asielzoekers op in het oude politiebureau aan de Kerklaan. De gemeente hoopt voor het eind van het jaar passende woonruimte te vinden voor de statushouders. Hiermee willen ze, net als Haarlem vorige maand, de druk op het aanmeldcentrum Inter Apel helpen te verlagen. Ook wordt er gezocht naar een langdurige opvangplek voor 160 asielzoekers. Vooral de weilanden bij de Krukjesweg worden onderzocht. En sinds een tijdje hangt de Indische buurt in Haarlem-Noord vol met regenboogvlaggen. Begin deze maand hing een 11-jarige jongen trots zijn regenboogvlag voor Pride Month op, maar ontving een paar dagen later een dreigbrief. Dat liet de buurt niet zomaar gebeuren en vrijwel meteen begon een steunactie. Inmiddels hangen er zo'n 25 vlaggen en de buurt hoopt op meer. Wethouder Chiemen, die verantwoordelijk is voor inclusie en diversiteit, is trots op de wijk en zegt de komende 4 jaar te willen werken aan een veilig en inclusief Haarlem. En dan nog het weer. De warmte houdt aan. Vandaag weer volop zon bij een temperatuur van rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar 19 graden en is er wederom kans op een onweersbui. Morgenochtend kan het af en toe nog regenen. En vanaf de middag is het weer zonnig met een temperatuur van zo'n 28 graden.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloten over 3 kilometer met een vertragingstijd van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Lekker plaatje toch? Freemason was dat. Ja, ik wandel even een beetje naar voren toe. En dan bedoel ik dat ik eventjes de programmering van morgen ga vertellen. Morgen heb ik namelijk tussen 12 en 2 mag ik het Nationaal Product doen morgen hier op de zender. En ik heb dan onder andere Sam van Veldhoven. Hij heeft een nieuwe plaat uit en we gaan even met hem bellen. Dean Saunders, die is de gast. Die komt ook eventjes hier langs in de studio. Zo rond een uurtje of 1:30 in de middag. En om 1:15 daarvoor heb ik dan Messo Kortland. Hij heeft ook een nieuw plaatje gemaakt. Zukkel in Amsterdam. Die komt ook langs. Dus morgen het Nationaal Product zit weer vol met allerlei gezelligheid en diverse artiesten. Dus ook morgen gewoon lekker afstemmen op 105.

0: Blijft lekkere muziek, toch?
1: Ja, vind ik wel. Ik hou daarvan.
0: Jack Johnson was dat. And sitting, waiting, watching. We gaan langzaam maar zeker afbouwen, de drie uurtjes van Heisa. En dan hebben we straks natuurlijk de weekendwijzer. Met Rudy. Meestal zit hij er al rond deze tijd. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik verwacht wel dat hij straks in één keer binnenkomt stappen. Voor die tijd pakken we die ene oude nog even mee van de formatie AHA. Hier is Take On Me.

0: Olivia Dean was dat, en Manny Me. Ik zei net waarom is Rudy zo laat binnen vandaag. Maar Rudy is er helemaal niet. Ik heb Jay hier.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Jay Engels. Jay, jij neemt hem over. Waarom is hij er niet? Is hij op vakantie
1: dat
0: gewoon? Gezellig.
1: Ik eigenlijk niet. Ik kreeg eigenlijk alleen maar het berichtje, ik denk wel al een maand geleden hoor. Dus ik was hier lekker vroeg mee van, kan jij de 20ste weekendwijzer overnemen? Dus ik zei ja, helemaal goed. Gaan we gewoon doen.
0: Klaar.
1: Geen reden, maar ja, weet je.
0: Misschien is hij wel wat leuks te doen. Ik moet je toegeven dat meestal, als hij dan over dat weekendwoord met mij begint, dan heeft hij het over een of andere optreden waar hij naartoe gaat.
1: Ja, daarom.
0: Dus misschien is hij wel een weekendje naar het buitenland om een optreden te volgen. Maar fijn, dat laat ons in het gewist. We weten het nog steeds niet. Maar oké, misschien kunnen we erachter komen. Misschien kunnen we erachter. Zijn de vrienden van Rudy op de zender die in ons even kunnen vertellen waar Rudy zit momenteel? Ja. Fijn, misschien wil je het zelf van niet. Straks jij dus de weekendwijzer?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Is het allemaal een beetje hetzelfde? Heb jij ook gasten misschien in de studio?
1: Ik heb geen gasten, helaas. Maar verder is het gewoon allemaal hetzelfde. Ik ga geen gekke dingen doen. Het is natuurlijk wel een beetje naar mijn kant toe gevormd, zeg maar. Rudy's Fresh Finds wordt natuurlijk Jay Fresh Finds. Want het zou een beetje gek zijn als ik Rudy's Fresh Finds...
0: Ja, dat is logisch.
1: En Rudy heeft altijd een beetje van die popnummers. Maar ik ben heel erg van de house.
0: Ja.
1: Dus we gaan even de house erin knallen.
0: We gaan house. Dus dat zijn jouw Fresh Finds straks.
1: Ja.
0: De house muziek. Oké, dat zit eraan te komen. Nou, straks is dus hier Jay op de zender tussen 3 en 5 uur met de weekendwijzer.

Blijft heerlijke muziek wat hij maakt. Gilbert de Sullivan. Uit de oude doos vandaan natuurlijk. Nummer Claire. Ik loop eventjes met jullie een stukje de programmering vooruit voor de rest van deze dag. Straks dus natuurlijk met Jay tussen 3 en 5 uur de weekendwijzer hier op de zender. Dan krijgen we 023 tussen 5 en 8 uur. Nou, het programma met het ratje toe, hè. Al Franse spreekwoorden komen erin voor. En spelletjes, quizjes en rarigheden, zeg ik het altijd maar. Tussen 5 en 8 uur. Daarna de avonddienst tussen 8 en 10. En dan sluiten we af met de verbinding tussen... Nee, dat zeg ik verkeerd. Tussen 8 en 11 is de avonddienst. En dan sluiten we de avond af met Hongkong Calling. Dat komt natuurlijk uit Hongkong vandaan. Mark Schultz, die daar vandaan zijn programma doet. Tussen 11 en 12 uur. En dan morgenochtend heel vroeg hebben we natuurlijk weer vandaag de dag. Je weet hoe dat gaat, hè? Dat is altijd tussen 8 en 10 op de zondag. Nee, tussen tot 9. Want vanaf 9 uur krijgen we... hoe heet die nou? En natuurlijk, Mart Smeets. Mart Smeets tussen 9 en 10 uur. Die doet oude lullenmuziek, zo heet het programma, OLM. Dan vervolgens het Niethuis Magazine met Ellen Stamer of Jules Post. En daarna krijgen we het Nationaal Product. Dat mag ik doen morgenmiddag. En daarna gaan we ook nog heel de avond door. Dus blijf gewoon ook morgen lekker luisteren. Trouwens, hou hem gewoon op 105, dat mag duidelijk zijn. Goed, nog 1, 2 plaatjes te gaan. En dan is deze microfoon voor Jay.

0: 24 Hours was dat van Sommieu. We hebben het eventjes toevallig zo tussen neus en lippen door over het weer van gisteren.
1: Ja, dat is niet normaal, jongens. Echt, ik ben helemaal...
0: Wat is hier gebeurd?
1: Nou, niet per se iets gebeurd, maar gewoon hoe kan het zo zijn dat we van 30 graden in de ochtend naar 25 vandaag en daartussen is nog een soort van einde van de wereld geweest of zo met regenbuien en onweer en ik kreeg allemaal meldingen van de KNMI van blijf binnen en wees voorzichtig want het is allemaal code oranje. Ja.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk vanavond voetbal. Ik kan me voorstellen dat er ook gedeeltes in Nederland zijn waar dat op grote buitenschermen gebeurt.
1: Ja.
0: Dan is het wel mazzel dat we gisteren niet gevoetbald
1: hebben. Nee.
0: Dat je dan lege pleinen hebt toch wel.
1: Ja,
0: dat je niet zo heel veel mensen hebt die dat allemaal gaan volgen.
1: Nou, ik denk ook niet dat je dat wil volgen in zo'n onweersbui.
0: Nee. Nou ja, waar ga jij vanavond kijken?
1: Hier.
0: Of ga je het überhaupt? Ja, hier?
1: Hier, in de studio.
0: Okay.
1: We gaan even een grote tv-scherm, wat er ooit gekocht is. Dat staat ergens.
0: Het staat in de gang nu, ja.
1: Die gaan we
0: even hierachter.
1: Ja, die gaan we nu even naar binnen rollen en dan gaan we gewoon even het WK opzetten. En dan gaan we hier kijken.
0: Dus er wordt hier de WK gekeken. Nou, prima. Als het goed is, zit ik straks ergens bij een barbecue en het loopt over in de voetbalwedstrijd.
1: Als het
0: dus
1: goed is ergens.
0: Bij een Amsterdams kroegje.
1: Ja, ook lekker.
0: Ik gooi de laatste plaat erin. Dan neem ik mijn rommel mee. Dan is het helemaal voor jou. Jay straks hier op de zender met de weekendwijzer. Bedankt voor het luisteren voor vandaag. En tot de volgende keer. Doei!

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloten rijdt het langzaam over 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, zie dit een beetje als de pre-party voor het WK zometeen. Je luistert naar Weekendwijzer.

0: magische wijze, ja, dat weten we nog niet zo goed waar die exact is. Maar hij is er niet.
1: Waar
0: en
1: zit je?
0: Hij vroeg of ik het wil doen. Als iemand het weet, laat het even weten via 0600 505 38. Maar Rudy, die trapt dus altijd af met het weekendwoord. Waar hou jij als luisteraar dit weekend mee bezig? En welk woord koppel je daar dan aan?
1: Maar ik moet je zeggen, mijn weekendwoord heeft eigenlijk te maken met de laatste 3 uur radio die ik gemaakt heb. En de luisteraars die hebben dat natuurlijk meegekregen. We kregen in eerste instantie de Luzie-verbinding niet lekker mee. Toen hadden we de Luzie-verbinding en toen kregen we een krakerige lijn. Toen kreeg ik een studiogast die wat te laat binnenkwam. Toen kregen we twee gasten die ook nog een derde bij een interviewtje hadden. Dus mijn weekendwoord is rommelig. Rommelig uitzending.
0: Dat snap ik heel goed als er en iemand te laat komt, soort van. En dan nog extra. En dat, voor de mensen die niet weten wat Luzie is. Luzie is een beetje ons, ja, verslaggeversysteem.
1: Ja, ja.
0: Het is eigenlijk bellen op hoge kwaliteit, zodat het voor jou, voor de luisteraar, lekker binnenkomt. Mijn weekendwoord is, ik heb er eigenlijk een beetje twee, zweten en bezorgen.
1: Oké. Zweten vanwege het weer, die snap ik nog. En bezorgen, wat is dat dan?
0: Nou, ik werk hiernaast ook als een pizzabezorger bij een pizzabedrijf.
1: Dat is op zich, en je mocht gisteren enthousiast door die regen.
0: Ja, gisteren mocht ik heerlijk door die 30 graden heen.
1: Oh, lekker.
0: Ja, dat was echt niet te doen. En dan sta je ook nog eens bij een klant voor de deur, dat hij de deur niet open doet. Dus dan sta je nog 10 minuten in die zon. Terwijl
1: ze waren wel warm aangekomen, die pizza's.
0: Ja, maar dan komen ze sowieso als ik ze breng. Ze komen sowieso warm aan als ik ze breng, Luc.
1: Oké. Okay.
0: Ja, wat is jouw weekendwoord? Waar hou je een beetje mee bezig? Laat het even weten via 0600 500 538. En dan via WhatsApp, want anders krijg ik hem nooit te zien. Of via haarlem105.nl/studio. Gaan we ze zo meteen even allemaal bespreken wat jij doet op deze 25 graden zaterdag. Dit is Tent CC met Dreadlock Holiday.

0: John Allen op je radio.
1: Met Kent, stap nou. Ja, ik ga mezelf alvast eventjes excuseren op dit moment. Want zoals je hoort, zit ik echt met een flinke kriebelhoest. Ik ben een week ziek geweest. Tenminste, het had veel eerder af kunnen zijn. Maar ja, ik werd ziek en de dag daarna had ik een concert in de Ziggo Dome. Dus ik dacht, dit fix ik wel even. En die dag daarna dacht ik, nou, ik voel me wel oké. 4+, let's go. Nee, dat was geen handige zet geweest. Ik ben echt gewoon een week ziek geweest. Een week verkouden. En die hoest, die zit er nog steeds. Dus mijn excuses alvast als je nu luistert en je hoort me echt gigantisch hoesten. Ik vroeg je net naar je weekendwoord. Wat houd je dit weekend een beetje bezig en welk woord koppel je eraan? Sophie die zegt, ik ga dit weekend eindelijk mijn balkon opknappen. Bloempotten neerzetten, een stoeltje, de hele boel. Al 3 zomers uitgesteld, maar nu echt. Een weekendwoord is dan uitstelgedrag. Robin die zegt, zaterdag lang uitgeslapen. Zondagochtend naar de markt met mijn moeder. Gewoon niks bijzonders, maar dat is precies wat ik nodig heb. Weekendwoord opladen. En Tycho's woord is barbecue-modus. Eerste barbecue van het jaar bij ons thuis. Vrienden komen langs, muziek aan. WK erbij. En ik hoop dat het droog blijft. Verder geen plannen. Kijk, daar ga ik weer. Lisa die zegt, ik doe mee aan een hardloopwedstrijd zondag. 10 kilometer door het centrum. Zenuwachtig, maar ook heel trots dat ik er überhaupt aan start. Startangst heeft zelfs weekendwoord. En Jesse die heeft het weekendwoord avontuur. We pakken dit weekend de auto en rijden gewoon een kant op. Geen hotel geboekt, niks gepland. Mijn vriendin en ik wilden al zo lang eens iets spontaans doen. Kijk, dat is dus echt mijn droom. Dat zou ik dus echt een keer willen doen. Gewoon geen plan. Navigatie uit. Gewoon rijden, gewoon gaan en kijken waar je een beetje uitkomt. Heb je nog een weekendwoord? Wat houd je dit weekend een beetje bezig? En welk woord koppel je eraan? Laat je dan even horen via haarlem105.nl/studio. Of app naar 0600-500-538. En dan ga ik er even bij zeggen, dat moet via WhatsApp. Want anders krijg ik hem niet binnen hier in de studio.

De 3J's. Met Los Vast hoor hier op Haarlem 105 tijdens Weekendwijzer. Zometeen word je in alle gemak even bijgepraat over het nieuws in de regio tijdens het 105 nieuws. Met onze vrij verse nieuwslezer, moet ik eerlijk zeggen. En hij doet het hartstikke goed. Je hoort zometeen naar Arthur Meijer met het 105 nieuws. Krijg je alles van de regio binnen. Dat hoor je zometeen naar Coldplay. Dit is Viva La Vida.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Wie vandaag naar Zandvoort wilt, krijgt te maken met een behoorlijk veranderde verkeerssituatie. Vanaf dit weekend tot eind augustus loopt de proef met gratis pendelbussen naar de kust. Hiervoor wordt een rijbaan in beide richtingen van de zeeweg gereserveerd voor bussen en wordt de snelheid van 80 km per uur naar 60 km per uur verlaagd. Het hogere doel van de proef is om de beruchte strandfielen rondom Zandvoort te voorkomen. De bussen vertrekken vanaf Hoofddorp en Vijfhuizen. Mensen kunnen bij Vijfhuizen gratis parkeren op de PNR van de Greater Amsterdam Expo, van waar ze kunnen overstappen op de bussen. Vier leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Ze vinden dat de raad niet goed is opgesteld en niet naar behoren werkt. De raad werd in 2023 opgesteld om de belangen van de omwonenden van start- en landingsbanen te vertegenwoordigen. In de praktijk blijkt echter dat banen met minder omwonenden de voorkeur krijgen en dat de belangen van Schiphol zwaarder meewegen. De opstappende leden pleiten dan ook voor een algemene gezondheidsraad in plaats van gescheiden vertegenwoordiging. Vanaf maandag is een deel van de Leidse Vaart in Vogelenzang voor autoverkeer afgesloten. Het kruispunt met de Beklaan wordt heringericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook wordt de spoorwegovergang onder handen genomen. Voor fietsers en voetgangers zijn omleidingen. De werkzaamheden duren tot 30 september. En sinds een tijdje hangt de Indische buurt in Haarlem-Noord vol met regenboogvlaggen. Begin deze maand hing een 11-jarige jongen trots zijn regenboogvlag voor Pride Month op, maar ontving een paar dagen later een dreigbrief. Dat liet de buurt niet zomaar gebeuren en vrijwel meteen begon een steunactie. Inmiddels hangen er zo'n 25 vlaggen en de buurt hoopt op meer. Wethouder Chiemen, die verantwoordelijk is voor inclusie en diversiteit, is trots op de wijk en zegt de komende 4 jaar te willen werken aan een veilig en inclusief Haarlem.
2: Yes, dankjewel Arthur. Dan het 105 weerbericht. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter, maar het blijft zo goed als droog in Haarlem. Vannacht koelt het af tot 18 graden en is de wind zwak, windkracht 2. Morgenochtend begint de dag bewolkt met een kans op onweer en is de temperatuur ongeveer 23 graden. En voor wie er nog nu een beetje onderweg is naar het strand of dergelijke, je zit nu op 24 graden met nul kans op regen. Zometeen weer een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds, maar dat gaan we natuurlijk eventjes helemaal omgooien naar Jay Fresh Finds. Op welke plaat ga ik op dit moment heel goed? Eerst even een kleine sneak peek.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Je hoorde Callum Scott. If you ever change your mind hier op Haarlem 105.
1: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
0: Ja, daar maken we natuurlijk even Jay's Fresh Finds van. Het is heel simpel. Ik heb een plaatje meegenomen waar ik de laatste tijd heel erg goed op ga. En nu, op dit moment, zijn dat natuurlijk een beetje van die plaatjes die de zon in je gedachten geven. Of die gewoon heel goed samengaan met een koud biertje en je bolletje in de zon. Want ik weet niet of ik daar de enige in ben. Maar muziek is echt een soort mood killer of uplifter voor mij. Als ik zielige muziek hoor, dan word ik zelf heel verdrietig. En als ik gewoon hele vrolijke zomerse muziek hoor, dan word ik daar heel erg vrolijk van. Ja, voor als je dus mij kent, ik ben een sukker voor elektronische en house muziek. Dus toen ik hoorde dat ik dit programma moest overnemen, toen wist ik gewoon dat ik echt even dit met een bangertje moest komen. Ik vertelde je net al dat mijn playlist de zomerse kant op gaat. En deze plaat is daar een perfect voorbeeld van, al zeg ik het zelf. Terwijl ik deze plaat draai, sluit dan even je ogen voor 3 minuten. Wees in het hier en nu en haal dit plaatje even in je hoofd naar voren. Je gaat op vakantie met een hele goede groep vrienden. De vibe is heerlijk, de zon schijnt en de wind is net die perfecte temperatuur. Die plaatst zo mooi in je gezicht. Terwijl je de ramen half open hebt. Je bent nu ongeveer halverwege. Je hebt net een plaspauze gehad bij een tankstation en je stapt weer in op de snelweg. Het laatste stukje te rijden. En dan komt dit nummer door je speakers heen. Dan weet je, deze vakantie wordt echt lijp.

Hey, je hoorde Fred Again. Adore You hier op Adem 105. Tijdens Rudy's of Jay's Fresh Finds. Ja, het is toch een heerlijke plaat dit. Ik zie ook allemaal appjes in de inbox binnenkomen dat mensen zeggen van... Jay, jongen, dat plaatje wat je in mijn hoofd hebt geprint net, dat is zo heerlijk. Daar ben ik zo blij mee. Dat doet me helemaal weer terugdenken aan die oude vakanties. Zometeen wil ik je eventjes vertellen over mijn ervaring als bezorger in die takkenhitte van gisteren. Je weet wel, die 23 graden.

Cool in the Gang met Joanna. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Ja, naast dat ik hier elke zaterdag zit, ben ik dus ook pizzabezorger voor een, je raadt het nooit, pizzabedrijf. Ja, ik vind dat persoonlijk super chill. Een beetje rondscooteren door de stad, mensen pizza brengen, een beetje hangen als er geen bestellingen zijn en daar dan voor betaald krijgen. Op zich zit ik nooit zo heel erg met het weer. Ja, als het regent dan is het vervelend, maar dan trek je regenbroek aan, ben je droog, komt allemaal goed. Maar ja, daar, regen heb je ook niet zoveel last van deze tijd van het jaar. Maar gisteren, jongen, de tandjes. Ik zweette zo wat van die scooter af. Nou ja, mijn zweet kwam niet echt per se verder dan een millimeter, want het verdampte eigenlijk gelijk. Zat ik dan op mijn scooter met 32 graden door Haarlem te karren, terwijl ik ook nog lekker op het strand had kunnen zitten. Dus daar zat ik al een beetje mee, dat ik dacht, nee, ja, jammer, jammer. Maar hey, je doet er niks aan en je kan gelijk bonden met je medebezorgers, plus een beetje extra geld bijverdienen. Maar toen had ik dus een bezorging. Super chill, om de hoek, ben ik zo in de weer. Dacht ik. Nee hoor, ik kwam met 1 na 2 minuten bij het adres aan. Eerst aanbellen. Bel leeg. Dat was een videodeurbel, weet je wel. Eentje met zo'n cameraatje erin. Toen dacht ik al, nou, jammer. Dus ik aankloppen. Half minuutje gewacht ongeveer. Niks. Geen reactie. Nou oké, het raam dan. Zelfde probleem. Toen dacht ik, ik bel de klant wel even. 2 keer. Voicemail. In 1 keer. Gelijk, hè? En mind you, ik hoorde de hele tijd muziek uit het huis komen. Dus ik dacht, nog 1 keer proberen te bellen. Want ja, misschien niet goed gedrukt of zo, die bel. Nee, nog steeds niet. Even iets harder op de deur. En toen pas kwam de klant naar buiten. Komt hij naar buiten? Ja, sorry man. Ik zat in de achtertuin. Dan denk ik echt zo van, jongen, je weet dat ik je pizza heb besteld. En dan laat je mij hier zo 10 minuten in die pokken hier te staan. Nou, dat was even mijn rant. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen het NOS nieuws, de hoogtepunten, maar eerst Sam & Shaw met Hair Down. Yeah.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A6 richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort rijdt het langzaam over 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook op de A7 richting Hoorn is het druk. Op de afsluitdijk doe je er bij Bresanddijk 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Met Weekendwijzer op je radio. En dit is Bruno Mars, Risk It All.

Bruno Mars van zijn nieuwe album. En Risk It All hier op Haarlem 105. Ik neem je even mee door wat er speelt in de regio. In de Indische buurt in Haarlem-Noord hangen tientallen regenboogvlaggen als reactie op een dreigbrief die een 11-jarige jongen ontving nadat hij een Pride-vlag had opgehangen. Via de buurt-app verspreidde het nieuws zich razendsnel en inmiddels hangen er zo'n 25 vlaggen in de wijk. Buurtbewoners willen hiermee een duidelijk signaal afgeven. Intimidatie wordt hier niet getolereerd. Wethouder Mirjam laat weten dat de komende jaren extra in te zetten op inclusie en veiligheid in Haarlem. Dan gaan we weer even naar het weer van gisteren, die hitte. Want vanwege de extreme hitte heeft de organisatie van de Grachtenloop besloten de 10 kilometer van gisteravond in te korten naar 5 kilometer. Dat is gedaan in overleg met de veiligheidsdiensten, omdat de hitte ook 's avonds een te groot gezondheidsrisico vormde. Langs de parcours komen extra waterposten, sponsen en zelfs sproeiers op de Bakenesse Gracht. Projectleider Milanne Teneuzen die roept deelnemers op om goed water te drinken en naar hun lichaam te luisteren. Ga niet voor een toptijd, maar zorg dat je met een glimlach over de finish komt. Nou, als ik de foto's heb gezien, dan moet dat wel goed gekomen zijn. En de gemeente Heemstede is druk op zoek naar een locatie voor de opvang van zo'n 160 asielzoekers. De eerste fase van het onderzoek is bijna klaar. En een klein aantal locaties worden de komende tijd verder onderzocht. Na het zomerreces hoopt de gemeente een definitieve keuze te maken. Ook de locatie bij de Krukjesbrug blijft in beeld. Ondertussen wordt het voornamelijk politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingezet voor huisvesting van zo'n 20 statushouders tot het eind van dit jaar. Ja, en bij dit bericht vraag ik me af. Welk nummer vind je daarbij passen? Iets met zoeken, knoop doorhakken, misschien wel gewoon heel simpel zomer. Laat je horen via de 105 WhatsApp 06 105 105 38 of via haarlem105.nl/studio.

Je hoorde Mama's Gun met Joy hier op Haarlem 105. Ja, net vroeg ik je al, want de gemeente Heemstede die is druk op zoek naar een locatie voor de opvang van zo'n 160 asielzoekers. De eerste fase van het onderzoek is bijna klaar en een klein aantal locaties worden de komende tijd verder onderzocht. Na het zomerreces hoopt de gemeente een definitieve keuze te maken. Ook de locatie bij de Krukiersbrug blijft in beeld. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingezet voor de huisvesting van zo'n 20 statushouders tot eind dit jaar. En ik vroeg jou gelijk, welk nummer vind je hierbij passen? Nou, dat heb ik binnengekregen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Gerard die zegt, ik woon hier al 30 jaar en ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. Maar ik vertrouw erop dat het de gemeente het goed gaat aanpakken. Hij geeft als nummer Mama's Jasje van Stef Bos. Fatima die zegt, ja, fijn dat er eindelijk beweging in zit. Mensen verdienen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Zet voor mij maar Thuis van de Villa Michel op. Peter die heeft Home van Michael Bublé gekozen. Die locatie bij de Krukiersbrug, daar maak ik me eerlijk gezegd wel zorgen over. Ik hoop dat ze een goed onderzoek doen. Sylvia die zegt Vrede van Guus Meeuwis voor mij. Want goed dat het voormalig politiebureau alvast gebruikt wordt. Zo staat het niet leeg. Dat zegt genoeg. En Kevin die gaat wel voor een prachtige plaat. Tenminste, die gaat voor een plaat die een beetje out of the box is. Want hij vindt het namelijk knap dat de kleine gemeentes dit toch oppakken. En hij zegt, zeg maar Lean On van Major Lazer op. En daar ben ik het wel helemaal mee eens. Want die mensen die moeten gewoon een beetje steun hebben, een beetje leuning. Dus dat is wat we gaan draaien. Dit is Major Lazer met Lean On.

0: Marvelous.
1: Fred again, samen met de Blessed Madonna, hoor hier op Adem 105. Reef Lost Dancing. Ik vind dit nummer zo lekker. Dus ik ben even een beetje in de background gegaan van wat dit nummer is. De tekst die je net hoort, dus eigenlijk die This year we had to lose our space, we've lost the hugs with friends and people we love, we've lost dancing. Dat komt dus van een voicemail en FaceTime conversatie van DJ en producer de Blessed Madonna, Maria Stampers. Zo heet het nummer ook, Maria. En dit is eigenlijk vormgegeven in de coronatijd. Want ze zegt natuurlijk ook, we've lost the hugs with friends and the people we love, we've lost dancing. All these things we took for granted. If I can live through the next 6 months, day by day. If I can live through what comes next, will be marvelous. En dat is eigenlijk helemaal wat we nodig hadden in die coronatijd op dat moment. Want we zaten allemaal vast. We konden geen... we konden niet dansen, we konden niet mensen aanraken, zeg maar. Je kon geen fysiek contact hebben. En dat was wel echt heel... Heel jammer in die tijd. Maar ik denk dat dit nummer exact ons gevoel heeft vormgegeven, zeg maar. Ik ben even het internet ingedoken en ik heb even gekeken of ik de originele videocall kan vinden. Laten we even luisteren.
0: This year we've had to lose our space. We've lost the hugs with friends and people we loved. We've lost dancing. All of these things that we took for granted. If I can live through this next 6 months, day by day, if I can live through this, what comes next will be marvelous.
1: Ja, dat is toch niet normaal dat Fred again toen gewoon dacht, hij had volgens mij helemaal niet het idee om dit nummer te maken, maar toen dacht hij, hier gaan we wat mee doen. Hier gaan we samen wat mee doen met deze speech, dit is geweldig. En daar heeft hij gewoon zo'n dikke beat over gemaakt. Ik vind het top. Je luistert naar Adem 105. Dit is Weekendwijzer met Jay in plaats van Rudy. Het is 5:30. Dit is What About Love.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Wie vandaag naar Zandvoort wilt, krijgt te maken met een behoorlijk veranderde verkeerssituatie. Vanaf dit weekend tot eind augustus loopt de proef met gratis pendelbussen naar de kust. Hiervoor wordt een rijbaan in beide richtingen van de zeeweg gereserveerd voor bussen en wordt de snelheid van 80 km per uur naar 60 km per uur verlaagd. Het hogere doel van de proef is om de beruchte strandfile rondom Zandvoort te voorkomen. De bussen vertrekken vanaf Hoofddorp en Vijfhuizen. Mensen kunnen bij Vijfhuizen gratis parkeren op de BNR van de Greater Amsterdam Expo, vanwaar ze kunnen overstappen op de bussen. Heemstede vangt vervroegd zo'n 20 asielzoekers op in het oude politiebureau aan de Kerklaan. De gemeente hoopt voor het eind van het jaar passende woonruimte te vinden voor de statushouders. Hiermee willen ze, net als Haarlem vorige maand, de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel helpen te verlagen. Ook wordt er gezocht naar een langdurige opvangplek voor 160 asielzoekers. Vooral de weilanden bij de Krukjesweg worden onderzocht. Vier leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Ze vinden dat de raad niet goed is opgesteld en niet naar behoren werkt. De raad werd in 2023 opgesteld om de belangen van de omwonenden van start- en landingsbanen te vertegenwoordigen. In de praktijk blijkt echter dat banen met minder omwonenden de voorkeur krijgen en dat de belangen van Schiphol zwaarder meewegen. De opstappende leden pleiten dan ook voor een algemene gezondheidsraad in plaats van gescheiden vertegenwoordiging. En sinds een tijdje hangt de Indische buurt in Haarlem-Noord vol met regenboogvlaggen. Begin deze maand hing een 11-jarige jongen trots zijn regenboogvlag voor Pride Month op, maar ontving een paar dagen later een dreigbrief. Dat liet de buurt niet zomaar gebeuren en vrijwel meteen begon een steunactie. Inmiddels hangen er zo'n 25 vlaggen en de buurt hoopt op meer. Wethouder Chiemen, die verantwoordelijk is voor inclusie en diversiteit, is trots op de wijk en zegt de komende 4 jaar te willen werken aan een veilig en inclusief Haarlem.
2: Ja, dan even het weerbericht uit de regio. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in Haarlem. Vannacht koelt het af tot 18 graden en is de wind zwak. Windkracht 2. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op onweer en is de temperatuur ongeveer 23 graden. En als je nu nog even onderweg bent naar het strand, dan zit je nog in een heerlijke 24 graden. Zometeen een nieuwe versie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. En dat is vrij grappig, want ik ben dus een Gen Z'er, dus ik zou die liedjes niet moeten begrijpen.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Prince en een nieuwe power generation. Money Don't Matter Tonight worden hier op Haarlem 105.
1: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
0: Ja, dit is een item wat Rudy elke week eigenlijk een beetje aankaart. En waar het heel simpel over gaat, het zijn nummers die Gen Z niet begrijpt. Maar dan vond ik het een beetje lastig, want ik ben een Gen Z'er. Dus eigenlijk, als ik nu een nummer zou kiezen, dan zou ik het zelf niet begrijpen. Laten we eens even kijken of ik het begrijp of niet. We gaan het hebben over een nummer dat al 50 jaar meegaat. En dat eigenlijk draait om iets wat jongeren van nu nog nooit in hun handen hebben gehad. Paul Simon bracht in 1973 Kodachrome uit. En de titel verwijst naar een fotofilm. Geen app, geen filter, geen cloudopslag. Dat hadden we vroeger. Dat hadden hun vroeger allemaal nog niet. Maar een rolletje film die je in je camera stopte, naar de winkel bracht en waar je dan een week later pas je foto van terugkreeg. En als je pech had, dan waren ze misschien ook nog wel gewoon een klein beetje wazig. En dan kan je niet, zoals nu, gewoon zeggen, oh, nou, maar dan maak ik hem gewoon weer opnieuw. Of dan verwijder ik hem uit mijn fotolijst. Want als je hem wil verwijderen, moet je hem gewoon verbranden. Kodachrome was de film voor kleurenfoto's. De kleuren die kwamen er zo levendig uit dat Paul Simon er een heel nummer aan wijdde. Die film die werd in 2010 definitief uit productie genomen. En dan heb ik het natuurlijk niet over een beeldfilm, maar over film. Zo heette dat, zo'n rolletje heette zo'n film. Dus als je dit nummer hoort en je denkt, wat is Kodachrome? Nou, dat is dus precies het punt. Onze ouders en grootouders, die waren er echt aan gehecht. Iets wat nu een Instagram-filter in 2 seconden doet, was vroeger een heel ritueel. Ik moet zeggen, ik heb dit nog nooit gebruikt. Dus een soort van missie voltooid. Maar heel eerlijk, ik weet wel waar het over gaat. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Paul Simon.

0: ik weet het niet. Where is the love, Morena Klok?
1: Heel dichtbij. Heel dichtbij eigenlijk.
0: Ja, jij hebt een interessante weekend gehad.
1: Ja, nou, een hele interessante week eigenlijk. Het begon maandag. Toen ontmoette ik een jongen. Die vroeg me, ja, hoe gaat het? We hadden het gewoon een beetje over dingen. En hij vroeg me opeens op een drankje mee. En ik dacht, oh, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in mijn leven. Dat dit zo spontaan gebeurt. En dat hebben we gedaan. Woensdag zijn we naar Leiden geweest. Heb ik hem heel lief Leiden laten zien. Hij komt niet uit Nederland namelijk. En dat eigenlijk. Dus hou ik er lekker voor buiten de radio. Ja. Ik vul zelf maar in.
0: Ja, want dames en heren, jongens en meiden, het is het team van 023.
1: Ja, ja, ja. Ja, want de host itself is zometeen ook gewoon. Ja,
0: ik ga gewoon door. 023. Ik ga gewoon door in één keer. Ja, we zitten zometeen met Melvin.
2: Ja, en Morena dus.
1: Ja, en Jay. En
0: ik schuif, Melvin en ik wisselen zometeen. Melvin die komt hier te staan en ik ga daar heerlijk zitten. Dan kan ik eindelijk een beetje slapen.
2: En ik stond net met Robert en Brink in de supermarkt. Maar nu snap ik waarom die in de buurt is. Komt zo meteen natuurlijk met een envelop en een bosje rode rozen binnen.
0: Ja, die komt, komt eraan. Heb je dat geregeld?
2: Heb ik geregeld, zeker.
1: All you need is love.
2: All you need is love. Zeker.
1: Als iemand dit voor mij zou regelen, zou wel leuk zijn.
2: Ja,
1: hij moest wel weer op een gegeven moment terug naar land van herkomst, zeg maar. Oh. Ja, ik ga niet in details in.
2: Opvang in de regio.
1: Ja, wel fair hier vandaan. Maar het zou wel leuk zijn. Ja,
2: maar Jay, wat gaan we zo meteen eigenlijk allemaal doen?
0: Dat weet jij beter dan ik dat weet.
2: Oh, dan weet ik dat beter. Nou, kennst u deze nog? Komt eraan. Wat zeg je? Gaan we natuurlijk spelen.
1: En, ja.
2: Ja, ik hoop dat na 7 uur nog mensen luisteren.
1: En we hebben ook nog leuk. We gaan Carné van den Brink komt langs. Die gaat zich weer in de films duiken. En onze Noah van den Burg die gaat zijn sportupdate doen. En natuurlijk om 7 uur voetbalt Nederland. En ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat denken. En we gaan hem een wedje leggen. En als hij hem verliest, dan scheren we zijn hoofd kaal.
0: Dat doen we. Dat gaan we doen. Live op de radio. Wij zijn een soort van pre-party voor het WK zometeen. Ik denk dus dat Carné gaat hebben over Obsession en over de nieuwe Backrooms film. Maar dat hoor je zometeen allemaal in 023 om 5 uur.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in Noord-Holland vandaag. Op de meeste plekken heb je minder dan 5 minuten vertraging. Dat is niet het geval op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep sta je 7 kilometer in de file met een vertragingstijd van 5 tot 10 minuten. En ook op de A6 is het druk richting Muiden. Een autobrand veroorzaakt behoorlijke vertraging tussen Almere Haven en de Hollandse Brug. Reken hier op een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Melvin de Graaf.
3: Dit is 023 tot 8 uur met ook Morena en Jay.

0: alert.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Yes, it made it in your weekend.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: man die ooit gestorven is omdat hij te hard in zijn buik was geslagen. Houdini, Dua Lipa. En nou ja, er worden wel veel liedjes over hem gemaakt. Want Eminem was het ook al. En Faster the People heeft ook al nummer over hem gemaakt. Dus,
1: ja, een bekende gozer, hè?
0: Hij is een hele bekende gozer, inderdaad. Ja, wie kent Houdini, zeggen ze altijd, hè? Goedenavond. Sorry. Het is 5 over 5. Dit is 023. Tot 8 uur zijn we weer bij je. Ik hoop jij ook, want om 7 uur schijnt er iets plaats te gaan vinden. Ik weet even niet meer wat. Wij gaan in ieder geval heel erg ons best doen om tot 8 uur jou te vermaken. En wil je nou een nummertje horen? Wil je iets laten weten? Laat het even weten. 0605 105 38. Daar kun je terecht. Ik doe het niet alleen vandaag, namelijk... Tegenover mij,
1: Jingles.

0: Ik heb onze lieve Bas van der Schuit weer gezien na zijn vakantie in Amerika.
1: Is hij weer terug? Je hebt hem meegenomen.
0: Was het maar zo feest. Maar ik heb van hem allemaal dingen gekregen uit Amerika. Waaronder, dit is een voor aan je sleutel, om aan je sleutel vast te maken. Die kan je weer aan je broek doen, zodat je sleutel niet van je broek afflikkert.
2: Want jij raakt je sleutels altijd zo vaak uit.
0: Je wil niet weten, wil je mijn sleutelbos zien?
3: Maar heeft hij allemaal gekke gadgets uit Amerika meegenomen?
0: Ja, ik heb niet alles meegenomen, want dat vond ik een beetje zonde van mijn ruimte.
3: Maar wat voor dingen heeft hij dan allemaal mee?
0: Dobbelstenen heeft hij ook voor me meegenomen.
3: Oh ja, die heb je niet, inderdaad.
0: Nee, maar echt van die Las Vegas
3: van die
0: dobbelstenen.
3: Ja.
2: Tip hier ook niet. Dus ze zijn hier nep.
0: Ik heb hele leuke pins gekregen voor op mijn tas.
3: Pins?
0: Van die leuke dingen die ik... Echt, jullie nemen me echt
2: Nee. Die pins vind ik leuk, want ik weet dat jij dat leuk vindt.
3: Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Er was een nieuwe hobby.
2: Die dobbelstenen gewoon.
0: Ja, nee, ja, hij kwam hiermee en zei, alsjeblieft, voor jou, leuk. En ik dacht, leuk. Dankjewel.
2: Het is wel leuk dat jij je gedacht hebt.
0: Het is sowieso gewoon heel leuk om een teken van leven van Bas te hebben gekregen na 6 maanden.
2: Dacht hij maar aan ons.
0: Dus dat mag ook wel een keer gezegd worden.
3: Leuk. Ik heb,
0: en jullie?
3: Ik heb een heleboel Spa Rood mee. Oh. Ik heb namelijk bedacht dat het leuk een goed idee was om een keer 72 uur te gaan vasten. En ik zit midden in dag 2.
0: Die periode is nu al voorbij, hè? De vasten en zo, dat is toch al geweest?
3: Ik doe niet de Ramadan. Oh. Ik ben gewoon 72 uur niet aan het eten.
2: Hoezo?
3: Gewoon eerst ervaren hoe dat is.
2: Gewoon voor de leuk. Je verveelde je gewoon en je dacht, weet je, ik ga 72 uur niet eten.
3: Nou, ik verveel me in ieder geval niet meer, want ik denk iedere 2 minuten aan opgeven. Maar ik ga richting de 48 uur. En ik heb spaarrood met een citroentje erin. En zo moet ik nog... 27 uur door.
2: Het lijkt me niet te doen, joh, dit. Ik eet alleen maar. Ik eet constant.
0: Ik ben oprecht benieuwd. Wat is het wetenschappelijke onderzoek naar dit geweest dat dit daadwerkelijk werkt voor je lichaam? Want het lijkt mij dat als je na die 72 uur weer opeens gaat eten, dat je het lichaam het dan heel snel absorbeert omdat je zo lang niet hebt gegeten.
3: Nee, het gaat ook niet zozeer om het afvallen. Gewoon om het... Het heeft te maken met autofagie. Zoek het maar op.
2: Hij heeft gewoon, een slecht weekend gehad. Plaatjes,
0: of... Nee. Autofagie?
3: Ja, cellen die zichzelf gaan opruimen. En of het werkt, ik heb het onderzoek niet gedaan. Maar ik hoop het wel voor.
0: Het is een Grieks woord.
3: Een Grieks woord, huppakee.
2: Dat is erin, huppakee.
3: En Jay, wat heb jij meegenomen?
2: Ik heb een, ik heb niet iets in materie meegenomen, maar ik heb een verkoudheid meegenomen.
3: Oh, wat fijn.
2: Dat is wat ik...
0: Blijf uit mijn buurt, 1,5 meter.
2: Ik had een verkoudheid voor een week lang. Ik ben een week lang ziek geweest en ik ben nu weer een beetje oké. Voor de oplettende luisteraar die hoort dat mijn stem nog niet helemaal oké is. En dat ik als een malle aan het kuchen ben hier en daar. Maar het is gewoon niet leuk. Ik ben gewoon een week ziek geweest. En het had heel veel eerder klaar kunnen zijn. Maar ik dacht, nadat ik een dag ziek was geweest, had ik een concert in de Ziggo Dome. Dacht ik, dat komt wel. Een paar paracetamol erin.
3: Ja.
2: Dat redden we makkelijk.
3: En?
2: Nee.
3: Ging niet.
2: Want die dag daarna ging ik ook naar 4+. Ja, sta je ook de hele dag buiten, ben je je stem aan het doen. En toen ben ik gewoon een dag mijn stem kwijt geweest. Heb ik gewoon, ik heb 2 dagen niet gepraat.
3: Maar volgens mij gaat het nu wel weer goed, toch? Doe eens even een toonladdertje.
2: Do, re, mi, fa, sol.
3: Ja, maar het ging beter dan, dat gaat beter dan voorheen.
2: Ja, nee, die hoor je
0: die jongen van Lowlands van 2018, zeg maar 2018 Lowlands.
2: Wouter,
0: die zijn stem kwijt was.
2: We zouden niet lachen, jongens. We zouden niet lachen. Maar ik zou zometeen, ik heb dus een spraakberichtje gemaakt exact nadat ik terug ben van 4+. Ja. En dan kan ik je gelijk even laten horen hoe ik op
3: je
2: die
3: gaat
2: dag
3: nu, je
2: klonk.
3: Gaat over je telefoon.
2: Over mijn telefoon.
3: Door de microfoon afspelen. Ja.
2: Luister even hoe mijn stem klonk. Dan heb je even een beeld van hoe het klonk.
4: Nou, dames en heren, ik wil even via deze manier zeggen dat ik het hartstikke gezellig vond. Dat kan je misschien ook wel horen aan mijn stem. Ik vond het heel leuk om dit weer dit jaar met jullie te doen. Ik hoop dat iedereen veilig is thuisgekomen. En ik ga mijn stem eventjes iets van 5, 6 jaar dus geven of zo.
0: Die slikjes ook tussendoor de hele tijd. Het klinkt alsof je gewoon 28 jaar gerookt al hebt.
3: Zo klinkt die vervormde stem uit Undercover in Nederland altijd.
0: Ja, inderdaad.
3: Nou, goed dat je er bent en een beetje op stem. Dat is fijn.
2: Ja, een beetje. Zijn erbij. Het is eind.

0: DJ, joh.
1: Hey, laat mij met rust. Gewoon.
0: Direct, oh my god, it's happening. Misschien had je wel eens vroeger met schoolreisje bijvoorbeeld, dat dan de juf zeker wilde weten dat iedereen weer in de bus was. En die had dan zo'n klikkertje. Nou, dan ga je meestal tot 30. Maar ik heb nog nooit iemand met zo'n klikkertje tot 188.307 gegaan.
2: Maar wie heeft dat geteld ook?
0: Want zoveel bliksemontladingen hebben we gisteren gehad. Ik weet het niet. Wie telt dat inderdaad?
3: Ja, zit er dan iemand in de tuin zo? Klik.
1: Ja, maar het is ook niet allemaal op dezelfde plek geweest. Want er is een enorme bui over Limburg heen gegaan waar wij hier in het westen geen last van hebben gehad. Hier in het westen is weer wat overgekomen waar de Limburgers weer geen last van hebben gehad. Dus ik vraag me altijd af hoe ze zoiets tellen inderdaad.
0: Ik ben het ook heel benieuwd. Ik weet het niet, want ik zie alleen maar de teletext headline vanaf hier op het scherm.
1: Ga even snel
0: in de
1: voor
0: studio.
1: Ik weet niet
0: wie dat telt. Maar wat ik wel begreep was dat het wel een record hoeveelheid was.
1: Ja, bijna record. Dat is vrij uniek, meldt het KNMI. Nee, je moet wel goed luisteren naar wat ik zei. Een zeldzaam aantal voor Nederlandse begrippen.
0: Dus het is niet eens een record. Dan is toch ook geen nieuws.
2: Maar ik vind het ook een beetje moeilijk. Want het is geen record, maar het is wel zeldzaam. Maar geen record, maar wel heel veel.
0: Oké. En hebben jullie er nog last van gehad?
1: Zeker. Ja. Ik was namelijk met een vriend van mij onderweg. En ik had al gezien, oké, het wordt een beetje pleuris weer in het avondje. Dus ik ga op tijd naar huis toe. Dus ik zeg tegen hem, ja, het gaat rond 11 uur gaat het hier regenen. Dus ik wil rond 10:30 wil ik weg. Nou, het was 10:30 en echt uit het niks. Wij staan op het punt om weg te gaan. Plens, echt gewoon meteen een bak water naar beneden. En wij zien flitsen, daar word je bang van. Mm-hmm. Ja, ik was op een gegeven moment ook aan het filmen. En je hoort gewoon, of je ziet gewoon één enorme flits. En nog geen seconde later een keiharde knal. Dus ik dacht, nou, er staat waarschijnlijk wat in de fik. Gok ik zo, ik heb niks voorbij zien komen. Alleen ik moest wel nog naar huis toe, terwijl dit bezig was. Dus ik heb daar nog een uur gewacht, totdat het iets minder was. Nou, toen ben ik alsnog zeik naar thuis gekomen, want het regende, dus het ging niet meer stoppen. Toen ik thuis was, was het droog. Wat een verrassing. Ja, en toen ging ik daarna weer helemaal tekeer. Toen ik eindelijk wilde gaan slapen, was 4:00 s'nachts. Dus het heeft me de hele avond en nacht wakker gehouden.
2: Ja, echt.
0: Dus, ik heb er echt misschien 5 minuten wat van meegekregen. Toen ben ik in slaap gevallen.
1: Dat vind ik knap.
0: Heerlijk. Ik heb wel medelijden met het bruidspaar uit Twente. Hebben jullie dat meegekregen?
2: Nee.
0: Bij een bruiloft in Twente, in een natuurgebied, bij een mooi restaurant. Maar dat ligt een beetje in een dalletje. Mm-hmm. Daar was een beekje overstroomd. En rond middernacht zagen de bruiloftsgasten het volledige restaurant liep onder. De apparatuur de DJ en alle cadeaus werden meegespoeld. Nee. En ze hebben zichzelf nog net in veiligheid kunnen brengen. Want de hele tent waarin het feest plaatsvond, die is ook ingestort.
2: Oh, dat is echt heel vervelend.
0: Dus, ik weet niet of ze bijgeloven zijn. Of geloven in tekenen van boven. Maar
1: die zijn nu wel gekomen.
0: Dan zit die scheiding er wel aan.
2: Ja, ik wou net zeggen, die scheiding kunnen toch wel weer beginnen. Ja. Het is wel een bruiloft die je dan niet vergeet. Eerlijk is eerlijk.
0: Dat is wel een vergetelijke dag.
2: Ja.
0: Of het nou de mooiste dag van je leven is. Dat weet ik niet.
1: Ik heb trouwens even voor je opgezocht hoe ze die meten. Het is het bliksemdetectiesysteem. Het heet het SAFIR-netwerk. En ze gebruiken radiografische en magnetische sensoren. En bij een bliksemflits komt een enorme elektronische of elektromagnetische lading vrij. En lokale sensoren over een heel groot gebied gespreid, die pakken die signalen op. En zo meten ze dus de bliksemontladingen.
0: Daarom moet je dit ook helemaal niet uitzoeken. Ik vond dat klikkertje veel leuker.
1: Sorry. Maar het is wel interessant hoe het werkt.
0: Ik ben al doorgegaan. Ik ben er klaar mee.

Het laatste nieuws, interviews en high-class entertainment. Dit is 023 op Haarlem 105.

of the group.

0: altijd oppassen met discotheken. Daar kun je wodka lime van krijgen.
1: Oh my god.
0: Ja, ik denk, ik laat expres nog even jullie microfoon uit.
1: God.
2: Ja, mijn discotheekervaring was voor de eerste keer in Osnabrück en dat ging niet helemaal goed.
1: Nee, dat weten wij ook. Oeh, jij naughty naughty.
2: Dit jaar in Osnabrück, ja. Dat was echt niet te doen.
1: Was gebeurd is in Osnabrück.
2: Steeds in Osnabrück, hè. Godsamme.
0: Dat was natuurlijk met Haarlem 105 was dat daar
2: Haarlem
0: bij betrokken.
2: Ja.
0: Want
2: ja.
0: We hadden de Haarlem-taak in Osnabrück. Oh, nou ik ben nog wel eens een keer heel benieuwd naar de verhalen. Dit is 023, tot 18 zijn we bij je. Zometeen spelen we Cancelt U Deze Nog? En wat gaan we eigenlijk allemaal nog meer doen, Morena?
1: We hebben straks ook Carné die voorbij komt. Carné gaat zich wanen over alle films die op het moment op het grote witte doek spelen. En welke jij nou echt moet luisteren. Of kijken eigenlijk, niet eens luisteren. Verder komt Noah langs met de sportupdate. Want natuurlijk Nederland tegen Zweden straks om 7 uur. En Noah gaat ons zijn voorspellingen doen en over meer sportnieuws praten. En dan hebben we natuurlijk ook nog Wat zeg je? Nieuws van de sterren. De Years komt nog langs. We hebben nog genoeg te doen.
0: Genoeg te doen. Zou Stefan opnemen voor zijn mop?
1: Dat denk ik wel. Tenzij ja, natuurlijk
0: wel in de rust. Dus
1: ja,
0: moet kunnen.
1: Stefan bij deze, we bellen je in de rust.
0: Ja. Gaat het eigenlijk nog regenen?
1: Ja, vanavond en vannacht begint het nog wat wisselvallig. Oh. Maar vanaf middernacht
2: jammer,
1: komen
2: hè, Melvin?
0: Dit is te jammer.
1: Nee, helaas niet. Vanaf middernacht komen er weer nieuwe buien over. Die kunnen ook gepaard dus weer zijn met onweer. Dus hou daar rekening mee. En de temperatuur ligt zo rond de 19 graden. Zondagochtend begint het dus ook nog wat wisselvallig met kans op regen. Maar vanaf de middag gaat het zonnetje weer schijnen. Ligt de temperatuur zo rond de 28 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Jenna Spyro Material Lover.
1: Cancelt u deze nog?
0: Ja, die vraag gaan we aan jou stellen. Er zijn wat artiesten gecanceld de afgelopen jaren. Maar er zijn ook artiesten die ja, eigenlijk nog helemaal niet gecanceld zijn. En zullen we dat dan vanavond, alleen vanavond, wel of niet doen? Ik heb een artiest uitgekozen. Ik ga zo meteen van alles over die artiest vertellen. Maar eigenlijk vooral de negatieve dingen die er over die artiest te vinden zijn. Dus alle leuke dingen laten we zoveel mogelijk weg. En dan is het aan jou om te raden. Over wie gaat het? En twee, gaan we daar dus vanavond wel of niet een nummer over draaien? Ja.
2: En wij weten dus ook niet welke artiest het is, Zeker Morena. Dus wij moeten ook gaan uitzoeken.
0: En als jij het antwoord weet, studio@haarlem105.nl of 06 105 1538. Dan kun je het antwoord laten weten.
2: Via WhatsApp.
0: Ja, via WhatsApp.
2: Gewoon. Dat is altijd een belangrijk puntje.
0: Dat is makkelijkst. Dan heb je wel de grootste kans om als winnaar genoemd te worden. We hebben geen prijs. Ja. We hebben geen prijs. Dat past niet in budget. Maar we noemen wel je naam. Nou, dat is ook wat waard.
2: Roem. Eeuwige roem.
0: Eeuwige roem. Precies. Ja, de artiest waar we het over gaan hebben, bleek op jonge leeftijd al een groot muzikaal talent. Leerde zelfstandig piano, drums, gitaar en trompet.
2: Zo.
0: Ja, dat is niet mis, hè. En ja, er begonnen video's van optredens die eigenlijk bedoeld waren voor vrienden en familie, gewoon lekker intern. Die begonnen op te duiken en dat werd eigenlijk wel populair. En een talentmanager, die zag dat toevallig online. En die haalde die jongen naar de Verenigde Staten en kreeg een platencontract op jonge leeftijd. Maar er waren ook wat controversies. Waaronder beschuldigingen van roekeloos rijgedrag in de eigen buurt en tijdens een tour vandalisme. Er was ook ophef in Nederland, namelijk bij het Anne Frankhuis.
3: Wat?
2: Ja. Ja. We komen wel ineens heel dichtbij.
3: Oh,
2: ik dacht, we gaan over.
3: Oh, ja.
0: Diegene had de kast meegenomen. Nee. Je hebt bij het Anne Frankhuis een gastenboek. En deze artiest had erin geschreven. Ja, echt super inspirerend. Hopelijk zou ze fan van mij zijn geweest.
3: Oh mijn god.
0: Ja, dus dat. En iemand heeft dat, ja, dat gezien. Want de naam van die artiest stond eronder. En die heeft daar dat online gezet. En toen ging dat natuurlijk helemaal los. En in datzelfde jaar werd deze artiest ook nog opgeroepen om even bij de rechter te komen, omdat hij mogelijk een fotograaf had geslagen.
3: Oeh.
0: Ja, dus dit zijn de eerste dingetjes. Hebben jullie al, jij zei net al, oh, heb jij een klein idee?
3: Ja, maar ik denk dat het veel te voor de hand liggend is, wie ik denk, maar.
0: Nou, zeg nog niks.
3: Nee,
2: maar ik denk dat wij connected zijn. Ik denk dat jij denk dat ik. Wow.
3: Dat we hetzelfde denken.
2: Ik denk dat we hetzelfde denken, ja.
3: Hij is recent nog in Nederland geweest. Niet?
2: Ja.
3: Ja, dan.
0: Nou, dan kunnen het heel veel mensen zijn nog steeds, hoor.
3: Ja, maar
2: ik heb er twee.
0: Oh,
2: en dat komt vooral door die laatste. Maar dat was geen fotograaf. Dat is heel erg
0: jammer. Mm. Nou, denk er nog even over na. Weet jij het wel al? 06105 105 38. Daar kun je het achterlaten. Rondé komt er zo meteen aan. Anyone or you so. En dit is Boy George met zijn Culture Club. Karma Chameleon.

0: De Ronde, anyone?
1: Cancelt u deze nog?
0: Ja, dat is de vraag die we stellen aan jou. Ik vertel wat over een artiest. Vooral de negatieve dingen die deze artiest heeft gedaan. En ja, dan aan jou de vraag. Gaan we deze artiest vanavond cancelen of niet? Of gaan we zometeen gewoon een nummer van deze artiest draaien? Nou, ik heb net al wat schandalen genoemd. Waaronder roekeloos rijgedrag. En uitspraken dat deze artiest hoopte dat Anne Frank een fan was. En ik heb nog wel wat meer dingen om te noemen. Zal ik er gewoon nog een paar noemen?
2: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ik heb namelijk geen idee wie het is.
0: Nee, precies. Deze artiest is gefilmd toen hij vanaf het balkon spuugde op fans.
3: Dus dat je denkt, dat is echt goor.
0: Gewoon even zo'n roggeltje.
3: Dat is echt heel goor ook.
0: Ja, en we blijven een beetje in het kattenkwaad en het goren. Want de buurman was niet zo blij met deze artiest. Die zei namelijk dat hij $20.000 schade had aan zijn huis. En toen hij de camerabeelden erbij pakte, toen was deze artiest met vrienden te zien die eieren naar het huis gooiden.
2: Wat? En de buurman?
0: Ja, de buurman. Ja.
2: Wat een klein kind.
0: Ja, precies. En er volgde ook nog een arrestatie in Miami Beach om op verdenking van rijden onder invloed van alcohol, marihuana en Xanax. En rijden met een verlopen rijbewijs en verzet tegen de arrestatie. De artiest heeft dat toegegeven, ook dat hij dat allemaal heeft gebruikt. Moest een cursus voederbeheersing doen en heeft een donatie van $50.000 aan een kinderliefdadigheidsinstelling gegeven. Ja, denk je, nou, zand erover. Nou, nee. Na de arrestatie in Miami ondertekende meer dan 270.000 mensen een petitie aan het Witte Huis om deze ster uit de VS te deporteren.
3: Gelijk het land uit ook. Hoppakee.
0: Ja, dat is overigens niet gebeurd. Ja, het ging daarna niet veel beter, want even later lekte een video uit waarin deze ster op jonge leeftijd te zien was, waarin hij racistische grappen maakte, het N-woord gebruikte en zij best wel lid te willen worden van de Ku Klux Klan. Ja, precies. Ja, en de jaren daarna af en toe nog even een paparazzo slaan. Hè? Of in ieder geval, dat beweerde dan de paparazzo. Ja. En de Chinese overheid heeft gezegd dat deze artiest het land niet in mag komen. Omdat ze slecht opgevoede artiesten willen leren.
2: Slecht opgevoede artiesten.
3: Gewoon gelijk even een snauwer naar de ouders.
2: Ja,
3: zo.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, dit zijn wel de hints waar je het mee moet doen. Je mag nog even nadenken. 06 105 105 38. Hebben jullie al...
3: Ik heb een klein beetje een voorgevoel, maar ik weet het nog niet 100% zeker.
2: Ja, ik dacht meteen, oké, doe me meteen denken aan Andrew Garfield van de Spider-Man movie. Maar die is geen artiest, dus die kan het niet zijn. Maar die is wel enorm anti-pers. Die heeft toen heel veel dingen gedaan tegen de pers en zo.
0: Maar slaat hij ze ook?
2: Nou, hij heeft wel gespuugd volgens mij. En in ieder geval heel naar gereageerd. Het was
3: paparazzi mag ook gewoon geslagen worden. Ik denk dat dat een wet moet worden.
0: Deze artiest zeker niet negatief tegenover
2: staan. Dus ja, en we hadden het een beetje om de uitzending al heen. Joost Klein, die heeft ook iemand geslagen. Maar dit allemaal past daar totaal niet meer bij. Nee, woont niet in Amerika. Nee. Dus Kanye West...
3: Zou kunnen, heeft laatst in de Gelder erop gestaan natuurlijk.
0: Ja, heeft hij toen nog een paparazzo geslagen? Ik weet het niet. Maar
2: hij heeft wel een keer een microfoon naar iemands hoofd gegooid.
0: Oh.
2: Hij heeft zo grappig filmpje is dat wel. Die gozer begint dus te schreeuwen met die microfoon. Hij is steeds harder en harder. En smijt opeens gewoon volledig die microfoon in het publiek. En loopt weg.
3: Ja, welke artiest heeft dat niet gedaan? Gerard Joling heeft inderdaad ook iemand getikt. Nou,
0: misschien is het Gerard Joling wel. Zit je het nu gewoon voor te zeggen. Laat het weten. 0605 1538. Dit is Phil Collins, die is het niet. Dat durf ik wel te zeggen.

0: Can't Stop Loving You, Phil Collins, hier op Haarlem 105.
1: Cancelt u deze nog?
0: Ja, het is tijd, het is het moment om te gaan vertellen over wie we het, over wie we het hebben, hè? Ja. Over wie gaan we wel of niet cancelen in Cancelt u deze nog? Nou, laten we eerst even kijken, alle stemmen bij elkaar opgeteld, waar we op uitkomen.
1: Deze artiest wordt vanavond niet gecanceld.
0: Oh, dat is spannend. Nou ja, blijkbaar mag je spugen op je fans. Mag je dronken achter de stuur zitten met allerlei verdovende middelen in je mik. Dan word je niet gecanceld. In China wel, maar hier op Haarlem 105 niet. Maar wie is het? Jullie keuze. Morena en Jay.
2: Ja,
3: Kanye West. Ik blijf bij Kanye West.
2: Jij blijft bij Kanye West?
3: Ja.
2: Ik ga naar Justin Bieber.
0: En waarom ga jij naar Justin Bieber? Omdat AI dat tegen je heeft?
2: Nee, gaat hij me nou expose? Ja. Ik wist het niet, hè. Ik heb, heel eerlijk gezegd, ik heb het opgezocht. Maar ik wist niet dat ik het niet mocht opzoeken hier. Dat ik het gewoon zelf een beetje moest uitzoeken. Maar het is inderdaad, ik heb het eventjes door AI getrokken. En alle aanwijzingen die komen uit op Justin Bieber. Want hij heeft namelijk in het gastenboek van Anne Frank Huis geschreven. Truly inspiring to be able to come here. Anna was a great girl. Hopefully she would have been a believer.
0: Ja, en hoe groot is de kans dat twee mensen dit in het gastenboek van Anne Frank hebben geschreven? Dus inderdaad, het is Justin Bieber. En Mees had dat ook goed op eigen kracht. Daar gaan we tenminste vanuit.
2: Goed,
0: dus Mees, je bent amazing.
2: Ja, dat is leuk.

0: Nou, was dit even fijn.
1: De superfoute zomerhit.
2: Ja, het is weer tijd voor de superfoute zomerhit.
3: Yippie.
2: Wow. Waarom hoor ik niks?
3: Waarom hoor je? Ja, jongen.
2: Oh, heel zachtjes. Oh, sorry. Ik ben gewoon doof van het
0: horen. Ja, ik denk het.
2: Oh, ja, het is...
3: Nee, niet officieel. De hoordokter voor jou bellen.
2: Beter horen.
3: Ja.
2: Goed, het is tijd voor de superfoute zomerhit. Het zomerse weer is nu een beetje ver te zoeken. Maar heb jij voor ons nou echt een zomerse knaller? Laat het ons dan weten via WhatsApp 06 105 105 38. En wellicht draaien wij die dan ook.
3: Zijn je nou het zomerweer is best wel ver te zoeken? Heb je naar buiten gekeken?
2: Het is momenteel 22 graden. En hij geeft mij code geel. Dus ik vind dat niet echt zomers weer.
0: Nou, dat is wel zomers weer hoor. Wat
3: vond jij gisteren dan? Herfstweer?
2: Ik vond gisteren gewoon een ander level.
0: Ik denk dat jij gewoon lekker in het binnenland van Australië moet gaan wonen.
2: Ja. Nee, ik moet een eiland ernaast zijn.
0: Nou goed, vind jij het wel zomers weer? Stuur het door.
4: Het is 6 uur.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Melvin de Graaf.
0: Tot 8 uur zijn we bij je met Jay en Morena. Dit is 023.
7: 105. Je zit midden in je weekend.
4: Yeah. Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023. Haarlem 105.

0: Espresso, Sabrina Carpenter hier op Haarlem 105. Een hele goede avond. Het is 6:06. Dit is 023. We zijn tot 8 uur bij je met van alles. Waaronder zometeen die superfoute zomerhit. Die komt eraan. Je hebt nog 1,5 minuut om jouw suggestie door te sturen via 06-105-105-8.
1: Ja, gewoon een lekker plaatje waar je heel goed op gaat met dit lekkere weer. Tenminste, als Morena het zegt, herfstweer. Ja. Maar dat maakt helemaal niet uit.
0: Mag de pret niet drukken. Zometeen komt Carné hier in de studio. Die gaat ons vertellen over, nou, hè, met dit herfstweer. Welke films we echt in de bioscoop moeten gaan bekijken.
1: Het regent ook zo. Ja.

0: Ja, want het is zo'n zomers weer buiten, hè, jongens.
1: Ja.
0: Het is zo'n zomers weer.
2: Ze zegt
1: vallen van het dak. 22 graden, wel koud hoor.
0: Oh. Ik heb het koud buiten. Ja, ik zit hier ook gewoon met een jasje aan.
2: Ja. Ach, nou. Trek lekker je trui aan.
1: Wat is zo
0: had ik wel bij me.
1: Want jij zit in het zenuwcentrum van jij krijgt alle binnenkomende zomerhits binnen.
0: Ja, er zijn inderdaad een aantal mooie binnengekomen. Maar we zijn voor die van Sander gegaan. Namelijk Chan Chan, live 2008.
1: Ja, ook echt een live versie wilde je horen. Oh, dan moet ik even zoeken.
0: En dan van Buena Vista, de social club. Ja. Ik moest heel even opzoeken wie dit ook alweer waren. Maar inderdaad, ach, lekker zomersplaatje. Voor dit heerlijke zomerse weer wat er nu bezig is.
1: En dan nog live ook. Dat is wel een kenner hoor, want dat is wel de beste versie. Welcome from Havana, it's the Buena Vista Social Club.

0: Nou, Carné, help ons uit de brand. Maar Carné, ik kan me ook voorstellen dat jij dacht met dit weer van de afgelopen dagen, ik kijk helemaal geen films.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee,
1: je moet altijd naar de bioscoop. Want heel simpel, het is bloedheet overal. Waar is een plek waar je nu naartoe moet? Bioscoop, airco.
0: Dat
1: heerlijk,
0: is
1: toch?
0: Zeker waar. Ik heb het ook wel eens gedaan toen ik door Antwerpen liep. Het was inderdaad echt 35 graden. Toen ben ik gewoon maar uit ellende naar de bioscoop gegaan.
1: Ja, het is alleen enig is wel, als je dan nu naar de bioscoop gaat, moet je wel denken, ik ga naar die bioscoop, ook je kleding aanpassen. Want ik ben ook wel eens een keer met kort broekje, slippertjes, t-shirtje en niks aan. Nou, dan zit je wel gewoon te vernikkelen. Dus trek dan wel gewoon een linnenbroek aan of iets of een vestje, neem die mee. Dat je in ieder geval kan aanpassen, want anders heb je het inderdaad weer gelijk koud. Maar goed, het is zoveel tofs om te zien. Ga echt alsjeblieft in die bioscoop, ook al is het 30 graden straks. Echt de moeite waard.
0: Nou, je hebt me wel aardig overtuigd. Waar moeten we heen dan?
1: Nou ja, wat ik zeg, het draait echt heel veel. Mm-hmm. Maar het draait op dit moment een film die heel veel mensen samenbrengt, denk ik. En dat is gewoon heel simpel. Dat is een serie, die is 31 jaar oud. En dat is Toy Story. Er draait gewoon een nieuwe Toy Story,
0: ja.
1: Deel 5 inmiddels al. En het doet zoiets slims weer. Want je moet nagaan, het is een Pixar film. Disney, mm-hmm. Animatie over speelgoed en de strijd met de wereld erbuiten. En al die films doen iets unieks. De eerste twee gaan heel erg over de angst voor het onbekende. Jaloezie, de derde film gaat over het afsluiten van je kindertijd. De vierde gooit het alweer heel erg om. En gaat over wat is het doel van speelgoed zonder eigenaar. Ja, in dit deel gaat het over de strijd tussen speelgoed en moderne techniek. Dus schermpjes zoals telefoons en tablets. En ja, wat daar weer bij komt, de digitale wereld. Cyberpesten, ja, eenzaamheid. Het is zo'n interessante film. En ik denk ook wel voor heel veel ouders en toekomstige ouders ook heel herkenbaar. Of als je geen kinderen hebt, dat je neefjes en nichtjes, als je uit eten gaat, dat je denkt, oh, ze zijn vervelend, we zetten er wel een schermpje bij. Dat zal voor jou misschien ook wel herkenbaar zijn, Melvin. Oh ja, laten we gewoon even simpel doen. Maar er zitten heel veel gevaren aan. En dat duidt deze film heel mooi. En heel toegankelijk, want het blijft animatie, dus het is ook nog heel grappig en leuk.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, inderdaad, toen ik kind was, toen kwam Toy Story uit. Ik ben op een gegeven moment wel afgehaakt, want ik werd zelf volwassen. Wat haal je er dan als volwassene nog uit om naar Toy Story te gaan? Het zou niet als eerste in me opkomen.
1: Nee, snap ik. Nou, kijk, die eerste drie films, waar ben je afgehaakt? Op welk moment?
0: Ja, omdat je gewoon stopt met kinderfilms kijken.
2: Ja, maar bij welke film ben je afgehaakt?
0: Oh,
2: 1, 2, 3, 4?
0: Ik denk na 3.
1: Ja, oké, dat is ook wel voor veel mensen het moment dat ze een soort van logische wijze afhaken. Omdat die trilogie, dus die drie films, die zijn perfect qua volgorde. Ook hoe het wordt gesloten, echt het afsluiten van je kindertijd. Ja, heel veel mensen zeggen alles daarna hoeft van mij niet meer. Ik snap dat. Deel 4 was ook echt teleurstellend. Voor mij kwam het zeker niet bij die eerste drie. Mm-hmm. Deel 5 doet gewoon weer echt iets heel interessants. En ja, als je kijkt naar, is het een kinderfilm of is het een familiefilm, zeg ik altijd liever. Dit is een familiefilm,
0: ja,
1: waar iedereen iets wel uit kan halen. En ja, ik ken ook mensen die zeggen, ja, het is getekend, dus waarom zou ik er naartoe gaan? Alleen, Pixar doet iets. Die zoekt altijd naar een diepere laag in hun verhalen. Ze hebben bijvoorbeeld Soul gemaakt, wat gaat over een Amerikaanse man die op punt staat om te overlijden. Mensen in zijn omgeving die sterven. En dat hij dan moet op zoek gaan naar de levens, de zielen die wij meedragen. En wat het betekent voor de wereld. Heel diepzinnig. Mm-hmm. Coco over een jongen die zijn oma kwijtraakt. En dan naar de dode wereld gaat om zijn familie weer te ontmoeten. Dat is het unieke van Pixar. Ja, het is een kinderfilm. Als je gewoon heel simpel er even 5 seconden naar kijkt. Maar er zitten zoveel diepere lagen aan. Ik denk echt dat jij er ook heel veel uit kan halen. En ja, als je ooit vader wil worden, ik weet niet of je dat al bent. Nee, toch?
0: Nee, nog niet. Nee.
1: Nee, nou, mocht je dan daar zijn. Dit is ook al een stukje opvoeding. Want je kan wel inderdaad het schermpje er weer bij doen. En je denkt, oh, dan zijn we even uit die 10 minuten gekrijs. Zijn we even geholpen. Maar ja, het is interessant te zien. Ja, het draait allemaal om het meisje Bonnie. Zij wil heel graag vrienden worden met de omgeving. Alleen ja, die zitten alleen maar op hun telefoontje, op een tablet. Nou, dan besluiten de ouders maar ook een tablet te geven. Een lilypad. Ja, en dan begint het gedonder. Want dan gaan ze alleen maar gamen. 9 uur op de tablet. Ze wordt is alleen maar bezig met ik moet hem opladen. Ik moet gelijk, als ik wakker word, moet ik de dagelijkse spelletjes doen. Ik moet mijn filmpjes kijken. En ik denk dat dat voor heel veel kinderen op dit moment geldt. Die druk van ik moet content hebben. En op een gegeven moment is ze er speelgoed kwijt. Wordt er een foto gedeeld. En wordt ze gepest met het feit dat ze nog met poppen speelt. Ah. Dat is ook wel een vorm van deze tijd. Cyberpesten, bullying. Mm-hmm. Kinderen zijn heel hard voor elkaar. En dat duidt deze film heel goed. En Melvin, soms moet je ook gewoon even een kind worden af en toe.
0: Precies. Ja. Nou, je overtuigt me. Dat, en ik vind het ook wel bijzonder inderdaad hoe jij dit uitlegt. Dat Toy Story dus na meer dan 30 jaar nog steeds relevant is. En is dit het? Of gaan ze nog verder door? Wat denk jij?
1: Nou, het is wat jij zegt inderdaad goed, is relevant. Althans, ik denk dat het nog relevant had gekund. Mm-hmm. Kijk, deel 4 is gewoon, ja, er zijn mensen die hem verdedigen. Ik ben heel erg cru ervoor dat ik denk, het is een weggegooide tijdfilm. Mm-hmm. Die hoef je ook niet op te zetten, voegt ook niks toe aan dit verhaal. Dus als je die niet hebt gezien, begin dan gewoon lekker 1, 2, 3 en dan 5. Alleen wat het ding is, als dit deel 5, deel 4 was geweest, om even hypothetisch te denken. Want na 5 jaar, 6 jaar geleden speelden ook al tablets, telefoons, die hele wereld was ook al een ding. En als deel 5 nu was gegaan over speelgoed versus AI, had ik het relevanter gevonden. Maar ja, misschien is dat weer over 10 jaar de film. Ze mogen me bellen dan. Voor een kleine vergoeding en via een kleine commissie. Dat komt vast goed.
0: Nou, ik had niet gedacht toen we een paar minuten geleden aan dit gesprek begonnen, dat ik nu voornemens ben om naar Toy Story 5 te gaan. Dus Carné, dank je wel.
1: Mijn taak is volbracht. Jij bedankt.
0: En geniet van je weekend, hè. Hoi, hoi.
1: Joe, hoi.

0: Boris van Noorden, muziek van Haarlems Bodem, Blood Money, hier op Haarlem 105.
1: Die Carné zorgt er wel voor dat we echt over films discussiëren.
0: Nou. Ja, achter de schermen gaat het nu alleen maar over kinderfilms.
2: Kinderfilms.
1: Het gaat niet alleen maar over kinderfilms, om Melvin.
0: Hé, hey, wat gaan we allemaal nog doen tot 8 uur, Morena?
2: Veel.
0: Nou, top.
1: Top, we gaan horen.
0: Nee,
1: op zich niet.
0: Dan het herfstweer van de komende dagen.
2: Ja, want vanavond en vannacht begint het herfstachtig wisselvallig. Maar vanaf middernacht komt er weer ook buien over. Dat ook weer gepaard gaat met onweer. De temperatuur ligt zo rond de 18 graden. Zondagochtend begint het ook wisselvallig. Maar vanaf de middag komt het zonnetje weer tevoorschijn. En ligt de temperatuur rond de 28 graden. Zulk herfstweer.
0: 28 graden. Wat koud.
1: Ik ga mijn trui uittrekken, denk ik.
3: Nashville Flash.
2: Godverdomme.
0: Of we gaan naar Nashville, daar is het wel warm. Ja, de Nashville Flash al 15 jaar, denk ik. Zeg maar even wat. Onderdeel van dit.
2: Maar 15 jaar.
0: Van dit programma. En ik had helemaal niks met country, denk ik, toen ik Bas leerde kennen. En onderdeel werd van dit programma. Maar volgende week ga ik dus naar Londen. Volgende week zondag sta ik in het Hyde Park. En daar treedt Garth Brooks op met heel veel country vrienden. Dus ik ben gewoon volgende week op mijn eerste country concert festival.
1: Je wordt gedoopt.
0: Ja.
1: Volgende week.
0: Precies. Dus een nummer dat denk ik hier wel eens voorbij is gekomen. Die ik volgende week dus waarschijnlijk live ga horen. Want wie er ook staan, dat is de Zac Brown Band. En ja, met een nummer, als je 72 uur aan het vasten bent zoals ik. En het nummer heet Chicken Fried. Dan ben je om.
3: Nashville Flash.

Het nummer van het WK Shakira en Burna Boy, Die Die, niet geheel toevallig.

0: Elke week is hij hier met zijn update. Woehoe. Noah van den Burg met zijn sportupdate.
1: Ja, waar gaan we het over hebben? Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, waar gaan we het allemaal niet over hebben, kun je beter vertellen. Er is zoveel gebeurd in de afgelopen weken. Maar laten we maar gewoon beginnen bij het begin. Dat is namelijk, ik wil heel even een klein beetje terugblikken op Roland Garros. Want daar heeft Jesper de Jong uit Haarlem. Ja, ja. Heeft daar gewoon hele goede zaken gedaan. Ja. Dus toen onder andere nog Gatchanov. Ging er wel helaas uit tegen Alexander Zverev. Die later het toernooi won. Zijn allereerste Grand Slam overigens van Zverev. Maar ja, Jesper de Jong, beter dan Tellen Griekspoor. Dus pas dat intro maar aan. Want het wordt Jesper de Jong die ons blij moet gaan maken in plaats van
1: Griekspoor. Sorry, van Griekspoor, die doet het niet zo goed.
2: Nee, dat klopt. Griekspoor doet het helemaal niet zo goed.
1: Hoe slecht.
2: Ik denk dat dit zijn slechtste seizoen is die ik van hem heb gezien.
3: Ja, misschien is feit hij onder de druk omdat hij in ons liedje zit.
2: Nou, dat zou kunnen, ja. Ja, ik heb het hem nog niet horen zeggen, maar ik zou het
1: niet
2: vragen.
1: Ik zou dat ook niet zeggen als ik hem was.
2: Nee, dat zou ik ook niet. Ja, ik zit in de intro van Avond 5, dus een beetje zenuwachtig. dat zou mooi zijn als je dat zou zeggen. Anders, stel je voor, ik zit nu natuurlijk ook in dit intro van Avond 5. Als ik in één keer een presentatie zou moeten geven, dan bezwijk ik ook een beetje onder druk.
4: Ja, dat snap ik.
1: De fame, de fame.
2: Ja, precies. Ja, dat je denkt, jeetje. Ik word al herkend. Hè. Ik werk, voor de mensen die het weten, ik werk bij Bever ook. En als ik daar soms gewoon aan het werk ben, dan herkennen mensen mij.
4: Is dat echt zo?
1: Ja, ik word ook herkend.
3: Echt? Van Haarlem 105?
2: Ja.
3: Dus kijken en luisteren echt mensen.
4: word jij wel eens herkend, Melvin? Want Morena wordt wel herkend. En
1: ik ben ook een keer herkend.
3: Ik ben ooit jaren terug een keer herkend, maar verder niet. Nee, ik maak weinig indruk.
1: Hey, ben jij daar die op die tv altijd staat bij mij thuis?
4: Wat is dit nou? Maak ik zoveel radio, word ik niet eens herkend. Nou. Ik woon ook echt in het dorp des dorpen.
1: Hallo, bij jou, we hebben er maar 5 huizen in 1 straat volgens mij.
4: Ja, daarom.
2: Tellen Griekspoor die dus echt tegenvalt. Maar Jesper de Jong, die gaat ons hopelijk nog even blij maken. En ook het Haarlemse publiek blij maken. Het wordt tijd voor een nieuwe Nederlander die opstaat. Daarover gesproken, Thijs Bogaert, die speelde in 's-Hertogenbosch in Nederland. En die schakelde bijna, met een nadruk op bijna, Daniel Medvedev uit op het gras. We gaan natuurlijk naar Wimbledon toe. Ja. Dus er komen wat talentvolle jongens aan. Maar het is er nog allemaal net niet.
4: Nee, jammer.
2: Ja. Wil je een carrière switch maken?
4: Nee. Ik hou het lekker hierbij.
2: Helemaal goed. Ik vraag het even. Dan gaan we door naar het fietsen. Want de Tour de France komt er nu echt bijna aan. Het is niet volgende week, maar die week erop. Dan is de Tour de France. En dan gaat het tussen de grote sterren. Je kent ze wel. Tadej Pogacar, Vingegaard. Hevige ja-knikken. Paul Sijpersas natuurlijk. Kun je nog iemand noemen? Nee. Oscar Only, Fokkelet. Ik noem ze allemaal maar op. Maar dit keer was de Tour de Suisse, en daar wil ik het even over hebben. Mm-hmm. Want daar doet de grote topfavoriet Tadej Pogacar mee. En zijn ploeg is nou eenmaal gewoon in vorm in de breedte. En hij moest vandaag, stond er een tijdrit op het programma. En hij heeft met 0,3 seconden werd hij eerste op de nummer 2. Mathieu van der Poel, die werd tweede. Maar 0,3, dat is niet eens met het blote oog te zien.
1: Ja, dus dat is zo'n tongetje.
3: En wat denk jij? Gaat de Tour nog spannend worden? Want vorig jaar was je volgens mij er redelijk van overtuigd dat het eigenlijk al de strijd al gestreden was.
2: En dit jaar weer.
4: Ja. 0,3 seconden.
2: Ja. Dat denk ik. Tadej Pogacar is op dit moment zo goed. En hij heeft op dit moment een team. Zijn meesterknecht wordt Isaac Del Toro. Die is minstens bijna even goed als Pogacar. Ze zouden 1 en 2 kunnen worden in de Tour. Dus zijn team is in de breedte zoveel, zoveel sterker dan de rest op dit moment. Als er niks geks gebeurt qua valpartijen of dingen, dan rijdt hij de rest weer aan verlangen. Terwijl iedereen weer beter is dan vorig jaar. Maar hij dus ook. Dus hij gaat de rest weer op minuten rijden, denk ik. Ja, helaas. Dan gaan we door naar het Nederlands elftal. Het voetbal, het WK, het kon niet uitblijven.
1: Nee,
2: we zijn inmiddels al een tijdje onderweg. Iedereen heeft zijn eerste groepswedstrijd gespeeld. En sommigen al een tweede groepswedstrijd. En Nederland, die gaat zo meteen de tweede groepswedstrijd spelen. Dat is vlak na mijn sportupdate. Yeah. Ja.
4: Dus al die luisteraars die we hadden, Melvin, die zijn zo meteen weer weg.
3: Ja, wij zijn ook weg. Wij zijn ook weg. Nee, wij blijven altijd 8 uur, dat beloof ik.
2: En Nederland die speelde zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Was een gelijkspel. Was redelijk slecht verdediging. Zag er niet uit. En Malen die bij Roma alles scoort in één keer niet meer. Zou hij dat afgesproken met Roma? Staat dat misschien in zijn contract? Je weet het niet. En deze keer kiest hij gewoon. Want Summerville was een van de weinige Nederlanders die goed speelde.
3: Ja.
2: En toen dacht hij, laat ik die dan deze keer uithalen. Want dan maken we het onszelf nog moeilijker, denk ik. Dus Ronald Koeman zet Summerville niet in de basis. Hij zet Malen op zijn plek en Brobbey in de spits. En dat doet hij niet expres, want hij zou Summerville natuurlijk ook wel willen laten spelen. Maar Summerville is een beetje licht geblesseerd. Dus wellicht valt hij nog in. Maar om te starten vindt hij toch een te groot risico. Hmm.
4: Ja, wat is licht geblesseerd? Heeft hij gewoon een spiertje verrekt ergens of zo?
2: Dat denk ik, ja.
4: Ja, dat is toch een licht geblesseerd, jongen. Wat is dat nou?
3: Jij hebt deze uitzending al 35 keer gezegd dat je verkouden bent.
4: Dat is helemaal niet waar.
1: Wow,
4: dat is helemaal niet waar. Ik kom vanuit het honkbal, hè, dus licht geblesseerd. Oh. Licht geblesseerd ken ik niet. Als je een bal tegen je kop aan krijgt, dan ga je gewoon door.
2: Ja. Ja, dat in principe zij ook, hè, want dan kop je hem dus terug. Dus in principe gaan zij ook door als een bal koppen. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. En voetballers die krijgen ook toneelles, denk ik.
4: Ja, dat sowieso.
2: Dus ik denk dat bijvoorbeeld... En honkballers niet. Nee. Nee, die krijgen geen toneelles. Nee.
1: Ik ben benieuwd. Wat is je voorspelling voor vanavond? Ik wil iedereen's voorspelling horen.
2: Ja, het wordt een vermakelijke wedstrijd. Het wordt een open wedstrijd. Het wordt 3-3.
1: Jij zegt 3-3.
2: Ja, 3-3. Schrijf het maar op.
1: 3-3.
2: Het orakel heeft gesproken. Nou, Noah was ik.
4: Sorry, heb je gehad. Jezus, ben je erbij? Nee. Dat is het herfstweer, hè, van buiten.
1: Ja, het herfstweer heeft
4: ik moet heel eerlijk zeggen, Melvin, jij pakte me net al op dat ik op dat licht geblesseerd heel erg ga. Maar dat komt omdat ik geen in de reet van voetbal snap. En ik ben er ook helemaal niet mee bezig.
1: Zeg wat getallen,
4: dus
1: man.
4: Ik ga voor 2-1.
3: Ik ga voor 3-0.
1: 3-0, oké.
4: Wat krijgen we als we winnen?
1: Ik zei 3-2 namelijk, dus 3-0. Ik mag wel aannemen 3-0 voor Nederland.
3: Zeker.
4: Ja, nee.
1: Okay. 3-0 en wat krijgen we als we winnen? Eeuwige roem.
4: Oh ja. Fijn.
2: Nou. Ja, dat is
4: ook wel fijn dat ik meedoe. Echt leuk.
1: Maar gaat iemand nog een geeltje pakken, een roodje? Want ik zag wel dat er iemand een gele kaart had gekregen bij het WK, omdat hij had gescholden achter zijn hand.
2: Ja.
1: En daar is toen is de ref weer naar gaan kijken.
2: Ja,
1: en toen heeft hij geel gekregen.
2: Ja, dat mag niet. Hè. Je moet wel lief praten.
4: Ja, maar jongens, waar zijn we dan mee bezig? Van licht geblesseerd? Iemand zegt, ja, godverdomme, achter zijn hand. En dan is hij, geel.
1: Nee, maar dat vind ik interessant, want dit is nog niet eerder gebeurd.
2: Eigenlijk, Jay, hè, zou het nu geel moeten geven.
4: Ja, zijn die voetballers zijn allemaal baby's, jongen. Doe even normaal.
2: Nee, kijk, in het voetbal is het zo dat ze in Amerika alles maar om de show te laten zien. Dus op het moment dat iemand iets, een scheldwoord zegt, dan is dat al geen promotie meer.
1: Op die manier. Dus dat is voor de bedrijven ook...
4: Ze gingen ook een halftime show geven, toch? Zeiden ze.
1: Nou, dat was het idee.
2: Met Orgel Joken. Ja, die blijft hopelijk thuis.
1: Ja, maar ze gaat echt.
2: Ja, ze gaat erheen. Ja, ik weet het.
3: Ja, nou, nog iets meer dan 10 minuutjes. Noah, heel veel plezier.
2: Dankjewel.
3: En
4: we gaan het zien.
3: We staan allemaal lekker positief in. Dus we denken allemaal weer. Dus dat moet helemaal goed komen.
4: Voor de eeuwige roem, hè?
3: Voor de eeuwige roem. Nee, we gaan die cup winnen natuurlijk.

0: Douwe Bob hier op Haarlem 105. Het is de hoogste tijd voor...
1: Wat een drop, hè. Wat een drop.
2: Dat is een enorme drop. Welkom bij Wat zeg je? Goedenavond. Van de jury krijgt Melvin zojuist 3 verschillende woorden.
3: Oh, en,
2: en met die 3 woorden
1: zo'n
2: moet
1: postpakje
2: hij
1: of zo,
2: binnen 90 seconden een verhaaltje verzinnen waar die woorden in verstopt zitten. Daarna staat Jay de taak om die 3 woorden te raden. En voor elk woord dat Jay goed heeft, krijgt hij 1 punt. En degene met de meeste punten aan het einde van het spel heeft gewonnen. Goed, hoor jij ons nog?
4: Want, nog wel, ja.
2: Nog wel. Oké, fijn dat het nog steeds zo is.
1: Nu niet meer.
0: Nou, dan moeten we maar op vertrouwen dan, hè?
2: Ja, dan moeten we maar op vertrouwen, inderdaad. Anders dan... ik ga ze wel fluisteren. De 3 woorden die ik voor jou heb zijn... Tupperware bakje, geluidsinstallatie en waterpistool.
0: Oké.
2: En je beginzin is, je bent samen met Barack Obama gaan watlopen... toen jullie erachter kwamen dat het water toch al sneller terugkwam.
0: Oké.
2: Nou. Watlopen.
0: Wat?
2: Jay die mag terugkomen.
4: Oké, wacht, ik kom eraan.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Nou, dan ben je er ook klaar voor?
1: Nee, jawel.
0: Nee. Let's go dan. Ja, ik was dus met mijn homie Barack Obama gaan watlopen.
1: Nee joh.
0: Ja, alleen toen, wat? Want hij was een beetje doof aan het worden. En toen kwam het water al wat sneller terug. Dus ik zeg, Barack, heb jij een waterpomptang bij je? Want dan kunnen we het water weer richting zee pompen. Hij zegt, nee, dat heb ik niet. Ik heb alleen een Tupperware bakje. Ik zeg, ja, dat is water naar de zee dragen. Hou op, zeg, daar gaan we niet aan beginnen. Heb je je reservesleutel bij je? Dan kunnen we misschien die speedboot daar pakken die daar verderop ligt. Nee, heeft hij ook niet. Nou, hij kwam nog met een paar krankzinnige ideeën. Hij zegt, een inductiekookplaat. Daar heb ik altijd hele goede ervaringen mee. Die gaan we gebruiken. Ik zeg, nee, dat is een beetje hetzelfde als zeggen... dat we een waterpistool kunnen gebruiken... om deze hele Waddenzee weer leeg te gaan spuiten. Nou, goed. Puntje per paaltje. Ik heb mijn desktopcomputer erbij gepakt.
1: Nee, joh.
0: Die is waterdicht. Ik heb mijn geluidsinstallatie aangezet. En ik ben gaan googlen. Hoe komen wij hier het wat uit? Nou, uiteindelijk
2: wat?
0: Heb ik een reddingsboot geregeld. En een à la carte restaurant gevonden. En hebben we uiteindelijk hulp gekregen. En zijn we uit het water gehaald. Dus ik ben heel benieuwd welke 3 woorden jij hieruit gaat halen.
1: Dat ben ik ook heel benieuwd naar eigenlijk. Als ik heel eerlijk
0: ik dacht
1: ben.
0: Dat ik al was. Maar ja, nu zijn we wel. Goed, wat heb je allemaal gehoord?
1: Waterpomptang, Tupperware, inductiekookplaat, waterpistool, desktopcomputer, geluidsinstallatie en reddingsboot.
2: Nou. Oké, Tijger, wat is het eerste waar je voor gaat?
1: Het eerste waar ik voor ga is waterpomptang.
2: Weet je dat zeker?
1: Ja.
2: Dan vullen wij dat in en dat is... niet goed.
1: Godsamme.
2: Tweede woord.
1: Inductiekookplaat.
2: Weet je het zeker?
1: Nee.
2: Dan vullen wij hem in en dat is... niet goed.
1: Godsamme.
2: Laatste woord.
0: De spanning stijgt.
1: Desktopcomputer.
2: Weet je het zeker?
1: Nee.
2: Dan vullen wij hem in en dat is... niet goed.
0: I did it.
2: De inductiekookplaat heeft weer een slachtoffer gemaakt.
0: Oké.
2: Oh, heerlijk. Sorry, 0 punten. De 3 woorden die ik had opgeschreven waren Tupperware bakje. Dus je was heel dichtbij. Geluidsinstallatie en waterpistool.
1: Oh, ik had ze wel alle 3.
2: Ja.
1: Jezus, ik zei toch dat ik het niet zeker wist.
0: Ze stonden op de shortlist. Nou, dat is in ieder geval mooi. Troost je daarmee. En mocht je het helemaal zat zijn hier, wees gerust. Want we gaan zo meteen.
2: Ja, inderdaad.
0: We gaan zo meteen tijdreizen.
1: We gaan zo meteen een heerlijke tijd reizen met de Haarlem 105 tijdmachine.
0: Maar dan is er altijd de vraag natuurlijk, waar naartoe gaan we tijdreizen? Zal ik de computer gewoon even een slinger geven?
1: Als je dat wil doen, dan zou dat super fijn zijn, Melvin.
5: Vandaag reizen we af naar het jaar 2014.
1: Ja, 2014. Met een half uur vliegen we naar het jaar toe. Heb je nog suggesties voor een liedje uit het jaar? Laat het ons dan weten via de WhatsApp 0600 500 538.
0: Kijk, en we spelen natuurlijk zometeen ook gewoon nog een keer Wat zeg je?
1: Ga ik jou overpakken, jongen?
0: Nou,
1: we gaan voor min 1.
0: Eentje goed te hebben.
1: Kom. Nee, we gaan voor min 1.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Melvin de Graaf.
0: Yes, dag, u zijn we bij je met Jay en Morena. Dit is 023.
3: Dit is 105. The weekend starts here. 105. 4, 3, 2, 1. Je zit midden in je weekend. Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Ja, dit is 023. Het is 7 uur geweest. Leuk als je nog bij ons bent. Dat waarderen we.
1: We waarderen het enorm. Nederland!
2: 1-0 Nederland!
0: Ergens aan de andere kant van de oceaan wordt het nu met ook gevoetbald. En tot 8 uur is het hier gewoon 023. Met wat zeg je? De jeerstijdreis naar 2014. Het nieuws van de sterren. De mof van Stefan.
1: Ja,
2: het komt, als hij er is.
0: Allemaal nog voorbij. Ja, die gaat vast wel opnemen. Want dan is het inmiddels rust, zo rond 8 uur.
2: Lekker.
0: Dus 023 tot 8 uur met tegenover mij Jay Engels.
2: En tegenover mij Morena Klok.
1: En tegenover mij Melvin de Graaf.
0: Yes, en wij gaan er wat van maken tot 8 uur.
1: Ah, dat moet wel.
0: Ja, ik heb net, wat zeg je, als eerste het verhaal verteld. En Jay, hoeveel had je er ook alweer?
2: Hou je mond, joh. Nul.
0: Nul, precies.
2: Blijf dus, er even lekker in, jongen.
0: Ja.
2: Dus, leuk hoor, leuk.
0: Dus, nou, maar misschien ben ik wel veel slechter. Je ja, weet het
2: we gaan
0: niet.
2: Voor min 1.
0: Dus, nou, ik zou... we gaan het zien. Ik ga in ieder geval nu even uittunen, want dan kunnen we...

0: Kijken.
1: Jawel, je bent een man, dat moet je kunnen.
0: Ik ga weer weg.
2: Joehoe.
1: Goedenavond en welkom bij het tweede deel van Wat zeg je? Van de jury heeft Jay zojuist 3 woorden gekregen. En met die 3 woorden moet hij binnen 90 seconden een verhaaltje verzinnen waar die woorden dus in verstopt zitten. De 3 woorden die ik voor jou heb opgeschreven zijn... bananenbrood, hoge snelheidstrein en brievenbuspakket. Het scenario is, je bent samen met Serena Williams een speurtocht aan het doen door de stad... toen opeens alle lantaarnpalen tegelijkertijd uitgingen en het pikken donker was.
2: Hoppakee, ja? We gaan het doen.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ik ook.
1: Duimpie.
0: Oké.
2: Okay, is hij er weer, is hij er weer.
0: Ben er weer. Ben je er klaar voor, Jay?
2: Ja.
0: Dan zeg ik, let's go.
2: Ja, gisteren was er dus was het flink warm. Dus ik dacht, ik ga even de stad in. En ja. Wie bel je dan als je de stad in gaat? Serena Williams natuurlijk. Ja. Die bel je dan, want dan ga je even door de stad heen. En ik dacht, we moeten wel even wat leuks doen. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan een speurtocht doen door de hele stad. Ja, dus wij die speurtocht doen in die 30 graden. Beetje warm, beetje wat drinken meegenomen, maar dat is allemaal oké. Okay. Op een gegeven moment begint het zo keihard te omweren en te doen. Maar wij denken, wij zijn strijders. Wij gaan door met deze speurtocht. Want we hadden ondertussen ook een bananenbrood op. Dus ik dacht, nou ja, dat moet wel lukken toch? Bananenbrood, een soort van geleider voor de elektriciteit. Maar toen ineens gingen alle lantaarnpalen uit en was het ineens pikken donker. Moesten we die speurtocht doen in een hoge snelheidstrein zonder dat er allemaal lampen in zaten. Dus wat dachten wij? Wij gaan gewoon door. Wij gaan nog even naar het café om de hoek. Daar halen we nog eventjes een bitterbalplankje en een borrelplankje en wat borrelhapjes en dat soort dingen. Want ja, hoe moet je zo'n speurtocht anders doen in het pikken donker? Je moet het een beetje zelf leuk maken. Je moet jezelf een beetje warm houden, want het werd ondertussen ook alweer een beetje koud. Dus wij kwamen aan bij het eerste deel van de speurtocht. Wat dacht je? Moesten we een brievenbuspakketje afleveren. Nou, dat is niet leuk hoor, in dit weer. Want die hele brief die was helemaal nat. Want ik moest een gigantisch pakket opsturen naar PostNL. Maar ja, dat kwam helemaal nat aan. Dus die moest ik weer terugkrijgen. Serena Williams weer helemaal boos. Want ik had dus blijkbaar haar koffie ook opgedronken... terwijl we dat bananenbrood aan het opeten waren. En dat was het.
0: Nou. Jij klapt. Jij vindt het knap? Oké.
2: Het blijft er even lekker in.
1: Dat is lullig.
0: Nee hoor, ik was...
2: Ik ga naar huis.
0: Ik vond het moeilijk. Dus ja. Dat is
1: wat
0: gewoon,
1: heb je allemaal opgeschreven?
2: Wedden dat hij dus nu alle 3 fout heeft. Dat doet hij zo mannelijk.
0: Ik heb opgeschreven speurtocht, bananenbrood, lantaarnpalen, hoge snelheidstrein, borrelplankje en brievenbuspakketje.
1: Oh, oké. Okay.
0: De eerste waarvoor ik ga is hoge snelheidstrein.
2: Weet je dat zeker?
0: Ja, wacht, ik ga ook even jouw geluid aanzetten. Dan kan jij het antwoord invoeren.
1: Dan vul ik nu het antwoord in. En dat is...
2: Ja. Nou, yes! Stop maar. Okay. Het is dan weer klaar. Stop maar. 1-0, hè? 1-0 Nederland, 1-0 Melvin.
0: Ondanks dat hij het heel vaak noemde, ga ik toch ook voor bananenbrood.
1: Weet je het zeker?
0: Ja.
1: Dan vullen wij hem in en dat is...
0: Ja.
1: Goed.
0: Dat had ik niet verwacht. Ik dacht uit medelijden dacht ik, ik zeg ook een fout woord, maar hij is dus goed. Dan twijfel ik tussen borrelplankje en brievenbuspakketje, maar dan ga ik toch voor een brievenbuspakketje.
1: Nou, wil je hem horen?
0: Ja.
1: 3, 2, 1.
0: Ja.
2: Woehoe! Dat was leuk jongens, ik ga weer kijken thuis.

0: Eva Max, de motto.
1: Nieuws van de sterren.
2: Ja, we zitten op 2-1, by the way. Even voor de 2-0. We zitten op 2-0 in de wedstrijd.
3: We zitten live hier in de voetbal. Als, als iemand opeens begint te juichen hier, dan...
2: Ja, dan weet je het. Voor als je nog naar ons luistert, niet naar het WK kijkt. Je volgt het allemaal een beetje via
3: een WK-podcast, als het ware.
2: De derde Minions movie die komt met een bijzondere gast. Een opvallend nieuws uit de filmwereld. George Lucas, de bedenker van Star Wars, die krijgt een rol in de derde Minions film. De bekende filmmaker die blijkt groot fan te zijn van de gele wezentjes en besloot daarom mee te werken aan de nieuwe animatiefilm. Het is bijzonder omdat Lucas zich de afgelopen jaren vooral heeft teruggetrokken uit de grote filmprojecten. Zijn deelname zorgt voor extra aandacht voor de nieuwe Minions film en er is een opvallende combinatie van de man achter grote science fiction klassiekers en de populaire animatiefiguurtjes.
0: Ik ben wel benieuwd wat voor rol dat dan precies gaat zijn.
2: Ja, komt Luke Skywalker of zo ineens uit het niks.
3: Daar komen zo'n minions.
2: I am your father.
3: En stel, Gru zou dat zeggen tegen al de minions.
2: I am your father.
3: Ja, dat. Nee, leuk. En niet heel veel mensen zullen hem bij naam kennen. Maar als je het Songfestival hebt gevolgd, dan weet je zeker wie het is. Namelijk Martijn van IJzeren. Oftewel Stuntje, die achter de keyboard stond bij Joost. Op het stunt of Songfestival. Die is betrokken bij een ernstig ongeluk in Frankrijk. En bij dat ongeluk is een goede vriend en filmmaker, Ilja Vierhout, om het leven gekomen. En ze waren namelijk samen bezig met eerdere projecten en waren actief dus ook in de Nederlandse filmwereld. En na het ongeluk werd dus Martijn of Stuntje werd toen aangehouden. En die is toen naar het politiebureau gebracht. En hij mag op het moment Frankrijk ook niet verlaten. Dus er is wel iets serieus gebeurd.
0: Ja, ze hebben wel gezegd, hij heeft wel een reactie dat standaard procedure is. Dus, is er ook nog weinig volgens mij over bekend.
3: Ja, er is heel weinig nog over bekend, maar ja, als iemand opeens wordt vastgehouden, dan is dat toch wel bijzonder nieuws. Ja.
0: En de toppers in concert keren weer terug naar de Johan Cruijff Arena met een nieuwe editie. En ze staan, dat doen ze al jarenlang natuurlijk, hè? Lekker meezingen. Ben jij er wel eens
3: PSJ? Nee.
2: Nee, maar ik weet wel dat het gisteren was.
0: Gisteren waren ze er alweer. Toen is ze waarschijnlijk bekendgemaakt dat ze volgend jaar dus weer komen. Want dat is ook weer richting het einde van de voetbalcompetitie. En dat kan namelijk zorgen voor een uitdaging voor Ajax. Als die Europese play-offs moeten spelen, dan kunnen ze niet in hun eigen stadion spelen, omdat de toppers daar staan. En dat was dit jaar volgens mij ook al zo.
3: Ja, met Harry Styles.
2: Ajax heeft het moeilijk hoor. Die heb je een eigen stadion, mag je er niet eens in.
0: En ik dacht dat de KNVB had gezegd, jongens, we zijn er klaar mee. Volgend jaar moet het stadion altijd tot het einde van de play-offs beschikbaar zijn. Nou, daar hebben de toppers een stokje voor gestoken. Want die zeggen, wij kunnen de concerten niet meer verplaatsen.
2: Ja. Dat is niet zo top, hè?
0: Nee. Nou ja, voor hun wel. Ja.
3: Nou hey, goed, concert.
0: Ik heb geen zin om zo'n hele medley van de toppers te draaien. Maar een golden oldie van René Vroeger toen hij nog in Engels zong. Calling out your name. Even een René Vroeger klassieker. Felt so good being

0: Ja, een beetje Shana Paul en Enrique Bailando.
1: Heerlijk toch met het herfstweer?
0: Zeker. En wat voor weer wordt het de komende dagen, Morena?
2: Ja, vanavond en vannacht begint het wat wisselvallig. Maar vanaf de middernacht komen er dus ook weer wat buien dus over. Gepaard met wat onweer. Met een temperatuur zo rond de 18 graden. Zondagochtend begint het ook wisselvallig. Maar vanaf de middag komt het zonnetje meer tevoorschijn. En ligt de temperatuur rond de 28 graden.
0: Lekker, lekker, lekker.
2: Herfstweer.
1: Hey.
0: En wij gaan ondertussen even een reisje maken. Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In de Heers mini tijdreis reizen we iedere week naar een bepaald jaar. En ik ben vandaag de gezagvoerder. En mijn co-piloten zijn Jay en Morena. En tot 8 uur reizen we dus door het jaar 2014.
1: Ja, en in dat jaar stond er een doorzichtig huis die eventjes een recordje pakte.
0: En oh, dat is...
1: dat was hem.
0: Oh, nou ja, oké. Ik denk, nou, jij gaat een heel verhaal vertellen.
1: Nee, nee, nee.
0: Je houdt het cryptisch.
1: Ik hou het lekker, ja, dat is wat we moeten doen, hè.
0: Ja, en dit is wellicht een van de grootste zomerhits van 2014. Is geïnspireerd op My Love Is Your Love van Whitney Houston. Daar heb ik het natuurlijk over Duke Dumont. I got you.

0: hebben een voorspoedige vlucht. Weinig turbulentie hier in de Haarlem 105 reismachine. Waar we heen gaan, dat bepalen wij niet. Dat bepaalt de tijdreiscomputer. En we zijn naar het jaar 2014 gegaan. En wat gebeurde er toen eigenlijk allemaal?
1: Ja, want in Nederland mag je sinds 1 januari van het jaar geen alcohol meer verkopen of schenken aan jongeren onder de 18. Want dit was de nieuwe alcoholwet. Want de grens was eerst 16 jaar en die werd toen verhoogd naar 18 jaar.
2: Ja, was dat toen pas?
1: Ja, 2014. Ja, want mijn,
0: ik dacht net... Is dat alweer zo lang geleden?
2: Nee.
1: Hij is oud.
2: Ik was 7
1: zo,
2: he, in dit jaar.
1: Ja. Hij is nog niet zo oud. Ik, dus, ik ook. Mentaal altijd.
0: En ook op 1 januari wordt de wet gebruik Friese taal van kracht. Waardoor in de Nederlandse provincie Friesland het Fries naast het Nederlands een officiële taal wordt.
2: Ja, na een jarenlange verbouwing opent koning Willem-Alexander op 13 maart 2014 het volledig vernieuwde Rotterdam Centraal. Het nieuwe station heeft een uitstekend dak en die kreeg meteen al veel bijnamen als het kapsalondakje of de haaienneus.
0: Oh, ik dacht er komt gewoon geen water doorheen. Het is echt een uitstekend dak.
2: Ja, nou ja. Dat kan ook.
0: Station Kapsalon, dat vond ik inderdaad wel een hele mooie bijnaam. Ja. En joh, de hits zoals Dark Horse van Katy Perry, Kensington met War en ook Dotan met zijn trollenleger. Ja. Die verzon zijn hele fanbase bij elkaar. Ja, en heel veel Ed Sheeran natuurlijk. En de Common Linnets, die werden tweede bij het Eurovisie Songfestival met Calm After the Storm. Denk je nou, dan gaat hij die wel draaien? Nee, ga ik niet doen. We gaan namelijk naar Zweden. Hè? Daar voetballen we nu toevallig ook tegen. Tovelo scoorde een gigantische hit met Stay High.

0: Volgens mij wist Melvin niet dat er een disco...
1: Nee, we hebben hier een discolamp in de studio, die ging ineens aan. Ah. Het nummer duurt ook al bijna een minuut, maar...
0: Ik dacht ook dat die bijna afgelopen was.
1: Had van mij ook wel gemogen.
0: Gaan we nog een keer!

0: Word ik nou gek of heeft Zweden nou net gescoord?
1: Nee, hij is afgekeurd. Hij is afgekeurd. Nou goed, even terug aan 2014. Nico en Vince, dankjewel jongens voor jullie support. Ach, die hoor je niet meer zo vaak, dit nummer. Nou, ik snap het wel. Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. We maken dus een reis door het jaar 2014. En Jay, wat gebeurde er allemaal toen?
0: Ja, in 2014 stond het 3FM Glazen Huis in Haarlem op de Grote Markt. Met de drie 3FM-DJ's Domien Verschuren, Gerard Ekdom en Koen Swijnenberg. Het doel van deze editie was het helpen van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in conflictgebieden. Nadat de DJ's 6 dagen waren opgesloten in het Glazen Huis, werden ze getransporteerd naar een overvolhoutplein en daar werd de eindstand bekendgemaakt. 12.380.438 euro is er opgebracht. En dat was destijds een recordbedrag voor die actie.
1: Dat was mijn eerste klusje bij Haarlem 105. En ik had de eer om in de studio te blijven en 1 keer per uur het nieuws te doen. Nou, goed. Warme herinneringen
2: aan. Dat is te merken.
1: Voor de rest deden we namelijk, even om het toe te lichten, voor de rest deden we namelijk een locatieuitzending. En ik zat dus als enige in de studio.
0: En dat hij nog is gebleven.
2: Ja, inderdaad.
1: En op 28 september 2014 ging het tijdens een stuntshow in Haaksbergen helemaal mis. Een monster truck raakte tijdens een demonstratie de controle kwijt en reed het publiek in. Bij het ongeluk kwamen 3 mensen om het leven, waaronder een kind, en er raakten 10 mensen gewond. Na onderzoek leek in 2015 dat de risico's van de monster truck show in Haaksbergen niet goed waren ingeschat door de organisatie en de gemeente. En een jaar later werd een monument onthuld. Ja, en ik weet ook wel dat monster truck shows waren toen best wel populair. En dat toen ook wel de vraag was, ja, is het niet ook een beetje raar dat we gewoon in de binnenstad van steden met van die grote monster trucks gaan rondrijden?
2: Niet eens in steden. Haaksbergen is toch gewoon een dorp?
1: Ja, dat
2: is toch
1: een
2: even dorp. Groot als Zandvoort?
1: Ja, toen best wel vaak dat er gewoon ergens een monster truck show was. Dat zie je nu met een reden niet echt.
0: Dat is toch cool?
2: Ja. Ik snap het wel hoor, waarom. Ik snap wel waarom.
0: Ik wil wel dat er op het grote...
1: Ik vind het ook wel
2: grote markt hier.
0: Grote markt, ja.
2: Stel je voor.
1: Goed,
2: op 8 maart 2014 verdwijnt vlucht MH370 met 239 mensen aan boord. Die gewoon plots van de radar. En tot op heden is hij nog steeds niet teruggevonden. Ze weten ook nog steeds niet wat er nou echt precies is gebeurd. Naast dat er brokstukken zijn gevonden op verschillende eilanden. En een paar maanden later gebeurde er nog een vreselijke ramp met Malaysia Airlines. Want boven Oekraïne wordt MH17 uit de lucht geschoten door een Russische boekraket. En ook daar komen 298 mensen om het leven, waaronder 193 Nederlanders.
1: Ja,
2: dat is een zwaar jaar.
1: Trauma in de Nederlandse geschiedenis, helaas. En qua muziek luister je naar Maroon 5, Armin van Buuren, Raccoon, Chesto, Shakira, Rihanna en natuurlijk Mr. 305 samen met singer-songwriter en producer John Ryan. Ja, gegarandeerd dat je een beetje wil gaan dansen als je dit liedje hoort. Pitbull heb ik er natuurlijk over. Dit is a Fireball.
0: Mr. Worldwide.
3: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Nou, wat was dat fijn, hè, die tijdreis door 2014. We zijn inmiddels weer terug op 20 juni.
2: Genoten, Melvin.
1: 2026. Tot zover de tijdreis.
3: En, de enthousiasme.
1: Gaan we dat vaker doen, Jay?
2: Nee, dit was de laatste dat we dit... volgende week maken we weer een nieuwe mini-tijdreis.
3: Dat is wel de laatste.
2: Is dit wel de laatste?
3: Nee, volgende week.
2: Volgende week is wel de laatste. Voor, ja. niet voor altijd, maar voor...
1: je weet het even. Je weet het niet.
2: Wat de positiviteit staat er van die man af. Hè? Mocht je nog een suggestie hebben voor de laatste editie.
3: Nee,
2: WhatsApp ons naar 0600 500 538. En vul een jaartal in bij de Haarlem 105 tijdreisplanner.
1: Nou, deal!

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.
1: Had ik nooit verwacht zo'n samenwerking tussen hun twee.
0: Nee, hè? Nee. Nee, ja, maar die heeft Martin Garrix nog niet samengewerkt.
1: Ja, dat is inderdaad waar.
0: Ja. Dus deze zat er ook aan te komen, denk ik dan. Hé, hey, het is bijna 8 uur. Het is mooi geweest. We gaan zo meteen lekker voetbal kijken. Ja. Jij misschien niet. Dan heb je DJ Nonstop, die staat klaar voor je. En dankjewel, Jay.
1: Ja, geen probleem.
2: Joe.
0: Bedank jij even, Morena.
1: Oh ja, nee, ik denk jij doet dat. Maar dankjewel, Morena, dat je er weer was.
2: Ja, dankjewel, Jay, dat jij er ook bent.
0: Ja. En niemand bedankt.
2: En jij bedankt, Melvin.
1: Ah, oh, dankjewel, Melvin. Nou, succes met je eten.
2: Ja,
1: vaste.
0: Dankjewel. Dus Alicia Cara, is het obvious? Fijne avond.
1: Later.
2: Joe.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jay Engels.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

Zaterdagavond laat hier op 105. Fijne gewend, Mark Scholz, Hong Kong Calling. Dit waren de Manic Street Preachers met La Tristesse Durera in de Sandal Social Mix. Gedaan door de Dust Brothers, oftewel de Chemical Brothers. En dan gaan we remixen. Een track dat niet zoveel te maken heeft met soul en funk en hiphop, maar ik vond het toch heel gaaf. Het schurkt wel een beetje richting de dance, dat weet ik. En dan ga ik naar DJ Shadow, het geweldige album Introducing. Daar staat het nummer op, de Numbers Song. Nou, daar heb ik een remix van. Het staat op de luxury versie van het album op de tweede disc. De Cut Chemist Remix. Erg goed is die, hoor.

One, two, three, four.

0: de number song, de Cut Killers remix. DJ Shadow hier op 105, Hong Kong Calling, luister je naar, fijn dat je er bent. Soul, funk, oldschool, hiphop, beetje disco, beetje reggae, beats, breaks. Allemaal vage, obscure meuk. Ik heb zoveel dingen liggen hier in Hongkong. De kleine 105 dependance, zeggen we dan, is nou een studiootje van niks hoor. Het is een scherm en een microfoon en een minuscuul mengpaneel. Maar een ontzettende stapel met cd's en 12 inches en noem maar op. En heel veel digitaal, dus dat is allemaal leuk. Je hoorde net in deze remix hoorde een heel klein stukje van Slick Rick. Ladidadi, ladidadi. En ik dacht, nou, over hiphop gesproken, kan best wel eventjes weer een keer.
1: Oh yeah. You know what? La-di-da-di. La-di-da-di. La-di. La-di. You know what? Yo, peep this. La-di-da-di. We like to party. We don't cause trouble. We don't bother nobody. We're just some men that's on the mic. And when we rock up on the mic, we rock the mic. What? For all of y'all, keeping y'all in help. Just to see you smile and enjoy yourself. Cause it's cool when you cause a cozy condition, Anna, that we create. Cause

Het doel eigenlijk is, dus als ik al die rare platen draai, dat je continu denkt, wat de hel is dit, dan weet ik het weer. En dat je denkt, cool, ga ik bewaren. En daar kom je natuurlijk nooit aan toe, veel te veel dingen. Dit was Only Child, Breakneck, hier 105. Lekkere track is dat weer. Dan ga ik eens even kijken naar A.Co. Als je dat wil opzoeken, A-Co met Chesha 23.

ook heel graag een sing-along van Trevor Whatever. Zo spel je dat. Leuke trek. Hier op 105 op een calling. Fijn dat je er bent. En ik ga gauw verder met The Prodigy. Dat is Outer Space. De hele bekende trek van ze. In de Cut and Run Booty Space Mix. Het is weer dance, maar het is wel zo ontzettend vet.

De leiding van het station had me gevraagd toen ik verhuisde van zondag naar de zaterdag om dan geen dance-show te doen. Maar ja, goed, dat doe ik natuurlijk al niet. Maar zei, het is een keer wat anders dan al die dance-programma's die je dan hebt overal op de zaterdagavond. En ja, dat doe ik dat toch een beetje. Maar er zat ook gewoon reggae in, hè. Max Romeo, Chase the Devil, was een sample gebruikt in Outer Space door Prodigy. En dit was de Cut and Run Booty Space Mix. En ik vond hem toch gewoon erg gaaf.

Fishbone Ghetto Soundwave. Een soort alternatieve living color. Hartstikke leuk, maar ze hadden heel weinig succes. Dit geluid is de Trans Fatty Acid van de band Lamp. Dat is ook weer zo'n trip-hop-achtige band. Maar ja, die hadden iets minder succes dan bijvoorbeeld de Massive Attacks en de Porter's Heads van deze tijd. Het is wel een hele gave track, hoor.

0: Vroeger had je geen cd's die je kon branden. Je kon je klauwen branden aan de kolenkachel. Of je kuiten aan de uitlaat van je krijtler. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz, Haarlem 105.
2: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the

Dit was Red Astaire met Mambo LB Boy. De laatste track van het eerste uur is Money Mark. Dat was een man op orgels die orgels repareerde ook. Hij werkte onder andere ook met de Beastie Boys. Dit is Cry.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

Ik weet dus dat dit technisch wel dan onder dance zou kunnen vallen, maar ik vind het ook wel redelijk hiphopachtig, want de beats zijn op pure hiphop. Chemical Brothers, wederom een track van de mannen van The Prodigy gedaan. Voodoo People dit keer. Open de tweede uurtje op calling hier op 105. Fijn dat je er nog steeds bent. Ik ga ook al verder met Public Enemy, Rebel Without a Pause. Maar dan in de Chet Jackson remix.

0: for so long, brother.
1: Dit is Stem, Caps and Robbers versie DJ Shadow. Ik had eerst hier ook al DJ Shadow. De fragmenten die je hoort komen uit de film Heat. Een hele gave film, Robert De Niro en Al Pacino van Michael Mann uit de 1996, dus 30 jaar oud. Kan je gewoon kijken volgens mij op Netflix, op Disney staat. Die heb je hem nog nooit gezien. Ga hem kijken. Een van de beste films ooit gemaakt als je het mij vraagt. Ga ik naar Korn. Denk je, Korn in deze show, kan dat? Nou, in de versie die ik heb wel, Shoots and Letters in een hip-hop mix. En dat klinkt echt gaaf.

had er dus nog zo eentje. Cornfilter, dat is allemaal hele harde muziek voor interessant kijkende mannen. En dit is Hey Man, Nice Shot. Ook weer een remix. Ik vond hem toch gaaf. Tegen het einde wordt het even misschien wat hard, maar het is zaterdagavond laat, kan best. En goed, ik heb nog helemaal geen soul gedaan. En dat moet ook gewoon eventjes. Doe ik deze. Stevie Wonder, Music of My Mind. Geweldig album. Deze Love Having You Around hier op 105.

0: It's cosmic. It's cosmic.
1: Ja, dankjewel. Dat is inderdaad Cosmic. Het is Ziggy Marley en de Melody Makers. Ziggy Marley was de meest getalenteerde zoon van Bob Marley. Hij heeft er een stuk of 250. Dus ze doen allemaal wel iets en ze teren allemaal op die naam. En vullen hun zakken op, ja goed, de naweeën van wat pa allemaal gepresteerd heeft. Lucky Damn. Cosmic Thing uit 1991. Ook alweer heel lang geleden. Gaaf. Ga Ziggy Marley eens checken. Leuke dingen staan erop. Ik heb wel meteen een dubbele dosis. Grandmaster Flash Melody. Mel, dat is erg gaaf. Dat is echt lekkere oldschool hip-hop. Houdini heb ik ook nog klaarstaan. Maar nu eventjes naar Hongarije, naar Yanderboy. Laszlo Widerasco, zoiets heette die. Twee mooie albums gemaakt. Shallow en Profound ga ik van draaien. Chase en Chaser.

komt van een mixtape, dus het wordt een beetje snel afgekapt. Freedom, Grandmaster Flash hier op 105. Erg gaaf. En met wie hij veel samenwerkte, heel vaak gewoon zonder ze met z'n tweeën. Melly Mel, ook een Grandmaster. Heel erg gaaf, deze track hier op 105, Beat Street.

Ik zou die Melly Mel nog eens een keer wel willen zien. Maar goed, hij is ook al dik in de 60. Ik heb Grandmaster Flash hier wel eens een keer gezien in Hongkong. En dat viel zwaar tegen. Hij draaide gewoon plaatjes. En eigenlijk gewoon van alles. Ook gewoon Alba en zo. Niks mis mee. Maar ik had er iets meer van verwacht. Dit was Beat Street, Grandmaster, Melly Mel en de Furious 5 hier op 105. Eén laatste track van Hongkong Calling. Het is voorbij. Vorige week ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering. En nog meer oldschool hiphop in de handen van de Houdini. Dit is Fugitive.

0: over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Dit is 105. Het is middernacht.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3:00 vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken.